Oye, tú vienes, guacha. Bebe.

0: Stef Banstra met het NOS Journaal. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent op het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. De politie maakte net bekend dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen. Of de vrachtwagenchauffeur gewond is geraakt is niet bekend. In Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. En daarna worden de nabestaanden op de hoogte gebracht. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. En de ontmoeting is bijzonder te noemen omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. Die wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk. Die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. Het is een graad of 14 in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week het moment. Meer info. Check funnex.nl of de NPO Luister-app.

0: Stef Banstra met het NOS-journaal. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad vanaf de Bahama's. Op de Bahama's was het vandaag een feestdag vanwege de 53e onafhankelijkheidsdag. Volgens de premier heerst er nu vooral een rouwstemming. Vliegtuigen van de maatschappij Flamingo Air blijven voorlopig aan de grond. Dit is volgens de lokale autoriteiten een voorzorgsmaatregel in afwachting van de oorzaak van het ongeluk. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. Later werd duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet, de andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen van het ongeluk. Of de vrachtwagenchauffeur ook gewond raakte, is niet bekend. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun 2 kinderen mee naar Highgrove House. Dat is een privéverblijf van koning Charles. Die ontmoeting is bijzonder te noemen omdat koning Charles zijn kleinkinderen al jaren niet had gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen ook hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En in Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van de mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur 's avonds werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. Daarna zullen ook de nabestaanden op de hoogte worden gebracht. Het weer in het noorden en midden van het land kan het mistig zijn. Het is zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. De ochtend begint straks in het noorden grijs. Later op de dag breekt overal de zon door. En dan wordt het maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week het moment. Check Funnix.nl of de NPO Luister-app.

0: Eliza featuring FJ. So amazing. Your city, your sound.
1: Funny.

0: Stef Banstra met het NWS-journaal. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Whitcomb werd afgelopen donderdag doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of Whitcomb en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de politie nog. Whitcomb was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's, Nassau. Op de Bahama's was het vandaag eigenlijk een feestdag vanwege de 53ste onafhankelijkheidsdag. Maar volgens de premier heerst er nu vooral een rouwstemming. Lokale vliegtuigen blijven voorlopig aan de grond. En dat is volgens de lokale autoriteiten een voorzorgsmaatregel in afwachting van de oorzaak van het ongeluk. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. Inmiddels is duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar dus agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen. Of de vrachtwagenchauffeur ook gewond is geraakt, is niet bekend. En verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. De knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes zijn populair onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk al een terugroepactie. Bol.com heeft nu in Nederland alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. Ook in België halen winkels dat speelgoed uit het assortiment. Het weer in het noorden en midden van het land kan het mistig zijn. Het is nog zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. De ochtend begint in het noorden grijs. Later op de dag breekt overal de zon door. Het wordt dan maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week het moment. Check Phonics.nl of de NPO Luister-app.

0: Stef Banstra met het NWS Journaal. Apple sleept OpenAI voor de rechter. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden twee oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Het duo werkte aan producten als de iPhone en stapte daarna over naar OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT. OpenAI zegt in een reactie geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Whitcomb werd afgelopen donderdag doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of Anne Whitcomb en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de Britse politie nog. Whitcomb was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's, Nassau. Lokale vliegtuigen blijven nu voorlopig aan de grond, totdat de oorzaak van het ongeval bekend is. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen botste op een personenauto. De politie maakte later bekend dat daar 2 agenten in zaten, van wie 1 het ongeval niet heeft overleefd. De andere agent is zwaargewond naar het ziekenhuis toegebracht. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal. De wedstrijd tegen België eindigde in 2-1. België wisselde de keeper Courtois vanwege een blessure. Daarna hield invaller Lammers een schot van de Spaanse spits Merino niet tegen. In de halve finale speelt Spanje straks tegen Frankrijk. Die wedstrijd is komende dinsdagavond om 9 uur. Het weer, de ochtend begint in het noorden grijs, vanmiddag overal zon. In het midden en zuiden van het land gaat om 8 uur vanochtend het Nationaal Hitteplan in, vanwege temperaturen tot wel 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week het moment. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister-app.

Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, ga dat zien we tonight. Ik was een zochtende held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

0: vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
0: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.

0: blijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
2: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.

0: Complicated.
1: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Funnix-kanalen.
2: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funnix.nl/nieuws.
3: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. Apple is een rechtszaak begonnen tegen OpenAI. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden twee oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Ze werkten aan producten als de iPhone en stapten daarna over naar OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT. OpenAI zegt in een reactie geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Widdecombe werd eergisteren doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of de politica en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de politie nog. Widdecombe was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Een klein toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's. Vliegtuigen van de maatschappij Flamingo Air blijven voorlopig aan de grond. Het is volgens lokale bestuurders een voorzorgsmaatregel in afwachting van de oorzaak van het ongeluk. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De omgeving van de supermarkt is afgezet. De man gijzelde de vrouw gisteravond rond 10 uur... in een winkel in de zuidelijke wijk Marienvelde. Over het motief van de gijzelnemer of de toestand van de vrouw is nog niets bekend. Rond het gebouw staan politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Het weer. Eerst in het noorden grijs, vanmiddag overal zon. In het midden en zuiden van het land geldt straks vanaf 8 uur het Nationaal Hitteplan. Vanwege temperaturen tot wel 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week het moment. Meer info. Check funnix.nl of de NPO Luister-app.

0: Dinsdag in de Blok.
1: Ghanese en Nigerianen zijn broeders en zusters als het gaat om cultuur, om muziek en geschiedenis. Totdat je ze de eeuwenoude vraag stelt, welke John of Rice is beter? Ja, dat debat gaat voorgoed gezetteld worden tijdens het Lagos in NL Playground Mini Festival in Paradiso Amsterdam aankomende vrijdag. In de building zijn Tayo en Dani, guys. Welkom.
2: What's up?
1: Nice to have you here.
3: Thank you.
2: Thanks for having us.
1: Hey, voordat ik jullie wil weten welke John of wint, Tayo, as the founder of Lagos in NL, why was it so important for you to bring Ghana and Nigeria together this edition?
3: I mean, for me, it's important to understand that Afrobeats generally from Nigeria and from Ghana, and for it to be a full circle, you have to branch out to Nigeria, to Ghana rather. I know a lot of people feel like the best artists, Afrobeat artists, are from Nigeria and all of that. But end of the day, when we are all partying, having fun, we always just go to Ghana end of the day. So it just kind of felt interesting to, you know, let's just, you know, make it complete this time around. And, you know, yeah, it's happening.
1: Yeah, so we're also one, you would say.
3: Ja,
1: aan het einde van de dag zijn we dan dus wel gewoon één. Hey Dani, je werkt als marketeer voor Lagos in Nederland. Wat kunnen bezoekers vrijdag allemaal meemaken?
2: Ja, best wel veel. Mm-hmm. Wat zo tof is aan Lagos in NL is dat het eigenlijk gedurende het hele jaar concerten organiseert, maar ook clubnachten en ook wel zijn eigen inbreng heeft in culturele activiteiten.
1: Yeah.
2: Dus wat het zo tof maakt is dat we eigenlijk alles samen kunnen brengen. Hele toffe headliners en hele toffe artiesten daar neer hebben kunnen zetten. En ja, daarnaast weer Jollof in the basement. Bringing interactive games.
3: Not Jollof for us though, but like, yeah, we have games. We have the cultural organizations coming through. We have Fuso DG. I'm Ghana.
2: Yeah.
3: That's the legend.
2: And I would say as well, like, het is echt een eigen wereld daarbinnen.
1: Yeah.
2: Het is, je stapt een deur in en je bent misschien even gewoon niet in Nederland, maar echt in de wereld van Lauks en NL en Toons. Dus
1: nice.
2: We zijn alleen maar excited.
1: Heel nice. Ja, en je zei het al iets over headline en line-up. Even een tipje van de sluier. Wie komen er en waarom juist die mensen?
2: Ja, nou ja, kenmerkwaardig. Onze twee headliners zijn Fuso DG en DJ Toons.
1: Ja.
2: Fuso DG, voor de mensen die het weten, gewoon, het is echt een hele grote sensatie uit Ghana.
1: Mm-hmm.
2: En wat het zo tof maakte, waar we specifiek voor hem hebben gekozen, is puur ook omdat hij zo'n grondlegger is geweest voor de sound van Afrobeats.
1: Mm.
2: Naar ons toe brengen, naar het Westen toe brengen. En daar ook voor de diaspora gewoon echt veel te betekenen voor die sound. En wat we nu ook heel erg veel zien in commercial sense. En daarnaast DJ Toons op dit moment is het echt gewoon aan het killen wanneer het gaat om cijfers. Is ook de DJ van Wizkid. Dus was gewoon een no-brainer om die twee te combineren. Eigenlijk nieuwe sounds, old sounds, alles bij elkaar voor elke leeftijd. En dat eigenlijk.
1: Klinkt echt sick. Ik denk eigenlijk gewoon dat je daar moet zijn. Hey guys, my last question for you both is, which Jollof is better, Nigerian or Ghanaian?
3: I honestly can't betray Lagos, so I'm going to say Nigeria anyways. But for my guys coming to the festival,
1: yeah.
3: I mean, if you've not tasted Nigerian Jollof, it's going to be there. Definitely. And then you can decide yourself, you know.
1: We'll see. Yes. So like a little taste test over there. Ga gewoon
2: exactly.
1: Bij de proeven, dan kan je zelf bepalen.
2: Precies.
1: Yeah.
2: I mean, I feel a little bit like a criminal because I've only had Ghanaian Jollof. So it's like becoming a thing for me to try it at this festival. So you guys should all try it with me.
1: Ja,
2: Nigerian Jollof.
1: Dus allemaal gaan en we gaan gewoon alles proberen eigenlijk,
2: yeah.
1: Toch?
2: Ja. Precies. Let's do it.
1: Hey guys, thank you so much for coming.
2: Of course, thank
3: I appreciate you.
1: Thank you. Hey, en tickets voor de Lagos in NL Playground aanstaande vrijdag zijn nog te krijgen via de Paradiso website. Hey mannen, heel erg veel plezier.

0: Dag in de blok.
1: Soms heb je maar één persoon nodig die in je gelooft om het verschil te maken. En dat is precies waar de Underdogs zich elke dag voor inzet. Met sport, muziek en begeleiding helpen ze jongeren hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Nou, vanavond zijn ze bij mij in de studio om daar meer over te vertellen. Welkom Mano, Nani en Rico. Wat goed dat jullie er zijn.
2: Hey, goedenavond.
1: Goedenavond. Hey, voor de luisteraars die de Underdogs nog niet kennen, wie zijn jullie en wat doen jullie precies?
3: Nou, we zijn gewoon een vriendengroep uit Rotterdam-West.
1: Leuk.
3: Samen opgegroeid, kennen elkaar sinds klein. Onze families kennen elkaar. En eind 2024 kwamen we op het idee om te starten met ons initiatief The Underdog.
1: Mm-hmm.
3: Waarin we werken aan gelijke kansen voor jongeren en kinderen hier in Rotterdam-West.
1: Mm-hmm.
3: Dat doen we door middel van onze wekelijks programma. Muzieklessen, danslessen, huiswerkbegeleiding, voetbaltrainingen. En daarnaast organiseren we ook community events, zoals The Underdog Festival. En organiseren we ook gewoon voetbaltoernooien om de wijken bij elkaar te brengen.
1: Nice, het zijn best wel veel dingen die jullie doen. Jullie zeggen, jullie zijn zelf een vriendengroep. Hoe kom je dan op het idee om dat te doen?
3: Ja, vroeger toen wij... want we wonen ook gewoon in de wijken waar we nu werken.
1: Ja.
3: Daar misten we altijd de juiste begeleiding eigenlijk. Een persoon die ons de extra duwtje in de rug kon geven.
1: Ja.
3: En daar willen we nu de verschil in maken.
1: Ja.
3: Door gewoon kansen te creëren.
1: Heel erg nice, je zegt kansen creëren. Hey, waarom is het zo belangrijk dat jongeren rolmodellen zien die uit dezelfde wijk of omgeving komen? Dus niet dat iemand van daarbuiten zeg maar naar binnen komt, toch? Waarom is dat zo belangrijk?
2: Ja, waarom zo belangrijk kan zijn voor de jongeren, vooral wanneer ze zien dat iemand uit dezelfde wijk als hun een bepaalde succes vertoont, kan het ze alleen maar motiveren om het ook zelf te gaan doen.
1: Mm-hmm.
2: Wanneer ze zien van hij of zij kan het, dus ik kan het ook. Ik kan ze alleen maar motiveren en het brengt een bepaalde positiviteit met zich mee.
1: Zeker, ja. Ja. Ja, jullie doen echt heel veel sport, muziek, huiswerkbegeleiding, zelf een summer school. Wat kunnen jongeren daar verwachten bij die summer school bijvoorbeeld?
2: Summer school is in samenwerking met de living room.
1: Mm-hmm.
2: Zit vol met activiteiten, meidenactiviteiten vooral. Toernooitjes hebben we erbij. Studio sessies waarbij de jongeren kunnen komen en hun muziek kunnen maken. Dus ze kunnen heel veel verwachten in de summer school.
1: Veel nice dingen. Hey, is er een verhaal geweest van een jongere waarvan je echt dacht van ja, dit is waarvoor wij het doen? Kan in die mic daar praten? Ja.
4: Ja, ik heb wel een van de jongens bij de muzieklessen.
1: Mm-hmm.
4: Hij kwam voor het eerst in de les.
1: Ja.
4: En had nog nooit muziek gemaakt, nog nooit opgenomen. Dus voor hem was het helemaal nieuw. Het was ook iemand, had wel een paar eigen probleempjes en zo.
1: Ja.
4: Hij kwam ook vast te zitten ooit en zo. Dus die jongen gingen we toen, we gingen met hem in gesprek. We probeerden hem te begeleiden.
1: Mm-hmm.
4: En uiteindelijk heeft hij heel veel progressie getoond. Niet alleen de muziek, ook qua persoon.
1: Mm-hmm.
4: Dus toen uiteindelijk is hij ook gaan uitbrengen. Heeft hij ook gestaan op het podium bij de events. Dus dat was heel mooi om te zien.
1: En wat doet het met jou als je ziet dat je iemand met muziek kan helpen?
4: Het motiveert me alleen maar om door te gaan.
1: Snap ik.
4: Ja.
1: Heel nice, ik vind het heel goed wat jullie doen. Hey boys, dank jullie wel dat jullie er waren. En ja, heel veel succes met alles. Geniet ervan en wees ook heel trots.
4: Yes, dankjewel.
1: Yes, of course. En wil je nou meer weten over de Underdogs? Of ben je benieuwd wat ze allemaal organiseren? Check dan underdogs.nl.

0: iemand bij jou over de vloer komt, dan vraag je, wat wil je drinken? Nou, hele grote kans dat ze zeggen, water graag. Noem het saai, maar het komt omdat we steeds bewuster zijn van wat we consumeren. Ja, en dat ook kokoswater goed voor je is, dat is bekend, maar niet elk kokoswater is hetzelfde. Dan iemand die ons daar meer over kan vertellen is Brian. Een hele goede avond.
1: Een hele goede avond, Naomi.
0: Hey, als het aan jou ligt, mogen mensen zich nog een stuk bewuster worden van wat ze eten of drinken. En waarom is dat dan?
1: Ja, iedereen is deze tijd bezig met health. Iedereen om me heen, vroeger was het, we gaan op stap, we gaan daar naartoe, we gaan hier naartoe, we gaan naar festivals. Nu overal waar je ze hoort, zeg je ook, al gaan ze naar de festivals, zeg ze, nou, wat is er te drinken? Nou, cola, 7-Up, iedereen is echt bezig met health, met gezonde alternatieven. Vroeger was het alleen maar frisdrank, nu laat iedereen die frisdrank staan. Het is alleen maar tegenwoordig koffie, coconut water, alternatieven met electrolytes. Iedereen is op zoek naar healthy drankjes.
0: Ja, en je noemde het net al, kokoswater. Samen met je vrouw heb je Elan kokoswater opgericht. Iets wat jullie al je hele leven dronken, maar je miste het hier in Nederland. Vertel.
1: Ja, we vonden de smaak vaak tegenvallen. Mm. Ene was te bitter, ander had weer een nasmaak. Ander was weer, dachten we, hè, eindelijk 100% kokosnootwater. En dan op het eind kleine lettertjes uit concentraat. Toen dachten we, ja, weet je, we moeten gewoon zelf op zoek gaan naar de beste kokosnootwater. En die moeten we gewoon lanceren hier in Nederland. En zo is Elan ontstaan.
0: Ja, en jullie zijn zeker op zoek gegaan in India, Brazilië, Dubai. Jullie zijn echt overal geweest, lijkt het.
1: Ja, we zijn naar Dubai gereisd. Mm-hmm. Want kokoswater uit heel de wereld komt daar samen.
0: Ah.
1: En daar hebben we toen zoveel merken geproefd. Uiteindelijk kwamen we terecht bij een boer in Vietnam. Het was echt zo'n reis van bijna 3 maanden. En ja, vaak zijn de boeren op kwantiteit. Die willen zo snel mogelijk verder en nieuwe oogsten. En uiteindelijk hebben we een boer gevonden waar wij vonden dat past gewoon echt bij ons. Die laat hem wat langer in de boom, waardoor die wat voller van smaak wordt. We hebben dat elke dag gekapt totdat we dachten, ja, dit is het wat wij lekker vinden en waar wij achter staan.
0: Wat een effort!
1: Meer zon. Ze krijgen meer zon en is het kokoswater wat voller en zachter qua smaak.
0: Ik ben heel benieuwd. Kijk, Brian, ik ga je heel eerlijk zeggen, ik vind het dus niet lekker, maar hoe jij het nu vertelt, niet jullie hè, even dat het duidelijk is. Ik vind gewoon kokoswater in general niet lekker, maar hoe jij het vertelt, ben ik eigenlijk nu best wel benieuwd, want misschien ga ik dit wel nice vinden.
1: Ja, we horen het echt heel vaak. Ik hou het eigenlijk niet van kokoswater, maar deze vind ik wel lekker. Dat is voor ons echt, echt super mooie compliment om dat te horen.
0: Ja, super groot compliment. En het is ook insane hoe snel jullie groeien. Is het nog een beetje bij te houden?
1: Gewoon bijna niet meer. We staan in 3 maanden meer dan 150 verkooppunten. AD. In gesprek met zoveel partijen. Is echt niet normaal. En iedereen is ook super positief. Dus je bent ook positief bezig. Elke dag ben je met good vibe alleen maar bezig. Dat is super fijn om te horen.
0: Nee, super sick. Nou, ik ben benieuwd. Ik ga sowieso Elan kokoswater drinken. Ik zou zeggen heel veel succes. En ga zo door. Waar kunnen mensen meer info vinden?
1: Drinkelan.com, op onze Instagram en op onze socials. Ja, en we staan in de supermarkten, de plus supermarkten, we staan bij sportzaken, en we staan bij de Pilates Studio 222, Pilates Studio East. Ja, elke dag komen er 2-3 zaken bij waar we staan.
0: Nou, dan kunnen we er gewoon niet omheen, dan gaan we het lekker proeven. Brian, dankjewel, een hele fijne avond.
1: Thank you. Bye-bye.

0: Bradley.
1: Een stoelendans met meer dan 100 mensen. Kan dat überhaupt wel? Nou, gisteren was ik op het Afrikaanderplein in Rotterdam en daar bleek dus van wel. Geloof mij, het was gezellig, maar het ging er ook echt flink aan toe.
2: Dus de toeter is de andere kant op lopen. Niet inhalen, niet zitten als de muziek nog speelt. Let op de groene vlag. En als je af bent, dan ga je naar het Adjossi-vak.
3: Zijn we klaar? Ronde 1.
1: Jij bent de eerste afvaller.
4: Blijkbaar.
1: Is dit de allergrootste stoelendans waarin je ooit hebt meegedaan?
4: Eigenlijk wel, ja.
1: Hoe ben je überhaupt hier terechtgekomen?
4: Nou, we waren op de markt en we zagen dit ineens en nou ja.
1: Dus vanochtend wist je nog helemaal niet eens dat je ging meedoen aan alle grote stoelen?
4: Nee.
1: En hoe vond je het? Of hoe vind je het?
4: Heel leuk, heel leuk.
1: Ik zag je fanatiek meedoen. Hoe vind je het?
5: Heel leuk.
1: En wat is je tactiek?
5: Mijn tactiek was dansen, genieten en een beetje de spanning negeren, want het is toch wel spannend.
1: Is dit de grootste stoelen als waar je ooit aan hebt meegedaan?
5: Ja, sowieso.
1: Het gekste wat je ooit hebt gedaan?
5: Ja, maar jammer dat ik er al uit ben.
1: Maar je krijgt nog geen kans hier, hè?
5: Ja, dan ga ik gek.
1: Wat is je tactiek voor ronde 2?
5: Meer spotten, denk ik, waar lege plekken zijn.
1: U bent derde geworden, hoe heeft u dat gedaan?
6: Ja, ja, ik doe dit al jaren, weet je. Bij huisfeestjes win ik ook altijd. Ik ben gewoon fanatiek, weet je.
1: Je weet het. De partytrick is winnen of heel goed zijn in de stoelen dan.
6: Ja, toch gewoon fanatiek zijn. Gewoon even gewoon je billen shaken waar die stoel is, weet je. En dan heen en weer gaan.
1: Een super grote stoelendans, maar hoe kom je hierop?
7: Dit is de directrice, Michelle Wilderom, die af en toe hele bijzondere ideeën brengt. En dan gaan we gewoon uitvoeren en dan gaan we het gewoon doen.
1: Wat zijn de reacties die jullie krijgen?
7: Ja, hartstikke leuk. Ja, je ziet het zelf ook op het veld. Het is echt een mengeling van heel veel Rotterdammers.
1: Super divers.
7: Super divers. En dat stimuleren we ook. De buurt reageert er heel goed op. Vrijwilligers komen overal vandaan. Dus we zijn echt een soort van broedplaats voor... Gekkigheid eigenlijk.
1: En besef, er waren dus gewoon prijzen. De derde prijs kreeg €75, de tweede prijs kreeg €150 en de eerste prijs kreeg €250. En wie die had gewonnen? Een klein meisje van 7 die in de ochtend besloot om gewoon buiten te gaan spelen. Je hebt gewoon gewonnen, hè?
8: Ja.
1: Hoe heb je dat gedaan?
8: Gewoon focussen.
1: Je bent 7 jaar en je hebt die honderden mensen gewoon verslagen. En wat ga je met de prijs doen?
8: Weet ik nog niet.
1: Nou, veel plezier ermee.

0: je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
2: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
3: Vraag je: heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukkelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.

0: zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
1: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus
1: woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Nieuwe baan, minder werken of samenwonen heeft invloed op je geld. En op je toeslagen als je die ontvangt. Soms is het best lastig om het overzicht te houden. Maar je hoeft het niet alleen uit te zoeken. Jongeren.070 helpt je en geeft je gratis advies. Check jongeren.070.nl/geldzaken.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
5: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De omgeving van die supermarkt is ruim afgezegd. Een man gijzelde de vrouw gisteravond rond 10 uur... in een winkel in de zuidelijke woonwijk Marienvelde. Over zijn motief of de toestand van de vrouw is nog niets bekend. De politie zegt in contact te staan met de gijzelnemer. Apple is een rechtszaak begonnen tegen OpenAI. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden 2 oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Het duo werkte aan producten als de iPhone en stapte daarna over naar OpenAI. Het bedrijf zegt in reactie helemaal geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. Inmiddels is duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet, de andere agent raakte zwaar gewond. De politie is op zoek naar getuigen van het incident. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. De ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Harry en zijn vrouw Meghan namen hun 2 kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. Die ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Harry en Meghan vertrokken 6 jaar geleden naar de VS en legden toen hun koninklijke taken neer. Het weer. De dag begint hier en daar wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel. De dag verloopt verder uiterst zonnig en warm, bij zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Daarbij staat aan de kust een vrij krachtige wind. Morgen opnieuw zonnig en droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO. De zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god!
1: Met deze week het moment. Meer info. Check funnix.nl of de NPO Luister-app.

0: Het moment is aangebroken waar ik al de hele week naar uitkijk. Onze Haagse Artist of the Week is in the building. Je hoorde hem de hele week met zijn tune niks te maken. En nu is hij hier gezellig bij ons in de blok in de studio aangeschoven. Nou, Johnny, jij gaat ons blessen met de live performance.
1: Yes, sir.
0: Heb je er zin in?
1: Ik heb er zeker zin in, man.
0: Ben je ready?
1: Let's go.
0: Nou, we gaan het gewoon doen.

0: We gonna build a motherfucking set. We gonna booyah. The biggest.
1: Yes. Mogen we voor klappen? Ja. Jij hebt het echt heel goed gedaan.
0: Thanks, appreciate it, man.
1: In all honesty, ik doe nu ongeveer een jaartje deze show. Ik vond jou een van de beste performances die ik heb gezien.
0: Dat waardeer ik heel erg, man.
1: En ik lieg niet.
0: Thanks, appreciate it.
1: Echt heel goed, hey. Maar dat maakt ook sens, want voordat jij kon lopen was je al bezig met muziek. Vertel ons, Jani.
0: Klopt, ja, sowieso. Mijn beide ouders waren muzikanten, dus ik denk dat vanuit huis... Ik heb altijd al wel met muziek geleefd en ik adem het ook voor mijn gevoel. Het is iets wat moet of zo, je weet toch? Nice. Iets waar gewoon ik niet zonder kan of zo.
1: Ja, het is gewoon heel erg vanzelf gaat dat voor jou dan dus.
0: Zeker, zeker.
1: Ja, en nu maak je dus ook sinds een paar jaar echt je eigen muziek. En deze week was je onze Artist of the Week met je tune Niks te maken. Waar gaat dat over?
0: Eerlijk gezegd, ik maak altijd al mijn eigen muziek. Maar ik ben het pas sinds een paar jaar echt wel serieuzer gaan nemen.
1: Oké.
0: Alleen Niks te maken gaat vooral over dat... Heel deze muziektory, dat ik het eigenlijk... voor mezelf doe en niet voor de ander en niet voor de media en niet voor wie dan ook eigenlijk. En tuurlijk, alles wat erbij komt kijken, de waarderingen als mensen ermee kunnen relaten, dat is altijd een super fijn gevoel voor mezelf ook. Dus dat neem ik altijd dan graag mee, maar het is niet per se de intentie waarvoor ik muziek maak. En ja, dat eigenlijk, man.
1: Wat is dan wel de intentie?
0: Ik denk mezelf uit. Wat ik zeg, het moet gewoon. Maar zie je dat ik een keuze heb of zo voor mijn gevoel. Ik moet gewoon, als ik wakker word en ik heb een idee, dan moet het er gewoon uit. En ik kan niet wachten. Oh, nee, ik moet gewoon of zo. Dus,
1: nice.
0: Ja.
1: Maar als je eerlijk bent, stel je voor, jij zou hier uiteindelijk helemaal van kunnen leven. Dan is dat toch wel wat je zou willen?
0: Zeker, tuurlijk. Als ik ervan kan leven en ik kan lekker op vakantie en ik kan mijn familie goed zetten, dat is zeker een blessing. En dat zou ik ook graag willen. Alleen, dat is nog steeds niet de intentie waarvoor ik muziek maak.
1: Nice, dat is heel erg mooi. Hey, waar hou jij de inspiratie vandaan voor het schrijven van jouw teksten?
0: Ik denk dat eigenlijk al mijn teksten gaan gewoon precies over mezelf. Dus het zijn gewoon gedachten die door me heen gaan. Mm-hmm. En die schrijf ik gewoon op. Het is ook niet alsof ik soms een tekst in één keer schrijf. Soms is het gewoon, ik lig in mijn bed en ik wil eigenlijk slapen, maar ik denk, shit, dit is een harde bar. En dan moet ik gewoon mijn telly pakken, moet ik gaan opschrijven. En dan 2 dagen later kom ik op een andere bar en dan plak je dat erbij. Soms gaat het gewoon stukje bij stukje, weet je. Dus het is niet altijd per se één manier waarop ik muziek maak. Maar ik laat het gewoon komen en als het komt, dan uit ik het gewoon.
1: Nice. Ik hoorde dat we heel veel dingen van jou kunnen verwachten de komende tijd.
0: Klopt, zeker. Ik sta 25 juli op het moment, festival. Mm-hmm. Dus dat is sowieso al een mooie plek om op te staan. Ik ga nog niet precies verklappen wanneer. Maar
1: waarom?
0: Dat kan ik nog niet doen. Dat kan ik nog niet doen. We hebben een bepaalde planning waar ik me ook echt aan wil houden.
1: Oké.
0: Okay. Dus, maar heel snel kan ik wel verklappen dat jullie een debuutalbum kunnen verwachten van mij. En...
1: Maar waar moeten we aan denken? Moeten we denken aan weken, maanden?
0: Nee, geen maanden. Aantal weken.
1: Aantal
0: weken, dan is het daar. Maar ik wil nog niet te veel verklappen.
1: Okay.
0: Dus als we gewoon de socials in de gaten houden, weet je, Jani.lsg, super makkelijk. Als je dat volgt, dan hou ik iedereen op de hoogte.
1: Nice, dat gaan we doen. En superleuk om je wat beter te leren kennen. Zometeen heb ik nog een paar lastige dilemma's voor je.
0: Oeh, ja. Oké.
1: Leuk, hè?
0: Ja, is altijd leuk.

0: Ja, en nog steeds bij mij in de building onze Haagse Artist of the Week, Jani. Ja.
1: Yes sir, thanks for having me, man.
0: Of course, deze week was hij hier on the block, Artist of the Week met zijn tune Nixte.

0: café.
1: Ja, we hebben net al even gekletst over je muziek.
2: Klopt, ja.
1: En we hebben je wat beter leren kennen. Maar ik denk, weet je wat, Johnny, we moeten jou nog iets beter leren kennen.
2: Oké.
1: En Arie, jij denkt spannend.
2: Ja.
1: Nou ja, hij komt uit het o zo mooie Den Haag.
2: Klopt.
1: Dus ik dacht, hoe leuk is het om je beter te leren kennen door middel van een aantal typische Haagse dilemma's. Voordat we beginnen, hoe Haags ben jij überhaupt?
2: Eerlijk gezegd,
1: ja?
2: Ik ben niet zo Haags als dat iedereen denkt.
1: Oh.
2: Ik ben geboren in Gouda.
1: Oh, wow.
2: Ja, zeker, zeker. Okay. Ik heb toen een tijdje zelfs in Waddinxveen gewoond.
1: Ja.
2: We zijn verhuisd naar Portugal. En toen na een paar jaar ben ik, op mijn 11e ben ik teruggekomen naar Den Haag. Okay. Met mijn moeder en met mijn zus. En sindsdien gewoon in Den Haag gebleven, man. En ook in Den Haag volwassen geworden. Dus het is wel de enige plek voor mij die als thuis voelt. En ik zou ook nergens anders eigenlijk liever willen wonen, man.
1: Nou, ik vind dat wel voldoende voor deze Haagse dilemma's eigenlijk. Ik was eerst bang. Ik dacht dat je ging zeggen, ja, ik woon één dag in Den Haag.
2: Dat zeker niet.
1: Oké, let's start, Johnny. Kijkduin of Scheveningen?
2: Oeh, nu wel Kijkduin, man.
1: Why?
2: Why? Nou, ik denk dat iedereen wel weet wat er aan toe gaat in Scheveningen als het warm wordt.
1: Ja, hoe komt dat, denk jij?
2: Hoe komt dat? Geen idee. Durf ik echt niet te zeggen.
1: Ja, dat is een heel net politiek correct antwoord.
2: Ja, maar ik zou het echt niet weten.
1: Oké.
2: Okay. Ik zou het echt niet weten.
1: Oké, okay. Ja, ik weet het ook niet. Ik heb ook geen idee.
2: Ja.
1: Dus Kijkduin, zeg jij daarom.
2: Ja, zeker. Iets relaxed in ieder geval.
1: Ja, duidelijk. Grote Markt of plein?
2: Oeh, Grote Markt wel, man.
1: Mm-hmm. Waarom?
2: Ja, daar kan je jonker roken.
1: Kan dat bij plein niet?
2: Ja, niet zo snel. Daar worden ze niet blij van.
1: Snap ik wel. Dat is natuurlijk, ja.
2: Ja.
1: Nee, ver. Goeie. Ja. Oké. Okay. Johnny, ben je een Hagenees of ben je meer Hagenaar?
2: Oeh.
1: Wat is het verschil?
2: Dat vraag je erg aan de verkeerde man.
1: Ja, nee, maar...
2: Eerlijk.
1: Nee, ver. Kijk, ik kom zelf uit Rotterdam. Maar wat ik ooit heb gehoord van Haagse Zuul is dat... De Hagenaren zijn wat meer, zeg maar, de mensen die in het rijke gedeelte van... Nu vraag ik eigenlijk met andere woorden, ben je rijk of niet? Nee, maar daar gaat het niet om. Daar gaat het niet om, maar zeg maar, je hebt de mensen die wat meer het kakkere gedeelte van Den Haag. En je hebt de mensen die zijn wat meer, ja, plat gezegd het tokkie gedeelte van Den Haag. Kan ik dat zo stellen? Ja, toch? Ja.
2: Ik denk wel dat er meer gradaties zijn dan alleen rijk en tokkie. Maar ik zeg je eerlijk, ik ben niet rijk. En we waren niet rijk.
1: Ja.
2: Maar ik woon bij Wijmerstraat. En voor de mensen die er daarna gekomen, die weten wel een beetje wat voor buurt het is. Het is niet slecht. Het is niet goed. Je hebt een hoop coffeeshops. Het is een beetje midden, zeg maar.
1: Ja.
2: Dus dat eigenlijk, man.
1: Oké, fair. Hey, featuring met Moolah B of met Frenna?
2: Oeh, Moolah, man.
1: Why?
2: Moolah, man. Ik vind Frenna heel hard. En ik heb natuurlijk ook gewoon heel veel naar SFB en Frenna geluisterd.
1: Ja.
2: Alleen... Als het aankomt op wat er nu nog gedaan wordt, voel ik Moolah wel meer. Want ik weet niet, man, die rap shit of zo pakt mij meer. En het voelt... Het gaat ook echt over iets, snap je? En bij Frenna is het klinkt gewoon nice. En dat is, en ik vind dat ook een deel is in de scene wat er gewoon moet zijn. Wat nodig is. Maar als het gaat om mij persoonlijk, ik hou liever van echte shit. En Moolah brengt echte shit. Dus ja, sowieso Moolah, man.
1: Ver. Hey, laatste vraag. Uitgaan in het paard of... In de pip.
2: Ik lig echt aan het feestje, man. Ik kan allebei. Kijk, weet je wat het is? Paard is zeg maar nog een soort van loopafstand voor mij naar huis.
1: Dat is fijn, dat is handig.
2: Pip is lange loopafstand voor mij naar huis, snap je?
1: Ja.
2: Dus ik zeg je eerlijk, als ik nou echt moest kiezen, als het gewoon een goed feestje is, ga ik liever naar paard, man.
1: Ja, oké, nice. Hey, Johnny, super bedankt.
2: Ja, thank you. Nogmaals, ik ben super blij dat ik hier mocht komen.
1: Ja, leuk dat je er was. Nog even een keer, waar kunnen mensen jou checken?
2: Mensen kunnen mij overal checken op alle socials. Heet ik djani.lsg. Dus Johnny LSG. En op TikTok, op Instagram, overal kan je me checken. En daar ga ik iedereen nog op de hoogte houden met wat de plannen zijn. En nogmaals, thanks man, dat ik mocht komen.
1: Of course.

0: Noord met Bradley.
1: Zelfbescherming.
2: Zelfbescherming, wat betekent dat? Ga je dan gewoon matten of?
1: Ik vecht gewoon met mannen als het moet.
3: Begin dit jaar was er veel te doen om het gevoel van onveiligheid op straat. Veel mensen zeiden dat ze zich niet veilig voelden, maar hoe is dat nu? En wat kunnen we doen om dat te veranderen? Met die vraag ging ik Rotterdam in.
2: Voel jij je veilig op straat?
4: Ja, op zich.
2: Je hoort dus best vaak verhalen dat mensen zich niet heel veilig voelen. Kan je je daarin vinden? Of,
4: Ja, ik kan me daar wel iets bij vinden. Je ziet ook vaak in nieuws nu de laatste tijd vrouwen die mishandeld worden op straat. En ja, ik kan me daar wel in vinden.
1: Ja. Oh, ja? Ja, ik heb niet veel te klagen. Ik zie er toch best wel arrogant uit. Dus mannen durven toch niet veel te testen. En anders, mocht er wat gebeuren, ik bel gewoon mijn man of een van mijn neven. Want ja, ik ben een buitenlander.
5: Ik voel me zeker veilig. Kijk, het is niet zo dat ik wordt lastiggevallen op de straat of iets. Dus wat dat betreft voel ik me veiliger dan de meeste dames.
2: Waarom denk je dat de dames zich eigenlijk onveilig voelen?
5: Ja, ik denk dat het komt vooral doordat dames wat kwetsbaarder zijn. En daardoor juist eerder worden aangesproken of eerder worden lastiggevallen dan mannen. En ik denk dat vrouwen juist eerder dat moeilijk vinden om mannen aan te spreken. Dus vandaar dat ik denk dat dames eerder worden lastiggevallen.
2: Ja. Vind je dat er misschien iets in jouw buurt moet veranderen om het net veiliger te maken misschien? Of?
1: Nou, ik vind wel eigenlijk als mensen iets zien gebeuren in het openbaar, vind ik best wel dat andere mensen ook best wel mee mogen bemoeien. Want sommige mensen bemoeien over dingen waarvan ik denk, mind your own business. Maar wanneer iemand lastiggevallen wordt, trekt niemand zijn mond open. Ja. Dus help je zusters, help je broeders, mochten hun ook lastiggevallen worden. Want let's be real, sommige mannen worden ook gewoon lastiggevallen op straat. Dus.
4: Ja, ik denk dat er sowieso meer gehandhaafd moet worden op straat. Dus gewoon veel meer controles. Zodat ja, gewoon iedereen zich veilig kan voelen op straat. En dat er niet dat soort gekkigheid op straat weer voorkomt, zeg maar.
2: Als je dan nu tegen alle mannen kon spreken, wat zou je dan tegen ze willen zeggen?
5: Laat iedereen gewoon met rust. Doe het alsof ga ermee om alsof je eigen moeder of zus is, zusje. En laat ze gewoon lekker met rust. En als je ze echt wil aanspreken, doe het op een liefdevolle manier. Dat je ze gewoon echt leuk vindt en nummer of socials wilt krijgen van diegene.

0: Sport met Bradley.
1: Ik denk met het extra zou ik eerder proberen meer te sparen, ja. Of misschien investeren proberen, ja.
2: Het minimumloon gaat omhoog. Niet met superveel, maar elk klein beetje telt. Dus ik vroeg me gelijk af, weet de jeugd dat eigenlijk, dat het omhoog gaat? En weten ze ook misschien met hoeveel? En wat gaan ze er dan uiteindelijk mee doen met dat extra geld? Nou, met al die vragen ging ik Rotterdam door. Het minimumloon gaat omhoog. Wat vind je daarvan?
3: Ik vind dat beter. Dat is wel voor meer aantrekkelijkheid om te werken.
2: Ja, heb je een baan nu?
3: Nee, op dit moment niet. Maar ik ga wel weer werken als ik naar school ga.
4: Goed, ja. Ik wil ook meer gaan verdienen.
5: Ja, ik denk dat een hoger minimumloon altijd beter is dan ja, een lagere. Maar ja, voor mij denk ik dat het ietsjes meer...
6: Ja, echt lekker, man. Gewoon lekker meer verdienen, meer geld, you know. Get that your money.
2: Weet je eigenlijk wat het minimale uurloon is nu?
3: Nee.
5: Dus algemeen, want ik weet van mij, omdat ik 19 ben, was het eerst 8,80 of zo, 83, en nu is het 8,99.
6: Nou, niet exact hoeveel, maar ik dacht wel met een paar cent. Ik had het op NOS gezien. En volgens mij was het rond de 14 cent.
3: 14 cent, toch?
2: Wat ga je met al dat extra geld doen?
6: Weet je wat het is? Kijk, ik hou echt superveel van fashion. En ik hou ervan om elke keer wanneer ik het geld krijg gelijk uit te geven. Dus ik vind sparen soms wel een beetje lastig. Dus wat ik zou doen is gewoon exclusive pieces of zo halen. Dat vind ik wel leuk om te doen.
3: Yuzu chops, man. Ik zeg eerlijk, ja, eten, man. Ook andere dingen, maar dat kan ik niet zomaar zeggen.
2: Wil je de top 3 geven?
3: Top 3?
2: Eten op 1 dan?
3: Eten op 1, 2 kleding, 3 ik denk gewoon sparen, man.
7: Sparen.
2: Alles?
3: Ja, helft sparen en de rest, ja, je weet toch?
8: Ik denk gewoon, ja, het is niet... Misschien zorgt dat voor een paar meer eurotjes, maar ik denk gewoon uitgeven of... Ja, misschien aan eten of zo, ijsje, ik weet niet.
2: Kun je de top 3 noemen? Wat ga je allemaal doen daarmee?
8: Eten, daarna misschien, ja, kleding. Ik denk niet dat het zoveel geld zal zijn, maar... En dan misschien als laatste gewoon sparen.

0: Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
2: Maar dan gewoon in Nederland.
1: En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
0: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
3: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
4: Hey, zin in Afro-vibes? Check dan nu Phonics Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano. Phonics Afro. Luister op phonics.nl of in de gratis NPO luisterapp.
5: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
6: Wil jij een nieuwe tattoo

0: met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check FunnixAds.nl. Your city, your sound.
2: Volg Funnix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: Hey twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè?
4: Ja,
3: jouw uitnodiging voor bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Je weet wel, het uitstrijkje of de zelftest? Sta er even bij stil, het kan veel betekenen. Wacht niet langer en doe er vandaag nog iets mee. Kijk op bmhk.nl.
5: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
6: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
7: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
8: Kijk op kwf.nl/voor wie. KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De omgeving van de supermarkt is afgezet. Een man gijzelde de vrouw gisteravond rond 10 uur... in een winkel in de zuidelijke woonwijk Marienvelde. Over zijn motief of de toestand van de vrouw is nog niets bekend. Rond het gebouw staan politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. De politie zegt in contact te staan met de gijzelnemer. In België zijn 5 jonge kinderen in het ziekenhuis beland na een bezoek aan een kinderboerderij. Daar liepen ze volgens de VRT begin deze maand een bacterie op, waardoor hun nieren niet meer goed werken. Het gaat om kinderen uit de provincie Antwerpen die bij een boerderij in Braschaat waren geweest. Omdat het niet met 100% zekerheid te zeggen is dat de kinderen daar ziek zijn geworden, doet de Belgische Gezondheidsdienst meer onderzoek. Wel zijn bij de kinderboerderij alle activiteiten met dieren voorlopig afgelast. Tech-gigant Apple heeft een rechtszaak aangespannen tegen OpenAI, de maker van ChatGPT. Apple beschuldigt OpenAI ervan bedrijfsgeheimen te stelen voor het ontwikkelen van ChatGPT. Volgens de aanklacht heeft OpenAI medewerkers van Apple aangemoedigd om vertrouwelijke informatie te delen. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Bavi. Hoewel de orkaan vermoedelijk niet direct over het land zal trekken, zijn voorzorgsmaatregelen genomen, vooral vanwege de vele regen die wordt verwacht. Die kan leiden tot aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Veerdiensten werden stilgelegd en honderden vluchten geannuleerd. Het weer, de dag begint hier en daar wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel. De dag verloopt dan verder uiterst zonnig en warm, bij zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Morgen opnieuw zonnig en droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week het moment. Meer info. Check funnix.nl of de NPO Luister-app.

0: The next generation aunties en uncles. Ja, zo noemen ze zichzelf ook wel bij de Amsterdamse community Ethereal Africans. Ja, waarbij samenkomen met leeftijdsgenoten die dezelfde Afrikaanse achtergrond delen het doel is. Neshma is een van de oprichters en die heb ik aan de telefoon. Een hele goede avond, Neshma.
1: Hi, goedenavond.
0: Goedenavond. Hey, Ethereal Africans, wat betekent dat?
1: Ethereal Africans betekent precies wat die naam zegt. Het is Afrikanen die bij elkaar komen. Mm-hmm. Het is een woordgrap naar EA, dus East African specifiek.
0: Ah,
1: maar East Africans alleen klinkt een beetje, you know. Dus daar hebben we Ethereal van gemaakt. En ook een beetje een link naar alle Afrikanen. Maar uiteindelijk wel voor de Oost-Afrikanen centraal.
0: En waarom dan de Oost-Afrikanen sinds centraal?
1: Omdat wij dat nodig hadden. We zijn bij elkaar gekomen een tijdje terug. En we merkten met een klein groepje dat we bij elkaar kwamen en gingen praten en connecten. En een soort van gevoel van thuis bij elkaar vonden.
0: Ja.
1: En heel snel werd een heel klein groepje best wel een heel groot groepje. En vandaar zijn we allemaal dingen gaan doen van barbecues, poetry events. En hoe meer we dat meer zijn gaan doen, hoe meer we merkten dat wij dit specifiek nodig hebben. En dat wij ook elkaar nodig hebben daarin.
0: Ja, wat nice. Je zegt al, je begon klein met een WhatsApp groepje van ja, 7 man. En nu hebben jullie 70 communityleden.
1: Op Insta inderdaad. En we hebben ook een aparte groep waar we ook in zitten. En daar zitten we in 100 plus ongeveer nu.
0: Oh, wauw.
1: Dus het gaat heel snel. Ja, I know.
0: Ja, geweldig. Hey, en wat verbindt jullie zo met elkaar?
1: Wij hebben heel veel nagedacht over die vraag met z'n allen, wanneer we bij elkaar kwamen.
0: Mm-hmm.
1: En wat we merkten is dat wij allemaal een gevoel hebben van, we zoeken een huis. We zoeken een soort van home away from home.
0: Yeah.
1: We zijn de diaspora die hier is geboren en getogen, of naartoe is verhuisd. En uiteindelijk merkten we dat we allemaal karaktertrekken delen, eten delen, muziek delen, manier van het leven inzien, filosofie delen en plezier delen.
0: Ja.
1: En hoe meer we bij elkaar kwamen, hoe meer we merkten hoe makkelijk het allemaal ons afging. En hoe we elkaar eigenlijk in elkaar zagen. Iedere keer weer.
0: Mooi, dus dan kan je ook echt jezelf zijn met elkaar.
1: Ja, precies. Ja.
0: Heel mooi. Heb je een voorbeeld van een connectie die je hebt gemaakt via Ethereal Africans? Dat je denkt, ja, dat is echt heel erg mooi.
1: Ik heb er heel veel gemaakt. En ik merk een beetje dat een paar mensen ook echt mijn familieleden beginnen aan te voelen. Maar met een van de eerste mensen waarmee ik dit ben begonnen, met Melissa, is een leuke anekdote dat we elkaar heel kort leerden kennen. We kennen elkaar misschien een week. En ik ging naar Kenia in diezelfde periode.
0: Ja.
1: En ze geeft aan, je mag bij mij in mijn woning van mijn vader, van mijn familie. Je kan daar blijven.
0: Wow.
1: En ik met mijn Nederlandse hoofd denk, oké, wat gaat dat kosten? Laat je heel vaak zitten. En zij zegt, nee, wat denk jij? Dat is gewoon, je bent een van ons, je bent familie. Je bent daar, zoals ik er ook zou kunnen zijn, zeg maar. Mm. En vanaf toen zijn we gewoon, ja, familie ook. En dat is van een van de eerste mensen waar het eigenlijk allemaal is begonnen.
0: Geweldig, dat is echt familie, dat is echt community.
1: Ja.
0: En jullie hebben hele leuke plannen voor de toekomst.
1: Mm-hmm.
0: Wat gaan jullie allemaal nog meer organiseren?
1: Wat gaan we niet organiseren? We willen zoveel. En iedereen ook binnen de community, mensen zijn zo getalenteerd. We hebben DJ's, we hebben muzikanten, we hebben artiesten in de bredere zin. We hebben allemaal mensen die allemaal dingen kunnen en ook die met elkaar willen delen.
0: Mm.
1: We willen gameavonden organiseren, we willen feesten organiseren, we willen verhalenavonden organiseren. We willen af en toe gewoon samenkomen en wel dat intieme behouden.
0: Mm-hmm.
1: Maar dan ook met de Instagram, zeg maar, ook voor de buitenwereld ook dingen organiseren. Maar we willen wel dat punt, dat ons doel om toch wel dat stukje thuis bij elkaar te kunnen vinden. En dat gevoel te behouden willen we wel erin houden, zeg maar.
0: Ja.
1: Maar we gaan alles doen. We gaan alles doen.
0: Nice.
1: Ja.
0: Hey, super tof. Neshma van Ethereal Africans. Ik vind het geweldig wat jullie hebben neergezet. Waar kunnen mensen meer info vinden?
1: Ethereal Africans als Instagram handle. Mm-hmm. Als je dat volgt, dan posten we daar alles op. En daar ga je ook alles uiteindelijk vinden.
0: Dankjewel. Hele fijne avond.
1: Dankjewel. Doei, doei.
2: Zie je hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde ga dat zien we tonight. Ik was een zocht in een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

0: Sport met Bradley.
1: Ik zou niet snitchen, maar ik zou 100% joinen. I don't know. Ik hou van kleding, ik hou van geld. Ik zou het gewoon doen, I don't care.
2: Stel je voor, je beste mattie verandert ineens. Hij heeft opeens veel geld, doet vaag en ontwijkt je vragen. Hoe merk je dat iemand dan de criminaliteit in is gegaan? En als je dat zeker weet, zou je het dan snitchen of zou je... Hoe spot je dat bij je mattie bijvoorbeeld?
3: Misschien door zijn gedrag of... Ja, gewoon de stemming hoe hij naar buiten gaat misschien ook. Want dat is wel vaak makkelijk te herkennen ook.
4: Als je het echt op verkeerde dingen doet en met verkeerde mensen omgaat.
2: Ja, maar wat zijn dan die...
4: Gewoon bepaalde dingen zoals stelen of dealen of dat soort dingen. Onderhandelen, dat soort dingen, man.
5: Ik zeg al eerlijk, het is niet mijn zaak, je weet toch? Het is niet mijn zaak, dus ik het boeit mij niet. Maar als hun probeerde met, zeg maar, als hun gaat iets met mij proberen te doen, gaan ze zeggen, bro, hey, blijf een beetje afstand van mij, je weet toch?
2: Denk je dan niet, omdat jouw mattie dus iets gevaarlijks doet, dat het jou dan ook niet in, je weet toch?
5: Ja, het ligt eraan hoe jij bent gewoon... In die situatie gewoon.
2: Stel je voor, je allerbeste mattie, je weet al gewoon, hij heeft 6 maanden gewoon geen baan. Dus er komt niks binnen. Maar opeens, hij komt binnen, Louis, Gucci, Prada en alles is echt. Ja. Dus je weet gewoon, zijn niet die zuivere zaken. Zou je hem dan snitchen?
4: Dan weet je dat het fout gaat toch?
2: Ja, maar zou je hem snitchen?
4: Nee, dat niet.
2: Doe niet?
4: Waarom is niet mijn, zijn niet mijn zaken, waarom zou ik snitchen?
1: Ik zou niet snitchen, maar ik zou 100% joinen. I don't know.
5: Nee, ik zou niet snitchen. Ik zou gewoon vragen zo van, yo, hoe kom je daar aan zo van?
2: Kijk, in hem joinen?
5: Kijk, stel van haar zo, eerlijk. Kijk, als het om 1000 gaat, niet. Maar als hij opeens komt met een bedrag van 1 miljoen, hé, 1 keer is niet erg toch?
2: Hij maakt misschien per maand 12 kop. 12.000 per maand.
5: Kijk, dan zou ik wel zeggen van, je geeft me 2000 of ik ga het zeggen.

0: Sport met Bradley.
1: Bij Music On van Your Stage Urban in Den Haag kregen opkomende artiesten tijdens een open mic de kans om hun muziek te laten horen en ervaring op te doen op het podium. Het event draait om talentontwikkeling binnen de urban scene en het bieden van de eerste stap richting het podium. Plus, de avond werd ook nog eens versterkt door een optreden van Jordi Money.

0: Wij zijn hier nu in Musicon. En Musicon is eigenlijk een hele grote organisatie waar alle soorten muzikanten gewoon bij elkaar komen. En vandaag is het eigenlijk een bijzondere avond. Dan is het eigenlijk een beetje meer voor de urban artiesten. Denk aan gasten die net bezig zijn met muziek maken. Die nog nooit op een stage hebben gestaan. En die zijn er gewoon vandaag, man. Dus gewoon muziek maken. Music ja. On.
1: Wat betekent Your Stage Urban volgens jou voor de urban scene hier?
2: Ja, ik denk dat het wel heel belangrijk is voor de urban scene. Omdat vele artiesten gewoon een kans krijgen om zich te laten horen. En ook ervaring kunnen opdoen met op de stage. En dat is wel belangrijk als artiest zijnde.
3: Muziek is gewoon een passie, man. Ik vind het al leuk sinds dat ik klein ben. En ik blijf het ook gewoon zeker doen, man.
1: En wat betekent het dan voor je dat je door zulke eventen jouw passie kan delen met de rest?
3: Dat vind ik heel mooi, man. Dat vind ik een van de mooiste dingen die er is, sowieso.
4: Want ik heb eigenlijk geen oefenruimte gehad en ook nooit studiosessies. Ik schreef wel mijn eigen liedjes, zeg maar. En ook zelf zingen. Maar nooit echt een plek waarbij ik muziek kon uitoefenen. En dat heb ik hier wel kunnen doen. Gelukkig, ja. Ja.
1: En wat hoop je dat die gasten, eigenlijk muzikanten die nu vandaag het podium betreden, wat hoop je dat ze meenemen naar vanavond?
0: Kijk, ten eerste, ik vind altijd dat je gewoon moet genieten. Dat vind ik het belangrijkste, dat je geniet wat je doet. En ik vind dat bijvoorbeeld Musicon is een plek waar mensen de kans krijgen. Je kan niet zomaar, ik ga optreden, ja oké, waar ga je optreden dan? Musicon is een plek die gewoon young talent de kans geven om op een stage te staan, ervaring op te doen, gewoon te proeven hoe het is om artiest te zijn. Dus wat ik wil dat die gasten vandaag doen is sowieso genieten, maar ook dat zij zeg maar ervaringen opdoen. Dit is hun begin van hun journey.
2: Ja, ik denk dat de belangrijkste les voor mij wel is geweest dat je gewoon in jezelf moet geloven. Er zijn heel veel mensen om je heen die je soms de andere kant willen opsturen, maar ja, soms als ik ben zelf gelovig. Ik denk als God voor jou een plan heeft en dat aan jou heeft verteld, dan heeft hij dat ook alleen aan jou verteld, zeg maar, snap je? En dan kan het soms zijn dat andere mensen daar niet per se achter staan of niet weten van het plan, zeg maar, snap je? Maar het is gewoon iets tussen mij en God en ja, dat eigenlijk, ja.
1: Geloof in het pad dat God voor jou heeft gemaakt.
2: Juist, precies dat, man. Perfect.

0: luister app.
1: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
2: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
3: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
4: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
6: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
7: Maar dan gewoon in Nederland.
6: En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
5: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check PhonixAds.nl. Your city, your sound.
8: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten... Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
9: BME Legends, Jack & Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterke wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
8: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft een einde gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde bevrijd, zegt de Duitse politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een cashière van de supermarkt in de zuidelijke wijk Marienvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur gegijzeld hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt was afgezet en rond het gebouw in Berlijn stonden politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Over het motief van de gijzelnemer is niets bekend. In de Democratische Republiek Congo is een Amerikaanse hulpverlener besmet geraakt met het ebola-virus. Volgens de Amerikaanse Gezondheidsdienst werkte de besmette persoon voor een humanitaire organisatie. De Congolese autoriteiten melden dat het aantal bevestigde ebola-besmettingen in het land nu is opgelopen tot 1830. Van hen zijn bijna 700 mensen overleden. De autoriteiten gaan door met het bron- en contactonderzoek om nieuwe besmettingen snel in kaart te brengen. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Bavi. Hoewel die orkaan vermoedelijk niet direct over het land zal trekken, zijn voorzorgsmaatregelen genomen, vooral vanwege de vele regen die wordt verwacht. Die kan aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen veroorzaken. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Verder werden veerdiensten stilgelegd en honderden vluchten geannuleerd. De Filipijnen zijn ook niet direct getroffen, maar de jaarlijkse moesson, versterkt door orkaan Bavi, veroorzaakt daar wel slachtoffers. Filipijnse media berichten dat zeker 17 mensen zijn omgekomen door het natuurgeweld. Het weer, hier en daar nog wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel en de dag verloopt verder zonnig en warm. Zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Morgen opnieuw zonnig en droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week het moment. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister app.
3: Jamie Joy.
4: Bare Minimum hoor je zo, maar eerst nog Wakka van Noah No en Ems. En wat je erna hoort, dat bepaal jij, want dit is Weekend Request. Good morning.

0: Eerlijk, blijer kun je me niet maken. Ik hou hiervan. En ik ben heel benieuwd wat jouw planning is vandaag. Ga je naar het strand? Ga je thuis chillen? Ga je de airco opzoeken? Laat het me even weten in de NPO Luister app. Maar laat me vooral ook weten wat je wil horen op Phonics. Want dit is Weekend Request. En mocht je het nog niet doorhebben, bij deze show bepaal jij wat ik draai en wat je door je speakers hoort. Claire, die was er al lekker vroeg bij en die heeft een voice memo gedropt in de NPO Luister app. Dat kan ook.
1: Goedemorgen, Jamie Joy.
0: Goedemorgen.
1: Wat fijn dat je de zon weer laat schijnen.
0: Oh ja, dat doe ik helemaal persoonlijk.
1: En ik hoop dat hij nu een stukje relaxter is. Want volgens mij moest hij haasten op de luchthaven. Of mag ik dat niet zeggen? Sorry, No.
0: Gestuk. Nou, Claire, ik hoop dat je een leuke tijd hebt gehad in Su. De requests die stromen al lekker langzaam binnen. En even kijken, ik pak er even eentje bij van Romy. Want Romy die zegt, oh, kunnen we alsjeblieft even terug in de tijd op deze zaterdagochtend. Met SBMG, dit is Unana. Wat je hierna hoort, dat kun jij bepalen. Drop je request in de NPO Luister app.

0: Nieuwe muziek van Jonna Fraser hoorde je. En ook Tiwa. Met Turn It Up.
1: Enjoy.
2: Weekend Request.
0: Wat zijn jouw plannen vandaag, vroeg ik. Want ik ben gewoon benieuwd. 30 graden, weekend, ga je leuke dingen doen? Nou, Nanda die zegt niet echt. Ik ga wel mijn vakantie fixen en vooral rustig aandoen met dit weer. Dat lijkt me een hele goeie. Gisteren had haar jongste dochter de eindmusical. Hé, hey, dat woord alleen al bring back memories. De eindmusical. Ik kan me het nog zo goed herinneren in zo'n hele warme zaal. Want het is bijna altijd warm aan het einde van het jaar met de zomer. Heftig, maar ja, ook leuk voor haar. Suze die zegt dat ze lekker van het zonnetje gaat genieten. Want volgende week vliegt ze naar Santo Domingo. Nou, dan weet je natuurlijk wel welke track zij wil horen. Die zet ik klaar. Maar eerst hoor je nog de request van Usger. En dat vind ik heel leuk. Hij komt met een classic. En deze artiest wordt vaak aangevraagd, maar niet dit nummer. Dus dat maakt het extra leuk.
3: Goedemorgen. Ja, vandaag wordt er gewoon gewerkt.
0: Strijder.
3: Om pakketten bezorgen. En ik heb een verzoekje natuurlijk voor de harde strijders die gewoon elke zaterdag gewoon aan het werk zijn in plaats van aan het chillen. Tupac, Ambitions as a Rider. I won't

0: Zo aan hoor.
1: De situatie soundtrack.
0: Want eerst ben ik op zoek naar een track die past bij de situatie. En soms zijn dat hele grappige situaties, hele confronterende situaties. Vandaag heb ik een hele simpele voor je. De situatie is, het is zomer 2026. Welke track past hierbij? Wat is nou de track van deze zomer? Dat wil ik graag van jou weten. Drop het in de NPO Luister app en dan gaan we checken welke track het meest genoemd wordt. En die ga ik natuurlijk ook zo meteen draaien. Wat is de tune van 2026 zomer?
1: New music. New op Funnies.
2: Delisa featuring FJ. So amazing. Your city, your sound.
1: Funny.

0: de situatie soundtrack.
1: Ja, er komen verschillende appjes binnen in de NPO Luister-app. Hisham, die moest denken aan Mona Lisa van Gino Nine en een hele hoop andere artiesten. Ja, je was wel de enige die dit ook de track van deze zomer vindt. In de NPO Luister-app dan misschien. Misschien luister jij en denk jij, nee, dat is ook mijn zomertune. Ja, dan heb je dat niet laten weten. Dus dan ja, geldt die stem niet. Maar de track is toevallig wel al heel vaak aangevraagd als request. Dus ik ga hem wel zo meteen sowieso draaien. Maar het is niet de tune van zomer 2026. Claire komt met 1000% mossen van Kenny B voor haar. Maar ik ben vast de enige, zegt ze. Ja, dat klopt. Maar er is een andere track die wel vaker voorbij is gekomen. En persoonlijk vind ik dit ook echt de tune van deze zomer. Ik had verwacht dat Frenna misschien weer zou pakken. Want die heeft de afgelopen 2 jaar dat wel gedaan, voor mijn gevoel. Maar dit jaar is het toch een andere artiest. En ja, Nanda die heeft er een voice memo voor ingestuurd.
2: JJ, good morning.
1: Good morning.
2: Ik vind dat de zomertrack van 2026 wel echt Punta Cana is van Ronnie S. Gang.

Met nu een request van Marjolein, Skyline hoor je. En ook Trobika, ANJ, Lauren komen eraan met Hoog. En dadelijk heb ik een classic voor je. En mag jij bepalen of die aan is of dat die moet gaan.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest. In the mood for vibes. Luister dan.

0: bijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: Only Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sans. Altijd een sterke wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sans.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
2: Droom je van een stralende glimlach?
3: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
2: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
4: Blijf op de hoogte van onze leukste content en volg Phonics FM op TikTok.
5: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
6: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
7: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
6: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
7: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
6: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
7: Handig?
6: Ja, van de Belastingdienst.
8: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
9: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
10: Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
11: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft een einde gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde bevrijd, zegt de politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een cashière van de supermarkt in de zuidelijke wijk Marienvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur gegijzeld hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt in Berlijn was afgezet en rond het gebouw stonden politievoertuigen en ambulances. In de Democratische Republiek Congo is een Amerikaanse hulpverlener besmet geraakt met het ebola-virus. Volgens de Amerikaanse Gezondheidsdienst werkte de besmette persoon voor een humanitaire organisatie. Congo meldt dat het aantal bevestigde besmettingen is opgelopen tot 1830. Van hen zijn bijna 700 mensen overleden. De gezondheidsdiensten gaan door met het bron- en contactonderzoek om nieuwe besmettingen snel in kaart te brengen. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Bavi. Hoewel de orkaan vermoedelijk niet direct over het land zal trekken, zijn voorzorgsmaatregelen genomen, vooral vanwege de vele regen die wordt verwacht. Die kan aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen veroorzaken. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar viel bij 24.000 huishoudens de stroom uit en werden veerdiensten en vluchten geannuleerd. De Filipijnen zijn ook niet direct getroffen, maar de jaarlijkse moesson, versterkt door de orkaan Bavi, maakt daar wel slachtoffers. Het weer, eerst hier en daar nog wat bewolkt en mistig, maar verder zonnig en warm. Zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week het moment. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister-app.

AM Murder hoorde je. En soms zijn er van die classics die zijn tijdloos. Die kun je altijd blijven luisteren of ze nou 10, 20 of 30 jaar oud zijn. Maar sommige classics hebben ook een houdbaarheidsdatum. En die kunnen heel erg aan zijn, maar op een gegeven moment ja, zijn ze dat gewoon niet meer. En ik ben benieuwd, vind jij deze track nog steeds aan of moet die gaan?

0: Di fokus an.
1: Nee, dit nummer is echt een no-go.
2: Je hoort de Blurred Lines van Robin Thicke en Pharrell Williams uit 2013. Ja, dat was een tijd waarin deze track echt keihard was. Je kon nergens heen. De auto, tankstation, de club, het maakt niet uit. Je hoorde deze track. Je zag hem op tv met die videoclip met alles zo in nieuw tintjes. Past ook wel bij nu eigenlijk nog. Ja, ieder weekend spelen jij en ik aan of gaan. En vandaag dus de vraag, is Blurred Lines van Robin Thicke en Pharrell Williams nog steeds aan? Of moet hij gaan? Jouw stem bepaalt of ik hem zo ga draaien. App aan als je hem zo wil horen. En app gaan als je dat niet wil. Voice memo's tellen voor 2 punten. En de meeste stemmen gelden. Ga je Blurred Lines zo bij Funnix Weekend Request horen of niet?

classic die ik heb gekozen nog steeds aan of moet die gaan? Ja, ik ga helemaal stuk, want de meningen zijn zo verdeeld in de NPO Luister app. Funda die zegt zelfs, ik reageer bijna nooit, maar ik moet nu reageren. Het is gaan met hoofdletters.

0: ingaan. En Eros stuurde nog deze voice memo.
1: Die tune moet gaan.
0: Nou, duidelijke taal. Als je net luistert en je denkt, hey, over welke classic gaat het? Het gaat om deze.

0: van Pharrell Williams en Robin Thicke. Ooit was het een hit, maar is het dan nog steeds? Heel veel gaans, maar Shalina, die zit een team aan. En ook Diallo stuurde deze voice bij mijn NPL luister.
1: Goedemorgen, Jimmy Joy. Ja, zeker. Die is zeker aan. Aan.
0: De meeste stemmen zijn nu vergaan, maar het gaat nog spannend worden, denk ik. Ga je Blurred Lines zo horen, opvangings of niet? Jij bepaalt, je kunt nog steeds je stem uitbrengen via de NPL Luister app. App aan als je hem wil horen en app gaan als je dat niet wil.

0: koers aan, aan, aan.
1: Nee, dit nummer is echt een no-go.
2: Is Blurred Lines van Robin Thicke en Pharrell Williams nog steeds aan of moet hij gaan? Het was een hit in 2013. Maar ja, of dat het nog steeds is, bij de tussenstand waren de meeste stemmen voor gaan. Dat was overduidelijk. Rick die stuurde nog deze voice memo in de NPO Luister-app.
3: Nou, voor mij is het echt, maar dan ook echt gaan. Dat nummer is zo oud. Al die nieuwe nummers die tikken er bovenaan. Dus voor mij is het gewoon lekker gaan. Ik hoef hem niet meer te horen. Dus, zeg maar, gaan. De mazzel.
2: Het is duidelijk, de mazzel. Je wil hem niet horen, Rick. Priscilla daarentegen, die sluit zich aan bij Team Aan. Maar was dat genoeg om die stemmen de overhand te laten nemen? Daar gaan we nu achter komen.
4: Gaan.
2: Nee, ook Blurred Lines gaat in de prullenbak en zal je niet meer horen hier. Gelukkig zijn er ook tracks die wel populair zijn. Zoals deze Pile, hoor je nu bij Funnix Weekend Request.

artiest draaien we niet op Phonics, maar die zou wel heel populair moeten zijn. Hij of zij, het maakt niet uit. Maakt niet uit of je hem of haar kent of alleen van social media. Ik vind van jou weten wie is de next best. Laat het weten voor de Fresh from Friends request zometeen om 12 uur bij Phonics.

Carmel, Where Do We Go? Hoorde je bij Phonix Weekend Request. Het enige programma waar jij bepaalt wat je op je radio hoort. Drop het in de Ampje luister-app. Dit is Highest Flex.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Morgen eert Domino's die verrekte lekker back in de track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar Domino's.nl. Honor the craving.
0: Domino's. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen.

0: ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: Droom je van een stralende glimlach?
2: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
1: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check PhonixAds.nl. Your city, your sound.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
5: Nieuwe baan, minder werken of samenwonen heeft invloed op je geld. En op je toeslagen als je die ontvangt. Soms is het best lastig om het overzicht te houden. Maar je hoeft het niet alleen uit te zoeken. Jongeren.070 helpt je en geeft je gratis advies. Check jongeren.070.nl/geldzaken.
6: Motorrijden? Pak nu de zomerdeal bij Rijschool Oscar. 12 rijlessen plus je AVB en AVD-examens voor maar €1000. Claim je beperkte plek op rijschooloscar.nl.
7: Hermano's! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-check-in. Mooi niet? Vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch? Beta.
6: Haal nu ook je taxipas bij rijschooloscar.nl.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare in de as gelegd, een gebied groter dan Ameland. De brand in Catalonië brak donderdag uit. Inmiddels is duidelijk dat daarbij 12 mensen zijn omgekomen, 23 mensen worden vermist. Het gebied waar de branden woeden is slecht toegankelijk. Het is ruig terrein met veel verspreide huizen en ravijnen, moeilijk bereikbaar voor zwaar materieel. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in het Spaanse gebied wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te blussen. In het zuiden van Berlijn heeft de politie een eind gemaakt aan een gijzeling in de supermarkt. Gisteravond bedreigde een man een kassière met een mes. Vanochtend drong de Duitse politie de winkel binnen en wist de vrouw te bevrijden. De gewapende man is opgepakt. In China zijn 1,8 miljoen mensen geëvacueerd vanwege de naderende orkaan Bavi. De orkaan is in kracht aan het afnemen, maar is nog steeds gevaarlijk vanwege de grote hoeveelheden regen die overstromingen en aardverschuivingen kunnen veroorzaken. Ook in Taiwan zijn duizenden mensen geëvacueerd. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Ook de Filipijnen hebben last van Bavi. Daar is de jaarlijkse moesson versterkt door de orkaan. Daarbij zouden 17 mensen zijn omgekomen. De nieuwe AI-functie van Instagram is al na een paar dagen weer uitgeschakeld. Gebruikers konden afbeeldingen maken gebaseerd op foto's van mensen die daar niets van wisten. Daar kwam veel kritiek op. Instagrams moederbedrijf Meta zegt alleen dat het een creatieve tool was. Dan het weer. In het noorden en midden eerst nog wat bewolking. Verder zonnig en warm en 25 tot 31 graden. Ook morgen zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week het moment. Meer info. Check Funnex.nl of de NPO Luister app.
3: Een artiest die wel eens heel groot zou kunnen worden.

0: deze persoon, die verdient een kans. En als jij nu luistert en denkt, ik heb ook iemand, een familielid of iemand, een artiest die ik volg op social media, die jullie echt moeten draaien, laat het me weten in de NPO Luister-app, want morgen heb ik weer een plekje. Maar vandaag gaat hij naar de Fresh from Friends request van Henry.
1: Hoi, ik wil graag een Fresh from Friends request doen. Elikia met Bedu Life. En ja, het is eigenlijk zonde dat deze jongen is een individueel artiest. En is in Duitsland groter dan in Nederland. En ja, dat mag toch eigenlijk niet gebeuren, zou je zeggen. Dus ik zou zeggen, draai hem vaker. Hij brengt genoeg mooie nummers uit, dus daar kan het echt niet.

0: Daily Joy. Weekend Request.
1: Zometeen heb ik een woord voor jou. En dan ben ik benieuwd aan welke track jij moet denken. Want ieder weekend spelen wij Grab the Mic. Maar eerst heb ik nog een hele speciale request van Charissa. Voor haar

mocht de eerste keer zijn dat je luistert, het spel is zo simpel. Ik heb hier een rad met allemaal random woorden en als ik daar zo aan draai, dan komt daar één woord uit. Het enige wat ik van jou wil weten is welke track popt gelijk in jouw hoofd op door dat ene woord. Dat kun je me laten weten in de Amp Your Luister app en dan ben ik benieuwd of jij en ik aan dezelfde tune denken. Ik ga gewoon aan mijn rad draaien en dan gaan we het zien. Het woord vandaag is work. Aan welke track denk jij gelijk? De enige regel is, het woord moet wel voorkomen in de lyrics. Maar dat lijkt me vanzelfsprekend, toch? Pak even de NPO Luister app erbij en laat me weten, ik heb er al eentje in mijn hoofd, of jij aan dezelfde track denkt als ik met het woord work. De track waar het meeste aan gedacht wordt, die ga ik zo draaien.

0: waarbij je een woord van mij krijgt en ik dan benieuwd ben aan welke track jij moet denken door dat woord. Het woord moet wel voorkomen in een nummer. En het woord vandaag was work. Ik dacht echt dat de antwoorden in de NPO Luister App 100% hetzelfde zouden zijn. Maar dat is niet het geval. Louisa die dacht aan Hard Work Pays Off van Broederliefde. Ja, je was wel de enige en ik zoek de track waar het meest aan gedacht wordt. Ivo en Claire dachten aan Work It van Missy Elliott. Maar dat was hem ook niet. Er is één track die veruit het meest is genoemd. Door Lina, Nanda, Diallo, Bianca, Sanne, Charissa, Nicky. Het is te veel om op te noemen, maar ik zie jullie allemaal. En ik denk dat je me al voelt aankomen. Het is natuurlijk deze.
1: Ik kan nou maar eentje zijn, denk ik. Work. From Rihanna and Dream.

0: 30 graden Chanel en je zit weer hier.
1: Ik zit er ook helemaal zomers bij. Ik heb er helemaal zin in. Als de zon schijnt ben ik zo vrolijk.
0: Ja.
1: Maar ik draag ook een beetje verdriet vandaag bij me. Weet je waarom?
0: Waarom?
1: Omdat het WK bijna afloopt. Ik heb gewoon nog 1 week iets te doen.
0: Jij zit er helemaal in, hè?
1: Ik zit er echt helemaal in voor het eerst. En ik heb ook zo veel geleerd. Weet je, normaal boeit voetbal me niet. Maar nu weet ik opeens, een gele kaart is gewoon echt de boete. Ik dacht dat het gewoon iets was van, geel is broer, even kalm doen.
0: Yeah.
1: Rood is nee man, je gaat echt te ver. Maar Monopoly shit, snap je? Je gaat naar de gevangenis, er gebeurt niks in het echte leven. Ik ben achter Argentinië gekomen. Ik wist wel, mensen haten Argentinië, maar ik heb het nooit
0: niet waarom en zo.
1: Zo diep ook gevoeld. Yeah. En zelfs het rellen, toen Marokko Frankrijk verloor. Ik dacht, nou, ik ga de hele stad slopen.
0: Ik ga stuk om. Ja, je voelt het gewoon.
1: Ik voelde het echt. Ik voelde de emotie. Dus wat heb jij dit week?

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: Check funxads.nl. Your city, your sound.
1: Motorrijden? Pak nu de zomerdeal bij Rijschool Oscar. 12 rijlessen plus je AVB en AVD-examens voor maar 1000 euro. Claim je beperkte plek op rijschooloscar.nl.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
3: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Woehoe! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Ben je gezakt? Bij Rijschool Oscar krijg je je herexamen helemaal gratis.
4: Nieuwe baan, minder werken of samenwonen heeft invloed op je geld. En op je toeslagen als je die ontvangt. Soms is het best lastig om het overzicht te houden. Maar je hoeft het niet alleen uit te zoeken. Jongeren.070 helpt je en geeft je gratis advies. Check jongeren.070.nl/geldzaken.
5: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funx.nl/nieuws.
6: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
7: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
6: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
7: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
6: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
7: Handig?
6: Ja, van de Belastingdienst.

0: vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor. 5 donnies bij Ik wil van mijn SOA af.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare natuur in de as gelegd. Dat is een gebied groter dan Ameland. De brand in de regio Andalusië brak donderdag uit. Het is inmiddels duidelijk dat daarbij 12 doden vielen. 23 mensen worden vermist. Het gebied waar de branden woeden is slecht toegankelijk. Het is ruig terrein met veel verspreide huizen en ravijnen, moeilijk bereikbaar voor zwaar materieel. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in Zuid-Spanje wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te bestrijden. De Duitse politie heeft een eind gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde is bevrijd, zegt de Duitse politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een kassière van de supermarkt in de zuidelijke wijk Marienvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur vast hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt was afgezet en rond het gebouw stonden politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Over het motief van de gijzelnemer in Berlijn is niets bekend. In China zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd voor de orkaan Bavi. Die veroorzaakte schade en overlast in de Filipijnen en Japan en is nu via Taiwan bij de Chinese oostkust aangekomen. Er wordt gewaarschuwd voor veel regen, overstromingen en aardverschuivingen. Drie bruinvissen die dit voorjaar aanspoelden op verschillende plekken langs de kust zijn weer vrijgelaten in de Noordzee. Toen ze aanspoelden waren ze gewond. Eentje was door een zeehond aangevallen. SOS Dolfijn heeft de afgelopen tijd verzorgd tot ze sterk genoeg waren om ze weer vrij te laten. Dan het weer nog. In het noorden en midden van het land eerst nog wat bewolking. Verder zonnig en warm, 25 tot 31 graden. En ook morgen zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week het moment. Meer info. Check Funnix.nl of de NPO Luister-app.
3: Chanel. Wat heb jij geleerd dit WK? We bespreken het na Maak Me Niet Heet van Broederliefde. Eerst nog bij mij, Kleine John en Chavante.
4: Your city, your city, your summer. Woo,
5: Tante Chanel, waarom moeten jullie altijd onze pen pas leggen?

0: Ja, misschien herken je dit, maar laatst was er sinds weken voor één avond geen voetbalwedstrijd. En ik wist echt even niet wat ik met mezelf aan moest.
1: Chanel, ben je een uitzending, Macy?
2: Hey Chanel, goedemiddag.
3: Hey Tante Chanel.
4: Hey Tante Chanel, schatje van me.
1: Tante Chanel. Waarom moeten jullie altijd onze pinpas leeg trekken? Oei, oei, oei, oei.
5: Hé, jij bent kapot grappig, hè? Dat stukje in mijn eentje.
0: Chanel. Ja, en gewoon aanstaande zondag 19 juli is het WK klaar. Ik ben er nu al verdrietig om. In 2010 was ik, zeg maar, zo invested als je maar kan zijn voor een tienjarige. Met mijn Vuvuzela en mijn Saminamina EE. Maar dit is echt het eerste WK dat ik als volwassen persoon vol enthousiasme meekijk. Voetbal boeit me over één week precies niet meer. Maar echt, hè, ik begin het wel te begrijpen. Na de pijn van Marokko-Frankrijk, ik wou ook iets lopen. Ik heb mijn vrienden meerdere keren gevraagd, ja. Ik heb ook heel veel geleerd, hè. Ik ben er bijvoorbeeld achter gekomen dat als je een gele of rode kaart krijgt, krijg je gewoon echt een geldboete. Geel is 12k, rood is 24k. Ik dacht, geel is, bro, doe rustig. Rood is, bro, nee man, dit kan niet. Maar ik kan toch niet de enige zijn die dit WK voor het eerst echt, zeg maar, interesse heeft in voetbal. En daardoor heel veel dingen leert, toch? Ja, nog één week om interessant te doen met die voetbalkennis die we vandaag gaan opdoen. Pak je NPO Luister-app erbij. Je kan een berichtje typen, maar een spraakmemo maken is natuurlijk makkelijker. En het leukst, wat heb jij geleerd dit WK?

0: Roddy Ricch met Late at Night hier op Phoenix. En ja, dit WK is echt de eerste keer dat voetbal me iets boeit. Dus ik heb ongelooflijk veel dingen geleerd. En ik kan niet de enige zijn, want ik kreeg een memo van onze grote vriendin Claire.
1: Hey, tante Chanel. Wat ik geleerd heb, is dat de FIFA nog corrupter is dan dat ik dacht dat hij al was. Met die rode kaart. Tjonge.
0: En Albert is het met haar eens dat FIFA echt corrupt is.
2: Phoenix. Chanel.
0: Ja, wat heb jij geleerd dit WK? Nou, Mirjam die komt binnen met goedemiddag 41 en leer nu van jou van die boete. Ik dacht precies hetzelfde. Nou, ik vertelde net dat ik er net pas ben achtergekomen dat als je een gele of een rode kaart krijgt, dat gewoon een geldboete is. Geel is 12k, rood is 24k. Ik dacht gewoon dat het was van geel, bro, even rustig. Rood, nee man, die kan niet. Maar weet toch dat het meer vibe gerelateerd is? Eigenlijk ook debiel dat ik dat dacht. Veetje die komt binnen met dat veel... Nou ja, wacht even. Laat me hem even goed laden. Veetje die komt binnen met dat te veel profvoetballers vrouwen hebben verkracht. Klopt. Klopt, klopt, klopt, klopt. Ja, wat kan ik er anders van maken? Saf die komt binnen met dat Virgil van Dijk vreemd is gegaan op zijn vrouw. Nee, niet met mij. Zijn vrouw toen ze zwanger was van zijn eerste kind. Ja, ik heb dat ook gelezen. Of het waar is. Ja, het is in de Sun uitgekomen. Dat is echt zo'n roddelkrant. Ik wil het niet geloven, maar ik moet het wel geloven. Dana die komt binnen met dat je als land verschrikkelijk kan zijn in voetbal. En dat je gewoon het WK kan hosten. Amerika. Echt schandalig. Waarom is ze daar? Ik weet het ook niet. En Miranda die stuurt, ik heb dit WK ook pas geleerd waarom iedereen Argentinië nou haat en dat het allemaal zeker klopt. How do you guys have so much

Luca. Zometeen een Nederlandse classic met wat invloeden van onze Love Island buren. Welke tune is het? Dat hoor je naar muziek van DaBaby. En dit is Pillen.

0: meer van niks met Levitating. En ik moet wel zeggen, ik vind deze tune soms net iets te 3FM. Ik vind het wel een lekker nummer. Dus voor mij is dit een beetje een guilty pleasure. Wat is jouw guilty pleasure qua muziek?
1: Funix.
0: Chanel. Ik heb nog eentje waar ik me misschien iets schuldiger over voel. Dat is UK Grime en UK Trap. Ja. Ik denk dat de tune die ik aan je ga laten horen, dat die meer onder grime valt. Hij is ook van onze linkerburen. Hun zijn meer fan van grime. Maar soms waaien we even over naar elkaar. Soms ontstaat er een kleine collab. Mensa heeft laatst een collab gedaan met Tion Wayne. Dopeboy heeft laatst eentje gedaan met iemand. Maar deze is oud. Het origineel pompte je sowieso. En na hem helemaal vergeten te zijn, kwam ik hem tegen op TikTok. En zelfs in de comments stonden, toen deze dropte, stond die bij mij op repeat. Dus ik ga je vandaag vragen, herinner je deze nog? Van J.B. Scofield, Jarsinho en Seven Alias. Heerlijk.

Eliza featuring FJ. So amazing. Your city, your sound. Funny.

Hey, ik kreeg een berichtje van Erhan en die zei... Ja, ik heb ook wel een guilty pleasure tune. Daar hadden we het net over. Wat is jouw guilty pleasure qua muziek? En natuurlijk, ik word gepest door iedereen met dit nummer. Dit nummer leeft rondom mij. Ik word er helemaal gek van. En ook met een baan als radio DJ. Ah! Mag ik dit

0: Fraser en Lil Kleine Fashion Week. Echte Phoenix artiesten. Maar vandaag ben ik weer eens heel nieuwsgierig. Hoe goed ken jij die Phoenix tunes die wij hier draaien dan?
1: Breinbreker.
0: Ja, Tante Chanel heeft een vreemde adlib uit een echte Phoenix tune gepakt. En van jou wil ik weten, uit welke tune komt het fragment? Zo simpel is het. Vandaag weer een nieuwe week, een nieuwe dag, een nieuw fragment. En deze is wat langer. Het is echt zo'n tekst adlib uit een tune. Weet je toch aan het begin als ze zo'n voicemail-achtig iets doen. Hier komt die één keer.
2: Je geeft je manager schande, man.
0: Nog één keer.
2: Je geeft je manager schande, man.
0: Ja, pak je NPO-luisterapp erbij en stuur me jouw antwoord. Kan jij de breinbreker vandaag kraken? Uit welke Phoenix tune komt dit fragment dan?

0: Soa's. Ja, dat dacht je vandaag een outfit checkie. Mooi niet. Vandaag een Soa checkie. Bestel je Soa test bij ik wil van mijn Soa af.nl. Ja toch? Beta.
1: In the mood for vibes.
2: Luister dan nu.

0: bijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
2: Hey twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè?
3: Ja,
2: jouw uitnodiging voor bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Je weet wel, het uitstrijkje of de zelftest?

0: TikTok. Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
3: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet...

0: het hebt gedraaid.
1: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
0: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
1: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
0: Handig?
1: Ja. Van de Belastingdienst.
2: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
3: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
2: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
3: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
4: Kijk op kwf.nl/voor wie.
5: KWF. Tegen kanker voor het leven.
6: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
7: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
6: Nog niet helemaal dus.
7: Tja, die administratie. Toevallig tips?
6: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
7: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
6: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een zesdaagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. De nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare in de as gelegd. Dat is een gebied groter dan Ameland. De brand in de regio Andalusië brak donderdag uit. Het is inmiddels duidelijk dat daarbij 12 doden vielen, 23 mensen worden vermist. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in het Spaanse gebied wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te bestrijden. In China zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd voor orkaan Bavi. Die veroorzaakte schade en overlast in de Filipijnen en Japan en is nu via Taiwan bij de Chinese oostkust aangekomen. Er wordt gewaarschuwd voor veel regen, overstromingen en aardverschuivingen. En na verlenging op verlenging op verlenging valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje over het leven van verzetstrijder Erik Hazehoff Roefsema. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen. Bij de meeste mensen is de show vooral bekend om het feit dat hij na grootse aankondigingen over een potentieel einde keer op keer toch weer bleef spelen. Vandaag spelen de acteurs toch echt de laatste voorstelling voor publiek en genodigden. Morgen is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer, in het noordwesten nog bewolking, verder veel zon en 28 tot 31 graden. Morgen weer veel zon en dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week het moment. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
3: Chanel. Heb jij de breinbreker weten te kraken vandaag? Zometeen komen we erachter naar Fantasy van Levels.

0: Levels hier op Phonics. En ja, je gaat erachter komen. Wie heeft vandaag de breinbreker weten te kraken?
1: Je geeft je manager schande, hoor.
2: Breinbreker.
0: Jelina die komt binnen in de NPO Luister-app met 4 keer duurder. David zegt sowieso iets van Chief. Ja, dat kan misschien wel kloppen. Blanche Noir die komt binnen. Volgens mij is het van de intro van Mino Lop van Broederliefde. Maar dat is helaas niet goed. We krijgen een goed antwoord van Lindsay. En nog een andere Lindsay. 2 verschillende Lindsays.
2: De breinbreker is gekraakt.
1: Je geeft je manager schande, man. Echt. Hoe ga je mij weer laten David laten vragen? Ja? Of Monica Geus op die track wil komen? Ik heb het gevraagd. Nu vinden ze mij ook een mafkees dat ik dit doe, man.
0: Ja, het is natuurlijk Pull Up Game Strong van SBMG en DiQuenza. Heb je hem vandaag gekraakt, dan ben ik hartstikke trots op je. Hij is ook in 1 dag weer gekraakt, dus dat betekent morgen een nieuwe breinbreker, een nieuwe kans. En ik vraag me altijd af, waarom in die radio-edits die ik hier heb, hebben we die intro niet van Pull Up Game Strong en begon die muziek? Dus ik ga hem vandaag voor je draaien met de intro.
1: Hey, grappie, je moet even luisteren naar mij, Chief, man, echt, man. Je geeft je manager schande, man, echt. Hoe ga je mij weer laten David laten vragen, ja? Of Monica Geus op die track wil komen? Ik heb het gevraagd, nu vinden ze mij ook een mafkees dat ik dit doe, man.

Voor de grote wedstrijden en de volle stadions was er dat ene pleintje. In een nieuw seizoen van het pleintje van keren profvoetballers terug...

op. Maar echt, wat een banger. En toen ik erachter kwam dat hij van Trim was, viel alles op zijn plek. Een paar weken geleden had ik het over de nieuwe tune die ze recent heeft uitgebracht. Coconut Water komt uit mei, die is al wat ouder. Maar ik ben echt fan van haar, want ze doet het gewoon goed. Ze doet alles wat van een vrouw verwacht wordt. Weet je, als man zijnde kan je met heel veel wegkomen. Gewoon een simpel zwart shirt, niet bewegen als je optreedt. Maar zij maakt er echt een ervaring van. De marketing werkt heel goed. De kleding, de branding, het is echt top. Dus ik denk dat zij echt de next big thing gaat worden. En nou ben ik er ook achter gekomen dat van Coconut Water dat er een a cappella versie is. En misschien vind ik die toch net iets lekkerder.

tennis op mijn H&M spijkerbroek. Doe zo voor een jeans, weet niet van dat te bennen. Assie vlammende, arrogante, veel te nonchalant. Trainer mannetje, loyaliteit is niet te koop. Ik zag ze komen en vertrekken weer. Ik speel op 3 kasten, pak hem 60 keer. Zit op cheap tickets, dat komt door het slechte weer. Ik vraag mijn jongen, hey, waar gaan we? Ik heb rust nodig. Hij zegt Monaco, ergens bij de Franse kust boven. Als ik zeg Jabit in Rotterdam, dan wil die drugs kopen. Kom van Tremtjauwa naar Vissa en teruglopen. Als je daar was, dan weet je bro, ik kan geen namen noemen. Geen fantakassis als we Pasen zoeken. Jouw beleid kijkt te lang, ze doet de aandacht zoeken. Hey, ze weet niet van die dompjes, dus ik laat het proeven. Hey, ze weet niet van die dompjes, dus ik laat het proeven.

en Odile hier op Phonix. En in de show praat ik vaker over het zijn van Gen Z. En ja, voor ons Gen Z zijn millennials een beetje eeuw, oud, boe. Maar vandaag wil ik jullie gewoon even jullie flowers geven. Chanel. Ja, ik had hier laatst een discussie over met mijn vrienden toen ik zeg maar... Ik denk dat er veel meer overlapping zit tussen Gen Z en millennials. We hebben het net even opgezocht in 1997. Als je daar voor het laatst bent geboren, nou, dan ben je officieel Gen Z. Ik vind dat een beetje vaag. Ik denk dat gewoon... Soms ben je een beetje oud mens, soms ben je een beetje jong mens. Ik denk dat omdat ik laatst gewoon echt heel hard die millennial pass deed toen ik iets opnam. En ik denk ook... dat millennials echt veel meer hebben gedaan dan we willen toegeven. Iets waar ik als Gen Z heel veel van kan profiteren... is bijvoorbeeld dat millennials die toxic werkcultuur echt hebben ontmanteld. Van nee man, ik ga hier niet aan meedoen zoals mijn ouders hebben gedaan. Gen Z's, ik bedoel millennials, waren keihard op de R&B. Jullie hebben social media als eerst genavigeerd. Jullie waren echt zeg maar jong en op hives. Dat was traumatisch toch, of niet? Jullie hebben MeToo gestart. Ik was een jaar of 16 zo. Ik denk dat ik daar nu heel erg van profiteer. En als je dan kijkt naar jullie die nu de wereld eigenlijk een beetje aan het leiden zijn. Bijvoorbeeld Mam Dani in New York. Ja, dat is wat jullie aan het doen zijn. En daar ben ik wel gewoon dankbaar voor. Ik kan echt uren doorgaan. Maar ik ben ook wel heel nieuwsgierig. Waar ben jij millennials dankbaar voor? Ik ben ze dankbaar voor R&B. En daar gaan we ook even naar luisteren.

0: Marta.
1: Ja, Kevin en Roxy Dekker hier op Phonix. En de volgende tune is eigenlijk een stuk viezer dan je zou denken dat hij is. Hij klinkt zo vrolijk, zo schattig. Pongo, nee man. Het is smerig. Zoek het niet op.

0: Ja, en vandaag heb ik weer eens een verrassing voor je. Chanel. Ja, vandaag heb ik 3 heren in de studio. En mijn vraag aan jou is, kan jij raden wie ze zijn? Ze zijn al eerder in de radioshow langsgekomen. Ze hebben een podcast. En ze gaan jullie nu alle 3 een tip geven, zodat je misschien hun stemmen kan herkennen. Nou, dan ga ik langs de eerste. Wie zijn jullie?
1: We zijn de favoriete boys van je wifi.
0: Oh, oh, oh, oh. Nou, de volgende?
2: We staan niet stil.
0: En jij?
3: Je moeder is fan van ons.
0: Je moeder is fan van ons. Nou, ik schrik er zelf bijna van. Ja, het gaat vandaag lachen, gieren, brullen worden. En ik heb nog 1 tip voor je. De naam van de podcast doet me een klein beetje denken aan deze tune, maar dan anders.
4: Wat denk ze nou? Wat denk ze nou?

0: met Tornado hier op Phoenix. En vandaag zit ik hier met de boys van de Buitenmannen podcast. Woo! Ja, ik ben heel enthousiast. Ook al reageren jullie nog niet. Silencio, Luciano en Key, het is tijd voor Am I the Asshole. Maar vandaag, omdat jullie er zijn, pakken we het net iets anders aan.
1: Oh my god, no.
2: Oh my god, I can't believe this.
1: Wow. Am I the Asshole?
0: Ja, heren, jullie staan bekend om scenario's uitspelen. En vorige keer toen jullie hier bij mij in de show waren, liet ik jullie een Surinaamse moeder nadoen wiens kip niet was ontdooid. Nou, dat is helemaal viral gegaan. Dus deze keer wil ik een extreme versie daarvan doen. Jullie moeten alle drie in jullie rol blijven de hele tijd. Key is Antilliaans, dus vanaf nu tot het einde van Am I the Asshole ben jij een Antilliaanse moeder.
3: Bang, bang.
0: Luciano en Silencio zijn Surinaams. Dus ja, ik heb nu twee Surinaamse moeders bij mij te gast, hè?
4: Ja, zeker.
3: Er was heen.
0: Goedenavond, mevrouw. Ik ga zelf ook een beetje zo praten. Zijn jullie in mama-modus? Dan ga ik het scenario aan jullie uitleggen. En dan wil ik ook jullie mening weten, voordat we het aan de luisteraar vragen, ja?
3: Tuurlijk, we zijn er klaar voor.
0: Lieve moeders, als uw zoon en zijn vrouw in de auto stapt en u gaat met hun mee, wie moet uw zoon dan voorin laten zitten? Is dat u of uw schoondochter? Mama Kiel, wat is uw antwoord?
3: Wat voor vraag is dit? Ik heb hem toch op de wereld gezet. Hoe durf je me dit te vragen?
0: Dus u wil voorin zitten?
3: Ja, tuurlijk.
0: Dat is ook uw recht?
3: Ja.
0: Ja, oké, duidelijk. Luciano, mama Luciano, wat vindt u hiervan?
3: Ik zit sowieso voorin. Ze gaat daar achter. Ze blijft niet lang bij mijn zoon.
0: Dus u bent geen fan van uw schoondochter?
3: Natuurlijk niet.
0: Maar wat heeft ze gedaan?
3: Ze is niet van onze kleur.
0: En mama Key, mama Silencio, wat vindt u ervan?
3: Laat me eerst wat aan jou vragen. Ben ik een Abdigi Polo kind? Ja, niet. En als volgende. Is geen 1950? Vroeger moesten we achterin zitten, ja? Nu ben ik voorin zitten, heb je gehoord? Dit is voor Rosa Parks.
0: Rosa Parks is ook een studio.
1: Wow. Am I the Asshole?
0: Ja, deze mama's gaan zometeen jouw reactie uit de NPO-luisterapp hier on air bespreken. Dus je moet je NPO-luisterapp erbij pakken. Stuur een appje, maar een spraakmemo vindt mama leuker, toch?
3: Ja hoor, wil je horen praten?
4: Ik wil die stemmen horen van die mensen. Misschien kunnen we een nieuwe vrouw vinden.
0: Dus wie moet voorin zitten in die auto? Je wifey of je moeder? Ja, drop het in de NPO-luisterapp.

0: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
1: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
0: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
1: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
0: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
1: Handig?
0: Ja. Van de Belastingdienst.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar Domino's.nl. Honor the craving.
2: Domino's. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: funx.nl.
1: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funx.nl/news.
2: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
3: Trek je niet echt lekker? Ga naar

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een zesdaagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. Ook de nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader. In China zijn 1,8 miljoen mensen geëvacueerd vanwege de naderende orkaan Bavi. De orkaan is in kracht aan het afnemen, maar nog steeds gevaarlijk vanwege de grote hoeveelheden regen die overstromingen en aardverschuivingen kunnen veroorzaken. Ook in Taiwan zijn duizenden mensen geëvacueerd. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Ook de Filipijnen hebben last van Bavi. Daar is de jaarlijkse moesson versterkt door de orkaan. Daarbij zouden 17 mensen zijn omgekomen. De politie heeft bij Zevenbergse Hoek een wandelaar van de A16 gehaald, meldt Omroep Brabant. Hij liep over de vluchtstrook. Volgens de politie wilde hij bij een tankstation een broodje halen, maar vond hij het te duur. Toen besloot hij naar een supermarkt te lopen. De wandelaar heeft een boete gekregen. Drie bruinvissen die dit voorjaar aanspoelden op verschillende plekken langs de kust zijn weer vrijgelaten in de Noordzee. Toen ze aanspoelden waren ze gewond. Eentje was door een zeehond aangevallen. SOS Dolfijn heeft ze de afgelopen tijd verzorgd tot ze sterk genoeg waren om weer vrij te laten. Het weer, in het noordwesten nog bewolking, verder veel zon en 28 tot 31 graden. Morgen ook veel zon, dan wordt het maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week het moment. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister app.
3: Chanel. Wie moet achter zitten? Je moeder of je wifey? We bespreken het met de buitenmannen. Napana van Jonna Fraser. En het is For Certain Party Next Door.

0: Jonna Fraser en Gion. En ik zit hier niet alleen in de studio, mocht je net ingetuned zijn. We zitten hier vandaag met de heren van de Buitenmannen podcast. Luciano, Silencio en Key zitten hier. Maar vandaag zijn ze net een beetje anders.
1: Oh my god, no.
2: Oh my god, I can't believe this.
1: Wow. I'm the asshole.
0: Ja heren, jullie zijn bekend om jullie imitaties van Surinaamse en Antilliaanse moeders. Dus voor dit hele item Am I the Asshole zijn jullie Surinaamse en Antilliaanse moeders. Jullie moeten ook de hele tijd in jullie rol blijven reageren. Als we hebben er net om kunnen lachen. Maar nu heb ik de reacties van de mensen op de stelling. Wie moet voorin zitten? Je moeder of je wifey? Nou, we kregen een berichtje van Shanna. En Shanna die zei, moeder moet achter natuurlijk. Hij heeft voor mij gekozen. Nu ben ik zijn queen. Zij heeft haar tijd gehad. Nou, moeders, wat willen jullie daarop reageren?
3: Shanna heeft geen man. Nee, ze is belachelijk. Is het te belachelijk? Ik kan echt niet.
0: Hoezo kan het niet?
3: Ze heeft de tijd nog gehad?
0: Ja, ze heeft haar tijd gehad. Nu, ik kan wel begrijpen dat ze zegt het is nu haar vriend, weet je.
3: Ja, maar zij heeft zijn pampers niet verschoond.
0: Nee, dat klopt. Dat klopt. Dat
3: en of
0: klopt.
3: Je dat bent of niet? Ik ben en blijf zijn moeder.
0: Nou, ze stuurde nog verder. Ik zou er meteen in de container dumpen in de ondergrondse. Wat vinden jullie daarvan?
3: Terecht. Wacht, wie?
0: Ja, Shanna. Is het dezelfde dame?
3: Oh, ja, oké, ja. Terecht, ja.
4: Nee, dit kan echt niet. Ik vind het echt niet kunnen.
0: Ja, het is een goede schoondochter, of niet?
3: Ik denk niet dat ze aan een vent komt. Ze heeft geen vent. Sowieso niet.
0: Chimijn, die stuurt natuurlijk mijn moeder. Een vrouw kan ik overal vinden. Een moeder heb je maar eentje. En belangrijke mensen zitten ook gewoon achter in de auto.
3: Jij snapt het. Plaatseren voor hem.
0: Ik weet niet of het een dame is. Ik weet niet of het een heer is. Hij snapt het.
3: Ja. Dame, heer. Jij snapt het.
0: Dus als jullie een dochter hadden, zou hij mogen komen?
3: Ja.
0: Ja? Ja?
3: Dat weet ik nog net niet. Maar op deze wel. Ja.
4: Wat is de afkomst?
0: Nou, laat het even weten. De NPO luister. We kregen nog een memo van Dogla.
5: Hey yo, big up the boy Dapper. Ja man, en big up mijn tante Chanel. Hey, maar wifey, vriendin, scharatje, of hij want karing. Nou, skoifeskoi kwa bakasi, standaard. Mams na standaard VCS dong. Minom wenki, eigenlijk minaf wenki van standaardie. Je moet het al weten man. Chitori, quick maths man. Laters boys.
0: Nou ja, hij zegt boys, maar ik zeg moeders. Moeders, wat heeft hij gezegd? Want meester Lang is niet even scherp.
3: Oh, ik moet het vertalen.
4: Ja, wat gaat zeggen?
3: Nou, eigenlijk zegt hij. Sowieso gaat ze achter zitten, hoe je er ook wel noemen, toch?
0: Ja.
3: Maar hij moet het ook niet hoeven zeggen. Hij hoeft er niet te wenken.
0: Ze weet het gewoon uit zichzelf. Zodra mijn moeder komt, ga je naar achter.
3: Ze moet dan bij de deur staan. Ik word er niet, ze moet de voordeur niet aanraken, hè?
4: Nee, ze moet die voordeur aanraken. Ze moet het voor mij openhouden.
3: Nee, hoeft niet. Ze mag het aankijken, maar zoon doet het voor me open.
4: Eigenlijk, voordat ik aankom lopen, moet ze al achter zitten. Ze moet al weten van, kom eraan.
0: Ja, dat is eigenlijk wel het meest respectvol. Oké. En er komen heel veel dingen binnen. Naomi zegt, sorry hoor, maar als je getrouwd bent, dan hoort je vrouw gewoon voorin. Je moeder blijft je moeder, maar je vrouw is je partner.
4: Zonder mij was je niet getrouwd. Zonder mij had je hem niet. Dus waar praat je over?
0: Maar vraag je aan de moeders, hè. Is het uw zoon of is het uw man? Vraag je die ik heb voor de moeders.
4: Is de man van wie ik het meest hou, het is mijn zoon.
0: Nee, maar is het uw zoon of is het uw man?
4: Het is de man van wie ik het meest hou, het is mijn zoon. Beide.
1: I'm the asshole.
0: Maar hebben deze moeders ook een relatie, of?
4: Ja. Ik ben nog af en toe samen met zijn vader.
0: Af en toe, dus?
4: Af en toe.
0: Oh, wat is af en toe? Is dat één keer per jaar, één keer per maand, één keer?
4: In de zomer alleen eigenlijk.
0: En waarom niet in de winter?
4: Ja, gewoon. Dan ben ik hem zat.
0: Oké, dat is duidelijk.
3: Ik heb mijn schatjes hoor.
0: Ja, heb je schatjes? Je schatjes hoeveel?
3: Zo, ik kan niet op één hand tellen, denk ik hoor. Even kijken. Nou, ik denk 13 op dit moment.
0: 13, ja, dat is een heel normaal nummer voor een moeder.
3: Zo vind ik het leuk. Ja, volgende vraag.
0: Ja. Zometeen meer van de Buitenmannen. Eerst nog Raindance, Dave & Thames. En het is inderdaad Young

0: bij mij te gast. Silencio, Luciano en Kishan. Dit is niet de eerste keer dat jullie bij mij in de studio zijn. Maar er luisteren natuurlijk altijd nieuwe mensen. Dus even een kleine recap. Wie zijn de buitenmannen?
1: Chanel.
2: Ja, de buitenmannen. We zijn een podcast met drie boys. We delen onze ongepraatde mening. Maar waar we vooral bekend voor zijn, zijn onze imitaties van bijvoorbeeld onze ouders en andere dingen.
0: Het is eigenlijk een beetje, het voelt soms alsof ik een klein beetje Surinaamse cultuur meekrijg als ik jullie podcast kijk. Het voelt heel erg huiselijk. Alsof ik gewoon stiekem meeluister naar een chilling van jullie bij elkaar.
2: Maar dat is ook zo. Ja. Kijk, we delen eigenlijk gewoon onze trauma's.
3: Nou, niet alleen trauma's. Overdrijf niet alleen trauma's.
2: Wat dan meer?
3: Ook onze leuke herinneringen over onze jeugd en dingen waar we echt aan kunnen relateren.
2: Ja, zeker,
3: dat soort dingen.
2: Ja, klopt.
0: En Ki, waarom zou ik, weet toch, als ik jullie nu hoor, ik denk ook van die boys wel grappig. Waarom zou ik, als ik jullie nog niet ken, de podcast moeten gaan checken?
3: Ik denk sowieso dat gevoel van dingen horen waar je echt aan kan relaten. Dingen waar je echt aan kan herkennen. Maar ook gewoon lachen. Wie wil er nou niet even gewoon een uurtje lachen? Een uurtje naar je zin hebben terwijl je onderweg bent naar werk of juist naar huis komt of wat dan ook.
0: Ja, het is altijd gezellig als ik naar jullie podcast luister. Het is altijd gewoon een lekkere vibe. En Luciano, vorige keer was je hier. Deze keer kan ik je aankijken. Vorige keer had hij een zonnebril op. Er was iets met zijn oog. Dus nu, voor het eerst maken we echt oogcontact. Wat vind je het grappigste aan jullie podcast als maker zijnde?
4: Ja, ik denk toch dat elke week een verrassing is. We hebben twee hosts natuurlijk. Dus elke week is gewoon iets anders. En niemand weet van tevoren wat er gaat gebeuren eigenlijk.
0: Dus het is gewoon zo, de hosts bereiden het voor. En jij komt, als hun de host zijn, ben je daar gewoon fris. Je weet echt niet wat er gaat gebeuren. Ja. Zijn er dan ook grenzen die jullie met elkaar afspreken van, hey, weet je toch?
4: Ik denk dat je eigenlijk van elkaar weet van, oké, dit kan ik wel zeggen, dit kan ik niet zeggen. Maar we kunnen best wel makkelijk tegen elkaar praten van, oké, dit en dit.
0: Okay.
2: Wij worden grenzen wel echt elke week verlegd.
3: We hebben wel eens die grens opgezocht.
4: Ja, maar hey. Er is nog nooit in de jaartijd, of iets langer dan een jaartijd, hebben we nooit ruzie gemaakt, zeg maar.
0: Nee. Nog nooit, er is nog nooit, want je weet hoe dat gaat. Als Matties samenwerken, op een gegeven moment ga je om iets beven, maar dat is nog nooit gebeurd.
4: Nog nooit gebeurd.
2: Ons protocol is dat wanneer dat gebeurt, gaan we gewoon een ring huren. Dat gaat wel uitleggen.
0: Ga je het gewoon, ja, soms moet je.
2: We zijn er bijvoorbeeld, dus we gaan even kijken.
0: Hey, maar eentje voor jullie allemaal. Wat is het grappigste item dat jullie ooit hebben opgenomen? Ja, is een lastige, hè?
2: Ja. Ik heb er twee in mijn hoofd.
0: Oh, vertel.
2: Oh. Maar dat is echt specifiek een fragment, toch?
0: Ja, vertel.
2: Ik weet nog die keer dat we het hadden over Anna en dat hij belde via Snapchat. Ja, dat was zo grappig. Ik zat niet eens in het filmpje, maar zo grappig dat we de podcast bijna moesten stoppen. Ja, hij liep gewoon weg. Dat was een van de grappigste momenten, denk ik wel. Of überhaupt dat Anna met ons meedeed, was echt een van de grappigste momenten.
3: Ja, klopt. Nee, zou dat Anna, man.
4: Dat ik vergat wat ik wilde zeggen tijdens die...
2: Ja.
0: Ja, jongens, ik heb zelf ook een favoriet moment van jullie waar ik gelijk over na moet denken. Dat was toen Silencio zei, ja, ik ben in 2013 opgelicht omdat ik een tune van Frenna heb gekocht van SFB. Hoe?
2: Weet je hoeveel pijn dat doet?
0: Hoeveel ben je opgelicht?
2: €7 maar alsnog, het was...
0: €7? Was het voor één tune? Was het voor een album?
2: Het was letterlijk voor één tune. Het was voor €1 vast. Als Prenna en Ems, als jullie luisteren, ik wil die tune nog steeds.
0: Welke tune was het?
2: Dinero. Is nooit uitgekomen.
0: Is Dinero nooit uitgekomen? Nou, ik ga wel even wat ander SFB voor je draaien.
2: Dank je.
0: The Way It Goes vind ik wel toepasselijk. Zometeen meer buitenmannen. Nu eerst SFB. En je gratis, het kostte niet eens €7.

0: Jay-Z en Gino 9 en normaliter. Ja, leg ik 9 van de 10 keer mijn gasten onder vuur. Maar vandaag heb ik de mannen van de Buitenmannen podcast bij mij in de studio. Silencio, Luciano en Key. Dus vandaag zeiden ze tegen mij, we hebben stellingen voor je als vrouw. En ik voel al in de lucht, iets gaat mij boos maken.
1: Phonics. Chanel.
0: Drie stellingen voor mij als vrouw. Dat betekent dat jullie me gaan ragebaiten. En dat betekent ook dat ik mijn bloeddruk gaat hoog worden. Maar jullie zeiden net, we hebben een thema. Wat is het thema?
2: Het thema is daten.
0: Oh. Oké.
2: Drie stellingen geven die te maken hebben met daten. Ja. Eigenlijk drie situaties die we gaan beschrijven. We zijn gewoon heel benieuwd naar hoe jij zou reageren in die situatie.
0: Oké, nou, Silencio, geef me het eerste scenario.
2: Oké, ben je ready?
0: Ja, ik ben ready.
2: Oké. Stel je voor, je bent op date met een guy. De date gaat goed, je hebt een nice zin. Maar bij het betalen geeft hij aan. Hé, ik heb deze, maar ik heb een waardebon van deze plek. Ik had hem nog thuis liggen. En nu ik hier toch ben, wil ik hem eigenlijk wel gebruiken om te betalen.
0: Oh, dat vind ik niet erg.
2: Vind je dat niet erg?
0: Dat vind ik niet erg. Ik bedoel, dat is toch gewoon betaald? Wow. Zolang hij mij niet vraagt om te betalen, vind ik het niet erg. Wow. Al gaat hij daar afwassen. Wow. Ik vind het allemaal niet erg, hoor.
3: Hey, applaus.
0: Nee, maar even serieus. Dachten jullie echt dat ik zo'n dame zou zijn die zou zeggen, nee, je kan niet betalen met een waardebon, want ik ben erbij?
3: Nee, wie zou dat nou denken?
4: Er zijn best wel veel dames die dat niet zouden willen.
0: Ja, maar dan vind ik dat je aan het zeuren bent om te zeuren, want nee, toch, hij betaalt. Wat wil je nog meer? Je hebt gegeten, het is... Nou,
2: eerst is... Stel je voor, het is een actie van, oh ja, als je nu om tussen 7 en 8 komt, dan heb je een actie voor...
0: Precies mijn king, want ik hou van een koopje, hè. Nee, dat is hoe je rijk blijft. Een goede deal is hoe je rijk blijft. Als ik op die deals blijf zitten, kan ik meer van zijn geld spenden. Je moet economisch denken.
2: Ja, yeah, I guess.
3: Dat is een manier van denken.
0: Oké, de eerste heb ik overleefd, wat is het tweede scenario?
4: Nou, oké, ik ben Luciano. Ik ga je volgende stelling geven. Stel, je bent aan het daten met een guy. Je hebt al 3 dates gehad. En hij zegt opeens van, ja, ik ga vandaag slapen bij mijn girl best friend.
0: Pardon. Girl best friend. En waarom hoor ik daar nu pas vanaf? Waarom hoor ik nu pas van haar bestaan af? Want ik had niet met jou 3 dates gehad als ik wist dat jij vriendin was met een meisje op die manier.
4: Hij was het nog vergeten te zeggen.
0: Je
3: hebt er nooit naar gevraagd.
4: Dat ook.
0: Heeft hij een broer? Heeft hij een vader? Ik wil gewoon even weten. Heeft hij een broer? Heeft hij een vader?
3: Nee.
0: Heeft hij geen vrienden?
4: Hij heeft een neef.
0: En hoe heet die neef? Geef die neef zijn Insta. Geef die neef zijn Insta, dan ga ik ook bij je neef slapen. Is gewoon vriendschappelijk. Dan gaan we kijken wat er gaat gebeuren. Hij gaat mijn vriendschappelijke backshots. Vriendschappelijk! Is vriendschappelijk! Ja, is allemaal vriendschappelijk! Ja.
4: Jullie maken zoveel pijn!
0: Ja.
4: Slaap gewoon bij hem.
2: Ja, pijn dan.
0: Zometeen zijn we terug met het derde scenario. We gaan even een nummertje voor je draaien, maar ik moet gewoon echt even bijkomen hiervan, hè. Mijn girl best friend? Maak me niet boos.

0: Nou, laten we hopen van niet. Ik ben een beetje prikkelbaar, een beetje hoog in de stemming. Want de buitenmannen zijn vandaag bij mij te gast in de studio. En ze hebben me net twee stellingen gegeven die ze wouden beantwoord hebben door mij als vrouw. En ik ben al boos.
1: Phonics. Chanel.
0: En je gaat het niet geloven, we hebben er gewoon nog één te gaan. Van Kie, welke stelling heb je voor me?
2: Oké, Chanel, stel je voor, hè. Je bent een man aan het daten. Jullie zijn al 5 jaar samen. Elkaars ouders ontmoet. Op vacations geweest. Maar na 5 jaar ben je van, hé, waar blijft die ring nou? Wanneer mag ik hem verwachten? En hij kijkt je aan en hij zegt, ik weet het eigenlijk nog niet zeker of ik het wil.
0: Kijk, laten we beginnen met, ik zou mezelf nooit in die situatie zetten. Je hebt max 1,5 jaar. En als er na 1,5 jaar geen ring is, ben ik loesoe. Dus ja, ik zou mezelf gewoon niet in die situatie zetten. Ik zou geen enkele vrouw aanraden om zichzelf in die situatie te zetten. Zet een timer. Zeg vanaf het begin, dit is de timer. En als je na die tijd niet weet, dan moet je met iemand anders verward gaan doen. Moet je
3: het
0: doen? Okay.
3: Anderhalf jaar.
2: Ja, is wel een korte tijd.
0: In een jaar kan je iemand echt wel genoeg leren kennen. In ieder geval goed genoeg om te weten van, ik wil iets met jou gaan opbouwen.
3: Maar heb je ooit met iemand samengewoond?
0: Ja, half. Weet je toch dat
3: dan
0: je...
3: Dan weet je toch dat je pas iemand leert kennen als je met diegene samenwoont.
0: Ja, maar dat is niet mijn probleem.
3: Tot hij naakt rondloopt buiten.
0: Ik kan hem toch uit huis zetten? Dat is gewoon...
3: Wat bedoel je?
0: Je kan hem toch uit huis zetten? Gewoon letterlijk. Als ik niet meer met die man wil wonen, dan kan ik toch scheiden? Dan kan ik hem toch uit huis zetten?
3: Wil je dat?
2: Ja, maar dat is niet de bedoeling van uw huwelijk.
0: Het is niet de bedoeling
2: dat je gaat scheiden.
0: Dat zou je denken, maar ik vind scheidingen wel chic. Ik vind het wel wat te hebben. Ik vind het gewoon chic. Zometeen gaan we er meer over kletsen. En here, where do we

0: Where Do We Go, Ira Star. En rondom het einde van de show, ja, Tante Chanel is altijd een beetje moe. Altijd een klein beetje aan de melige kant. En als je mij laat lachen, dan win je normaliter die Fanix Mini Voetbal. Maar vandaag moet je de boys van de Buitenmannen Podcast laten lachen.
1: Fanix. Chanel.
0: Ja, silencio Luciano en Kies zitten nog steeds bij mij in de studio. Jullie hebben de mensen thuis en de mensen in de auto waar ze ook luisteren. Jullie hebben hun heel hard laten lachen. Maar vandaag is het eigenlijk een beetje de bedoeling dat ze jullie laten lachen. Ja, ja, ja, ja. Wie wordt vandaag de grote winnaar? Ja, jij kan het worden als je nu luistert. Als je je NPO Luister-app erbij pakt. En het grappigste, maar ook vreselijkste antwoord stuurt. Want wij gaan een top 5 maken. Niet van de beste antwoorden, maar van de vreselijkste. En ja, festivalseizoen is keihard begonnen. Zijn jullie al naar een festivaletje geweest, boys?
2: Oh, zeker wel.
3: Ja, zeker, zeker.
0: Jullie houden wel van genieten. Jullie zijn buitenmannen, dus jullie zijn ook veel buiten. Ga ik vanuit, hè?
2: Ja, 2 van de 3 wel.
0: 2 van de 3 wel. Nou, wat is het vreselijkste, maar grappigste dat je kan meemaken op een festival? Ik geef ook altijd voorbeelden, maar vandaag laat ik dat bij jullie.
2: Kijk, vreselijk wel, maar niet per se grappig. Als je bijvoorbeeld in de Dixie zit en hij valt om.
4: Hey.
2: Ik denk dat dat vreselijk is.
0: Oh mijn god. Is het een Dixie en hij valt om? Dus al die scheid komt op je, al die pus.
2: Je outfit is direct verpest.
3: Oh, je outfit, bro.
2: Je leven.
0: Het festival is, je gaat gelijk naar huis. Hè. Je gaat in die poep, ga je gewoon moeten zitten in de trein.
2: Ik ga andere Dixies
3: opnieuw. Ik ga niet naar huis.
0: Iedereen heeft een kutdag.
2: Ja, echt.
0: Nou, heeft iemand nog een voorbeeld? Wat is het vreselijkste, maar ook grappigste dat je kan meemaken op een festival?
3: Ja, ik zou zeggen, mensen die gaan vechten en dan laten ze je drankje vallen en weet ik wat. Dat heb ik wel eens meegemaakt. Dan ben
0: maar
3: ik
0: dat, op is een niet, dat is een mild antwoord.
3: Nee, maar ik haat dit echt. Dan ben ik op een festie, ben ik aan het genieten. En dan opeens van achter duwt iemand nog zo, drankje weg. Kijk ik achter me, zie ik opeens een vuist mijn kant op vliegen.
0: En opeens zit je in die beef en moet je vechten.
3: Opeens terwijl ik daar niks mee te maken heb. Ik ken deze mensen niet niks en ik ben mijn drankje kwijt.
2: Drankjes zijn duur, hè?
3: Ja!
0: Hey, dat is echt zo. Je maakt echt een goed punt. Je maakt een heel goed punt. Nou, dit zijn dus de voorbeelden. Vechten op een festival, drankje omgooien. Jij moet natuurlijk iets grappigers en beter sturen. Pak je NPO Luister-app. Je weet dat je een berichtje kan typen. Maar een spraakmemo is het leukst. Wat is het grappigste, maar ook vreselijkste dat je op een festival kan meemaken? Als je die Fanix Mini Voetbal wint winnen, moet je ons laten lachen.

0: Silencio, Luciano en Kies zitten hier nog steeds in de studio. En we hebben ook weer een top 5 gemaakt. Niet van de beste dingen, maar van de grappigste en vreselijkste dingen die op een festival kunnen gebeuren. Boys, ik heb jullie de reacties nog niet laten horen. Ik wil weten of dit jullie... die ene die jullie het hardst heeft laten lachen, die hebben jullie gehoord. Maar de rest heb ik een beetje bewaard. Op nummer 5 heb ik Samantha. Je staat een uur in de rij voor eten. En precies wanneer je aan de beurt bent, valt je telefoon uit.
1: Hè?
2: Ik ga met eten weg, man.
0: Je gaat gewoon met eten weg.
2: Dat sowieso. Dan ook met eten weg. Het is niet mijn schuld dat ik een uur in de rij sta.
3: Je pakt het gewoon.
2: Ja.
0: Moenier op nummer 4 stuurt. Je bent zo moe. Je weet toch, festival duurt lang. Je feest. Je geeft iemand een knuffel. Is een wildvreemde. Je dacht het was je beste mattie.
2: Maar op een festie kan dat. Op een festie is gewoon gezellig. Dan ga je gewoon het wegsturen.
1: Ja, ik hoor wat je zegt.
2: Hey,
1: je
2: maar zo daar.
0: Is het wel, ik weet toch, zijn jullie nu matties? Ik weet niet hoe dat bij boys gaat. Als hij een knuffel heeft, is het
1: ja,
0: nu...
1: We zijn nu homies, man. Ja.
0: Buitenman nummer 4.
1: Bro, locked in. Bros for life.
2: Ook zo.
0: Op nummer 3 hebben we Rashid. Die zegt, je koopt voor 7 muntjes aan eten.
1: Hey.
0: En je krijgt het. Je wilt de hap nemen. Het valt. Het valt.
1: Hé, hey, beter geef ze mijn nieuwe.
3: Ik ga smeken.
1: Ik zeg, ze zorgen dat ze mijn nieuwe geven.
0: €85, schat.
1: Ze zorgen dat ze mijn nieuwe geven. Wat een yo.
3: 5 seconden erin gewoon.
0: Je pakt het gewoon op met die zand. Ik heb honger. Oh, ik

0: Dat echt niet.
1: Oké, op nummer 2. Deze zou ik echt, zeg maar... Deze zou mijn dag kunnen verpesten. Hè? Want je denkt dat je portemonnee is gestolen. Je gaat al op het festival naar de politie. Uur later vind je hem in je zak. Op wie kan je dan boos worden?
2: Dan ben je een drama queen geworden.
0: Eigenlijk wel.
2: Hij wel gewoon aandacht.
0: No, maar dan zou ik ook echt doen alsof ik hem... Ik gooi hem snel op de grond. Hij is hier. Ik zeg het hem noemen.
1: Je zou het niet aan je mattie zeggen.
0: Nee. Deze gaat met me mee naar het graf.
1: En op nummer 1. Deze vonden jullie het allergrappigst. Je hebt je beste outfit aan. Je gaat naar je kapper. Je komt fris naar het festival. Je bent daar. Iemand biedt je een statiegeldfles aan.
3: Dat is mooi. Je hebt al die moeite gedaan.
2: Dat is zo lelijk.
0: Ja, nee man. Festival is gecanceld. Ik maak een bommelding of zo. Iedereen gaat naar huis.
2: Die dag ga ik matten, man.
1: Maar wat ga je nou echt matten? Zeg je, ben je toch?
2: Ik slaat uit zijn hand.
0: Ja,
1: maar eigenlijk, iemand biedt je geld aan. Waarom kijk je een gegeven paard in de bek?
2: Ja, je mag 15 cent.
0: En het gaat om de reden waarom je het aanbiedt.
2: Ik pak een stek en ik gooi het op hem zo. Ik laat hem dansen hier. Ja? Grapje, ik loop niet met de stek.
1: Nou, zometeen de JMI-show. Dat wordt lachen, gieren, brullen. Boys, ik wil jullie hartstikke bedanken voor hier te komen. Ik weet zeker dat jullie nog vaker bij mij in de studio gaan zijn. En je weet het, je kan het checken via TikTok, Instagram, YouTube.

0: Puntopers.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest. In the mood for vibes.
3: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
4: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
5: Trek je niet echt lekkers? Ga naar

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan

0: Ja, dat dacht je vandaag een outfit-checkie. Mooi niet, vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, beter.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: Blijf op de hoogte van onze leukste content en volg Vibes FM op TikTok.
3: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een boot in Vietnam zijn zeker 15 toeristen uit India omgekomen. Volgens lokale media sloeg een speedboot om voor de kust van een Vietnamees eiland ten zuiden van Cambodja. Er waren 36 mensen aan boord. Zij kwamen allemaal in het water terecht. Het dodental van 15 kan nog oplopen, omdat nog niet iedereen is gevonden. In Den Haag is de jaarlijkse herdenking van de genocide van Srebrenica op het Lange Voorhout. Zijn toespraken van onder andere burgemeester Van Zanen en de Bosnische ambassadeur. Vandaag, 31 jaar geleden, werd de Bosnische enclave onder de voet gelopen door de Bosnische Serviërs onder leiding van generaal Mladic. Nederlandse blauwhelmen van Dutch Bat konden niet voorkomen dat ruim 8000 moslimmannen en jongens werden vermoord. De Zuid-Afrikaanse voetballer Jayden Adams is onverwacht overleden. De 25-jarige middenvelder deed 2 weken geleden nog mee met het WK voetbal. Zuid-Afrika zat bij de laatste 16, maar werd uitgeschakeld door Canada. Jayden Adams zat ook in de selectie van de Afrika Cup. Hij stond onder contract bij een ploeg uit Pretoria. De Zuid-Afrikaanse spelersvakbond zegt dat met de dood van Adams een groot talent verloren is gegaan. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. De brandweer in Zeeland waarschuwt automobilisten die benzine halen in België. Het vervoer van jerrycans op de achterbank kan gevaarlijk zijn. Volgens Omroep Zeeland tanken mensen geregeld jerrycans vol over de grens. Het is toegestaan om 240 liter brandstof mee te nemen in de auto. Maar dat moet wel veilig gebeuren, zegt de brandweer. Naast de brandbaarheid van benzine zijn ook dampen een risico. Wie lang onderweg is met jerrycans op de achterbank kan versuft raken, waarschuwt de brandweer. Het weer volop zon en 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon, 24 graden in Groningen tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week het moment. Meer info. Check funnix.nl of de NPO Luister-app.

0: Wat fijn dat jullie er weer zijn.
1: Goedemiddag, Jamai.
2: De Jay en Mai Show.
3: Zaterdag, dan weet je het, hè. Rond een uur of vier, dan heb je Jay en Mahi door jouw speakers. Hallo, goeiedag.
4: Hallo, hallo, hallo. Hey Jay, heb je dat ene videootje gezien van die paaldanseres bij die begrafenis?
3: Ja, die heb ik gezien. Die heb ik gezien, inderdaad. Maar er staat wel een heel verhaal achter, hè.
4: Oh, vertel.
3: Heb je dat meegekregen?
4: Nee, denk het niet.
3: Nou ja, dit was een begrafenis van voormalige eigenaren van de meest succesvolle nachtclub, of één van de meest succesvolle nachtclubs van Amsterdam.
4: Ja.
3: En ja, dit, die hadden zeg maar, ja, moeten we zeggen dat, jarenlang deze club.
4: Mm-hmm.
3: En wat is er gebeurd? De man van de vrouw die overleden is, want ja, er is een vrouw overleden eigenlijk anderhalf jaar geleden.
4: Ja.
3: En haar man, die was in 1993 al overleden.
4: Ja.
3: Wat heeft de familie toen besloten? Die hadden bedacht om de man weer op te graven, zodat ze een afscheid konden fixen van het stel samen.
4: Samen.
3: En toen kwam iemand op het idee, hey, what about we zetten een paal tussen die twee? En
4: nee,
3: laten iemand gewoon paal dansen.
4: Oké.
3: Okay. Met het nummer van Queen's The Show Must Go On.
4: Nee, er gaan er echt heel veel dingen door mijn hoofd. 1. Die man is net zo oud als ik eigenlijk al in de grond. Dat is al 33 jaar geleden. Dat is 1.
3: Ja.
4: 2. Hebben die mensen gekeken toen ze die man weer hebben opgegraven? 3. Die vrouw die aan het dansen is tussen die twee mensen. Hoe heeft die zich gevoeld? Er gebeurt zoveel.
3: Ja. Waar gaan we het dan over hebben, Mai? Want er gebeurt natuurlijk zoveel. Maar als je goed kijkt, dit hoort natuurlijk een beetje bij de wensen van de nabestaanden. En ook wensen misschien van de mensen die overleden zijn.
4: Precies. Heeft iemand wel eens de wens gehad dat jij ging zingen op een begrafenis?
3: Heb ik ook wel een paar keer gedaan.
4: Ja?
3: Ja,
4: hoe voelt dat dan?
3: Dat voelt echt bijzonder. Iedere begrafenis is ook anders natuurlijk. En ik heb er een paar gehad.
4: Ja.
3: Het voelt heel speciaal. Ik heb één keer meegemaakt dat mensen echt naar boven zongen. Alsof ze mijn liedje zongen naar diegene
4: toe. Oh, wow.
3: Met handen omhoog. Dat was best wel.
4: Dat is crazy.
3: Dat voelde heel intens.
4: Yeah.
3: Andere mensen hadden gewoon herinneringen aan, aan dat nummer met diegene. Dus dan, ja, het is zo'n emotioneel moment. En zo zie je, mensen kunnen allerlei wensen
4: hebben
3: voor hun laatste dag. Zijn er bepaalde dingen die jij wenst en zegt van, ja, dit zou ik wel echt willen als ik begraven word of tijdens mijn uitvaart?
4: Ik heb één wens en dat is gewoon dat ik begraven word in Amsterdam. Dat is één van mijn wensen, maar dat is niet zo gek.
3: Jij wilt in ieder geval niet gecremeerd worden?
4: Oh, jawel, jawel. Ik wil wel gecremeerd worden,
3: dan
4: maar
3: mijn criminaal,
4: die, laat maar zeggen, dat pot moet begraven worden.
3: Oh, je wilt dat je urn, dat zo heet zo'n pot, begraven wordt?
4: Ja. Ja, heel raar.
3: En wat is het idee erachter dan?
4: Ja, dat ik gewoon veilig een plekje heb en dat ik niet ergens omval en dan gewoon ineens op de grond lig of zo.
3: Maar dat kan toch onderweg naar die oven ook gebeuren?
4: Nee, dat gaat niet gebeuren. Oké, maar anyhow.
3: Maar zo zijn dus de wensen die je zou kunnen hebben. Ja, ik ga zo meteen misschien wel met jou delen.
4: Ja, ik ben heel benieuwd wat je wensen zijn. En het heeft me ook echt aan het denken gezet. Dus ik ben ook heel benieuwd of er andere mensen zijn die van die grote wensen hebben van met iets geks of zo.
3: Ja, maar sommige mensen willen gewoon een gekke party op hun uitvaart. Of willen dansend naar hun rustplaats gebracht worden. Sommige mensen willen het gewoon klein hebben.
4: Of een dresscode. Kan ook.
3: Wow, je wil gewoon een dresscode.
4: Ja, kan gewoon.
3: Zo, wat zou die dresscode dan zijn?
4: Toch?
3: Oké, ik ga nadenken in ieder geval over de dresscode van mijn uitvaart. En ja, de rest deel ik zo wel. Ik wil eigenlijk van jou weten.
4: Ja.
3: Wat zou jij doen op je uitvaart? Of wat zou je willen, bedoel ik?
4: Want dat is je grootste
3: je doet
4: wens.
3: Je zelf niet zoveel.
4: Nee.
3: Maar wat zou je willen zien? Of wat zou je willen dat mensen doen? Welk nummer moeten ze spelen? Of wat is de dresscode? Laat het even weten.

0: We vroegen je net, als je één ding mocht bepalen voor je eigen begrafenis, wat moet er dan gebeuren?
1: Jay en Marie. Ja, en deze vraag stelden we nadat we van de week hadden gezien dat een video viraal ging van een paaldanseres op de begrafenis van de voormalige eigenaren van een hele bekende nachtclub in Amsterdam. En dit was iets wat de familie heeft bedacht om te doen. En iets wat volgens die familie ook heel goed paste bij ze met het nummer van Queen. The show must go on. Nou goed, aan jou hebben we gevraagd, wat zou jij willen doen? Of tenminste, doen zeg ik weer. Ja, wat zou jij willen dat er gebeurt op jouw uitvaart? Nou, Mike zegt, ik wil één groot feest op mijn crematie. Met bier en barbecue. Die barbecue gedeelte is te grappig.
0: Oh nee, dat is wel heftig. Dorothy zegt, AUB, ik ben vorig jaar naar een begrafenis geweest. En daar werden wij verwelkomd met het liedje Welcome to my funeral. Nou, toen hield ik het niet meer droog. En later zegt ze ook nog, ik zou wel een dresscode aan mijn nabestaanden opleggen. En dat is simpel. Classic black and white. Waarom? Mensen van tegenwoordig weten niet meer te kleden na een begrafenis. En komen met hun dagelijkse kloefje aanlopen. Dat is wel echt zo.
1: Ja?
0: Ja, die komen gewoon in een soort van werkoutfit.
1: Ja, boeit dat dan eigenlijk echt?
0: Ik vind wel altijd dat het een beetje respect is om classy gewoon netjes te komen.
1: Oké.
0: Ja, een colbertje.
1: Een soort van mijn laatste eerbewijzen. Kom dan even gewoon in een goede outfit.
0: Ja.
1: Ja, tenzij je iemand bent die daar niet om geeft, weet je wel.
0: Ja.
1: Tarzan die komt met de goeie en misschien wil ik dat ook wel. Tarzan zegt, ik ga steeds duiven terwijl ik in de kist lig.
0: Oh, ik weet niet of dat een goed plan is.
1: Ik denk ook niet dat het gaat lukken.
0: Ik heb veel van die video's gezien dat die kist dan ineens openklapt.
1: Oh, man. Hé, maar ik heb een beetje nagedacht over de dresscode, hè.
0: Oké.
1: Als iedereen nou juist in het rood zou komen.
0: Waarom?
1: Weet niet, omdat ik nu een rood shirt heb of zo.
0: Dat is de kleur van bloed en zo. Dat is dood. Dat is raar.
1: Nee, rood. Rood is ook de kleur van de liefde. Het is maar net hoe je het wilt bekijken.
0: Oké. Ja, ik zeg gelijk
1: jij ik zie bloed. Ik zie dood. Nee, dood is sowieso de reden waarom je daar bent. Want ik ben er dan niet meer. Maar, nee, ik weet niet. Ik weet eigenlijk niet of ik rood wil.
0: Maar jij zei net van, ik ga jullie zo vertellen wat voor idee ik misschien wel heb. Is dit het idee?
1: Of? Zal ik je vertellen wat ik tot nu toe altijd heb gezegd?
0: Nou.
1: Omdat ik het eigenlijk voor de rest ook niet verder dan dat niet weet. Ja. Ik vind gewoon dat mijn nabestaanden moeten doen wat zij denken nodig te hebben om dit zo goed mogelijk te verwerken tijdens zo'n uitvaart.
0: Dat is mooi.
1: En dan moet er gekeken worden naar de wensen van mijn bijvoorbeeld kinderen, op dat moment je partner.
0: Ja.
1: En als jij je ouders voor bent, ook je ouders.
0: Ja, eens.
1: Dat is hoe ik het bekijk, zeg maar. Dus ik ben een beetje droog. Kan mij een puntje schelen wat je aantrekt op mijn uitvaart? Boeit me eigenlijk geen ene sikkerpit. Nee, boeit me echt niks.
0: Ik kom in ieder geval in een rood shirt voor jou. Maar hopelijk hoef ik nooit te komen. Ja. Wat zeg ik ook? Oh mijn god.
1: Wauw.
0: Nee. We gaan het over andere dingen hebben.
1: Praying on my downfall. Nou, zal ik nog eentje voorlezen dan? Alemski die zegt, qua nummer zou ik sowieso kiezen voor See You Again van Wiz Khalifa en Charlie Puth. Wil je nog iets erover zeggen, Mai?
0: Het spijt me.
1: Schaam je.

0: Maar als deze track opkomt, is het gewoon alle vrouwen nemen de mic over. Ja, er is een guy die elke keer iets doet met zijn alcoholflesje. Dus hij heeft een flesje alcohol in zijn hand en daar doet hij elke keer iets mee voordat hij een slok neemt. En ik moet je eerlijk zeggen, ik heb dit vaker gezien, maar ik weet niet of jij dat vaker gezien hebt. Wat het is, hoor je zo.
1: En dan zie je hoe ik doe met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, gaat het zien we tonight. Ik was een zochtende een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren nu, ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

0: Is het normaal om elke keer als je alcohol drinkt eerst een beetje op de grond te gooien voor de dead homies?
1: Nee, dit is echt niet Barky.
2: Vind je dat niet Barky?
1: Barky?
2: Of niet Barky?
0: Sorry, wacht. Ik moet zelf lachen op dit.
2: Waarom?
0: Een scheutje voor de dead homies. Ja, sorry, maar ga je gang. Sorry.
2: Een luisteraar heeft zijn of haar gewoontes naar ons gestuurd. En het is aan jou om te bepalen. Is dit Barky dus normaal? Of niet Barky? Helemaal gek. En volgens mij vind je het ook wel weer een beetje gek.
0: Ik vind het wel grappig eigenlijk.
2: Oké, en vandaag hebben we er dus eentje van Sergio. En die zegt, yo, Fanix, ik heb een vraag. Elke keer als ik alcohol drink, gooi ik eerst een klein beetje op de grond voor de dead homies. Mijn matties vinden dat raar, maar voor mij is het heel gewoon en gewoon een stukje respect. Ben ik nou Barky of niet Barky?
0: Wat vind jij?
2: Nou, om dat elke keer te doen, als jij je blikje opent, denk ik wel even van, ja, nu is het wel klaar. Die dead homies zijn helemaal dronken, sorry.
0: Okay, zal ik je... Wauw.
2: Nu pas snap je dan.
0: Wauw. Hey, maar zal ik je wat vertellen? Nou. Toen ik nog dronk, want ik drink geen alcohol meer.
2: Oh nee, je gaat niet zeggen dat je dit hebt gedaan.
0: Daarom lach ik.
2: Oh, wat erg.
0: Ik heb dit vet vaak gedaan. Ik denk misschien vanaf het moment dat ik daarmee begon, heb ik dit misschien wel... Maar kijk, binnen in de club doe je dit niet. Je gaat niet op de grond water gooien of drinken of iets. Dat is raar. Maar buiten, als we buiten een biertje of iets vonden te drinken,
2: ja?
0: Dan ging er een scheutje voor de dead homies, man. Ja, man. En dat nam je echt serieus, man.
2: Is het heel erg? Is het heel erg als ik zeg dat ik het een beetje ghetto vind?
0: Ja, maar wat is ghetto? Goed of slecht?
2: Ja, ik vind het gewoon een beetje ghetto.
0: Ja, maar wat is ghetto slecht of is ghetto goed?
2: Ja, snap je? Maar dus, net wat voor...
0: Ja, precies. Dus ja, noem het maar ghetto. Ik ben trots op bepaalde dingen die mij ghetto maken.
2: Ben jij ghetto, Jay?
0: Hoe niet dan?
2: Oh my god.
0: Je gaat doen alsof je me niet kent. Ben ik niet ghetto?
2: Ik vind jou niet heel ghetto.
0: Ik ben ghetto classic. Ik ben classy ghetto.
2: Maar
0: ik ben
2: als ik ghetto hoor, dan vind ik jou super ghetto. Maar
0: ik ik deed dit.
2: Ik vind Sergio ook wel een beetje ghetto.
0: Maar vind je een Barky? Dat is de vraag.
2: Ja, nee.
0: Ik vind dit niet Barky, maar ik kan er wel om lachen.
2: Ik vind het wel niet Barky.
0: Jij vindt het gewoon niet Barky, nee. Omdat hij voor de dead homies is.
2: Elke keer gewoon, drink gewoon je ding op. De dead homies zijn misschien zelfs afgekeken, die willen
0: symbool.
2: Niet.
0: Het is een symbool. Ja, nee. Waarom zou je bloemen bij een graf leggen?
2: Ja, maar dat is anders. Bloemen zijn mooi, dat bloeit. Dat is gewoon, heeft een heel ander symbool dan fucking drank. Ja.
0: Ja, maar voor jou. Maar voor die andere honderden miljoenen mensen.
2: Laat maar. We gaan het vragen. We gaan het vragen aan de mensen in de NPO-luister.
0: Ga jij het vragen, ja?
2: Oké, Sergio die strooit dus bij elke slok alcohol eerst wat drank op de grond voor de dead homies. Wat? Is hij omdat hij dit doet? Barky of niet Barky? Deel even je mening in de NPO-luister-app en dan gaan we het zo even goed bespreken.
0: Nou goed, dat gaan we doen.

0: Sergio strooit bij elke slok, nou niet bij elke slok, maar bij elk drankje alcohol, gewoon een scheutje voor de dead homies op de grond.
1: Nee, dit is echt niet Barkie.
2: Vind je dat niet Barkie?
1: Barkie?
2: Of niet Barkie?
3: Ja, je kon het laten weten in de NPO Luisteren of je dit nou Barkie of niet Barkie vond. En Willem die zegt, tja, bijgeloof. Maar loop je dan ook elke keer na 12 nog achterstevoren in huis? Hij heeft wel gelijk. Hij heeft gelijk.
0: Ja, die is een lastige inderdaad. Ja, ja, het is maar net waar je in gelooft, toch?
3: Ja, precies.
0: Zo simpel is het eigenlijk. Claire zegt, ik vind het wel Barkie, man. Maar wel zonde van de drank en misschien ook de vloer.
3: Ja, dat is het ook. We hebben een memo van Alexandra.
0: Ja, Alexandra die wou ook eventjes wat met ons delen.
4: Hij is zeker Barkie. Zeker Barkie. Jij bent niet de enigste. Ik doe dat ook. En heel veel Serven doen dat ook.
3: Oh.
0: En hoeveel? Wat? Heel veel
3: Serven.
0: Wat? Oh, Serven.
3: Servië, ja.
0: Oh, dus het gaat verder dan de Amerikaanse cultuur, zie je?
3: Dus het gaat verder dan de ghetto. Diallo die stuurde ook een memo.
0: Heeft Diallo nou ook weer een memo gestuurd? Nou, ja, Diallo, we zijn benieuwd naar wat je te zeggen hebt, jongen.
5: Nee, die is zeker niet Barkie. Ik ben ook wel schuldig aan, hoor, vroeger. Ik drink gelukkig niet meer. Maar ik heb het toch wel vroeger gedaan, zoals je. Dus als ik nu terugdenk, is echt niet Barkie. Is gewoon dommie. Zonder van jouw centjes.
3: Ja, van je centjes. Angeline die zegt, niks kero, sorry man, dit is meer cultuur. Ja, zo kan je het ook zien.
0: Oké. Luister, we hebben even iemand aan de lijn. We hebben Telo aan de lijn, of Telo, hoe spreek je het nou uit?
6: Gewoon Tio, papi.
0: Tio, oompie gewoon.
6: Oompie gewoon.
0: We gaan je oompie noemen nu eventjes. Oké, maar oompie, wat vind jij hiervan? Is dit Barkie of niet?
6: Ik vind super Barkie gewoon.
0: Super Barkie, en waarom?
6: Ja. Ik ben opgegroeid, ik doe het nog steeds.
0: Je doet het ook?
6: Ja, man.
0: Oh, oké.
3: Vind je niet zonde van je drank dan dat de helft dan al gewoon op de grond ligt?
6: Kijk, dan ga ik jou de vraag stellen.
3: Oké. Okay.
6: Is het niet zonde als heel je drinken valt?
3: Ja.
6: Nou, doe het een keertje niet. Dan gaat heel je drinken vallen.
3: Hè?
0: Oké, dat is je bijgeloof. Je bijgeloof is dus als je het niet met de dead homies deelt, dan valt je drink uit, Jan.
6: Nee. Dan gaat ze het opeisen.
3: Oké.
6: Bij mij vaak genoeg gebeurt.
0: Oké, een soort van voorouders type of thing.
6: Elke keer.
3: Ja.
6: Je moet dat doen.
3: Oké.
6: Ja. Het is een keuken van respect. En ja, als ze geen respect krijgt, dan gaan ze het opeisen.
0: Oké, en weet je hoe ik het ook bekijk, Mai? Ik zie het ook zo van, een scheutje heb je toch over voor je dead homie?
6: Precies.
0: Een klein scheutje.
3: Oké.
0: Okay. Is meer dan, is het minst wat je toch over zou hebben voor je dead homie?
3: Ja, prima.
0: Oké, Mai, hebben we een uitslag? Want ik zie al, Mai is klaar met ons, hè, Tio?
3: Ik ben helemaal klaar met jullie.
0: Hey, oompie, Mai is klaar met ons, hè?
6: Ze mag klaar blijven.
3: Oké, nou ja, weet je wat? Ik ga even naar de uitslag.
0: Oké, maar je laat eens weten wat de uitslag
3: Sergio
0: is.
3: Sergio die strooit bij elke slok alcohol, of bij de eerste slok, al voordat hij een slok neemt, een scheutje voor de dead homies. Is hij omdat hij dit doet? Barkie of niet Barkie? Met 65% van de stemmen is dit...
0: Barkie! Oh, wat leuk! Had ik wel verwacht eigenlijk.
3: Is het toch wel gewoon een beetje Barkie?
0: Het is hartstikke normaal, joh.
3: Nou, hartstikke normaal wil ik het niet noemen,
0: maar... Hey, Tio, ben je verrast met deze uitslag?
6: Nee, zeker niet.
3: Nou, Tio, wil je dan voor de volgende keer als je een blikje open doet ook één scheutje van mij erbij doen?
0: Je leeft nog, dat is raar.
3: Nee, maar voor mijn doden, voor mijn dead homies.
6: Ik ga straks een tikpak trekken, ik trek een hele blikje voor je.
3: Dankjewel, Tio.

0: Kira en Burna Boy hoor je met Die Die. Ja, wat is het gekste wat jij ooit voor de liefde hebt gedaan? Mai, ga jij zo meteen vertellen wat je hebt gedaan?
1: Ik heb wel wat geks gedaan.
0: Ik heb eigenlijk ook best wel iets lijfs gedaan.
1: Ik denk iedereen.
0: Heb ik spijt? I don't know. Ik ga je zo meteen vertellen.

0: en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads, your city, your sound.
1: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Funnix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Funnix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
4: Motorrijden? Pak nu de zomerdeal bij Rijschool Oscar. 12 rijlessen plus je AVB en AVD-examens voor maar €1000. Claim je beperkte plek op rijschooloscar.nl.
5: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur.

0: Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
1: Haal nu ook je taxipas bij rijschooloscar.nl.
0: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
3: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
4: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
6: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
5: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
6: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
5: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
6: Handig?
5: Ja, van de Belastingdienst.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3 uur 's nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken. Vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. Wie de hulpdiensten heeft ingeschakeld is onbekend. De man werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar getuigen van de mishandeling. Het Zuid-Afrikaanse voetbal is opgeschrikt door het overlijden van middenvelder Jayden Adams. De 25-jarige voetballer stond 2 weken geleden nog op het WK voor Zuid-Afrika. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. In Amerika is toestemming gegeven voor lancering van een satelliet die zonlicht moet weerkaatsen. Het licht zou gebruikt kunnen worden in de landbouw of om 's nachts steden te verlichten. Arendelle 1 is een experimentele satelliet waarmee wordt bekeken of de techniek werkt. In milieukringen is veel kritiek op het project. De ruimtespiegels zouden planten en dieren verstoren. Sterrenkundigen zijn bang dat ze door de zonnespiegels niet meer goed naar de ruimte kunnen kijken. Na verlenging op verlenging valt dit weekend definitieve doek voor de musical Soldaat van Oranje over het leven van verzetstrijder Erik Hazelhoff-Rolsema. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen. Bij de meeste mensen is de show vooral bekend om het feit dat hij na grootse aankondiging over een potentieel einde keer op keer toch weer bleef spelen. Vandaag spelen de acteurs de laatste voorstelling voor publiek en genodigden. Morgen is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer volop zon en 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon, in het noorden wat meer bewolking. 24 graden in Groningen tot 32 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week het moment. Meer info. Check Funnix.nl of de NPO Luister-app.
3: Ja, zometeen hoor je wat het gekste is wat Mai gedaan heeft voor de liefde. Maar goed, eerst kleine John en Dylan samen.

0: Hey Maaien, wat is het gekste wat jij ooit voor de liefde gedaan hebt dan?
1: Oh, schat, waar moet ik beginnen?
0: Ja, begin maar bij het begin.
1: Nou, zal ik één ding vertellen wat niet zo gek klinkt, maar het is eigenlijk heel crazy.
0: Vertel.
1: Ik had een ex en hij vond dat ik altijd mijn haren strak in de staart moest doen, want dat vond hij mooi.
0: Dat heb je maar te doen als je partner dat wil.
1: Ja, dat zou je denken, maar bij hem was het echt narcistisch. Want als ik mijn haren los had een keer, omdat ik dat zelf heel fijn vond, zei hij, nee, doe maar gewoon even vast, dat staat je echt mooier, dat moet gewoon.
0: Dat vind ik wel ver gaan, hoor.
1: Toch? Maar ik deed het wel. Ik deed het gewoon.
0: Ja, maar dat is ook niet slecht of zo dat je het deed.
1: Jawel.
0: Als je zelf ervoor kiest om het te doen, dan mag het. Maar als jij het niet wil en je doet het, dan is het wel
1: minder. Dat is het. Dat was het ook, want ik was te jong. Dus ja, soms doe je gewoon van die gekke dingen. En ik zag dus laatst ook een guy online. Mm-hmm. En die was gewoon naar de verjaardag van de kat van zijn vriendin gegaan.
0: Ja. Van zijn vriendin of van een meisje die hij heel graag zou willen?
1: Nou, het was inderdaad zijn date. Ah. Maar bijna zijn vriendin, zoiets was het. Ja. Maar hij vond haar zo leuk. Hij dacht, ik ga maar gewoon naar die verjaardag van die kat. Om haar blij te maken. Maar hij zat echt bij die verjaardag van, ja, wat doe ik hier?
0: Hey, stel je voor, ik vind een dame echt superleuk. Stel, ik was vrijgezel geweest. Ja. En ik vind haar echt, ik ben zo gek op haar. Denk je dat ik naar de verjaardag van haar kat zou gaan?
1: Ik denk het wel. Ik denk wel dat jij zo'n romantische guy bent van, als jij daar blij van wordt, schat, ik kom een liedje zingen voor Pippi.
0: Het kutte is dat ik inderdaad zou gaan.
1: Ja, zie je?
0: Maar the crazy me zou daar gewoon gaan om te documenteren, om misschien 3 maanden later haar helemaal kapot te pesten met deze shit.
1: 100%.
0: 100%.
1: Dat jij zo
0: ik
1: bent.
0: Zou het voor geen goud willen missen. De kans dat ik haar het leven zuur kan maken met deze party die zo onorthodox, buitensporig apart is.
1: Dat is jouw karakter, want ik heb jou ook nooit iets aardigs over Bailey horen te zeggen.
0: En ik heb ook niks aardigs te zeggen over Bailey.
1: Maar ja, weet je, soms...
0: Nou, ik heb misschien wel iets aardigs over Bailey zeggen, maar dat gaan we een andere keer bespreken.
1: Oh, okay.
0: Wat ik wil weten is, wat is het gekste wat jij ooit hebt gedaan voor de liefde? Misschien luister je nu, denk je dat haar vastmaken, Maaien, dat is light.
1: Ja.
0: Dat is super. Nou, weet je wat het ergste wat ik gedaan heb, of een van de gekste dingen dan die ik gedaan heb? Mijn ex die vreemd was gegaan, die heb ik teruggenomen.
1: Oh ja, dat is ook heel
0: gek. En geloof mij, ze is op een gekke manier vreemd gegaan.
1: Oh shit.
0: Iedereen wist het behalve
1: ik. Ik denk dat het iets algemeens is wat we heel allemaal wel een beetje doen. Een ex terugnemen die eigenlijk niet moet.
0: Nee, en dan uiteindelijk ben ik nog wel bij die ex gebleven, zeg maar een paar jaar. En toen ben ik alsnog gedumpt.
1: Oh shit.
0: Hé, wat je allemaal wel niet doet voor de liefde, hè?
1: Ja. Nou, dus we zijn benieuwd naar hoe ver ben jij als Phoenix Fam te ver gegaan om een liefde voor de liefde te doen? Zeg ik het goed?
0: Ik weet het nog één keer proberen, maar ik snap het niet.
1: Hoe ver ben jij wel eens gegaan om...
0: Voor de liefde.
1: Voor de liefde.
0: Zo simpel,
1: zo simpel is het. Ik maak het helemaal moeilijk. Voor niks.

0: Hoe ver ben jij ooit voor de liefde gegaan?
1: Phonix, de Jay en Mai Show.
2: Die vraag stelden we niet zomaar. Ik vertelde namelijk dat ik voor een guy altijd mijn haren vastdeed. Ja. Omdat hij dat mooier vond.
3: En het moest, hè? Want zo ben je knapper, vond hij.
4: En dat vond ik best wel crazy, hoor, als ik eerlijk moet zijn.
2: Is het ook wel.
0: Goed, jij hebt gereageerd. En Demi die zegt, nou, het gekste wat ik ooit heb gedaan voor een relatie is leren knippen. De beste man was te lui om naar de kapper te gaan. En ik was er zo klaar mee. Ik heb een tendeuze. Een kapperset gekocht en vervolgens mezelf via tutorials leren knippen.
2: Maar dat is toch goed?
0: Hij is ondertussen mijn ex. Maar ik heb wel een skill.
2: Ja, daarbij. Dat is een blessing.
0: Je hebt gewoon in jezelf geïnvesteerd, Demi.
2: Ja, je kan gewoon een barbershop beginnen nu, Demi.
0: Ik weet niet of dat meteen de eerstvolgende stap is, maar het kan ooit zeker. Ja.
2: Je kan gewoon money maken. Samira die zegt, ik heb een vlucht geboekt naar een ander land voor iemand die ik eigenlijk alleen online kende. Nooit meer. Ja, dat is
0: Ik had wel willen weten hoe dat afgelopen is, man.
2: Het risico van de liefde, hè?
0: Hey, Joep zegt, ik heb mijn baan opgezegd omdat we samen een nieuw leven zouden beginnen. 2 maanden later was het over.
2: Oh, wat erg.
0: Wie zegt een baan op?
2: Ja, misschien moet je gewoon eerst even de liefde testen en dan opzeggen.
0: Ja, maar ja, dat is het, weet je, soms voel je het gewoon zo diep, weet je.
2: Ja, Destiny zegt, ik ben om 3 uur 's nachts 2 uur gaan rijden omdat hij zei dat hij dringend was. Bleek gewoon dat hij me wilde zien.
0: Nou, dat vind ik dringend zat, hoor.
2: Ik vind het wel cute.
0: Ik vind het super cute. Ik moet je zien. Maar het is echt nodig.
2: I'm dying.
0: Het gaat weer beter.
2: Maar 3 uur 's nachts, 2 uur rijden? Bro, je zit in mijn slaap.
0: Ja, die is wel crazy, hè?
2: Ja.
0: Ja, die is wel crazy. Hey, we hebben Adil aan de lijn. Hallo, Adil.
5: Hey, goeiedag.
0: Vertel, wat is het gekste wat jij voor de liefde hebt gedaan?
5: Zo, een keer voor een meid helemaal naar Frankrijk gegaan.
2: Frankrijk? Wat dan?
5: Ja, man.
0: Maar wat, woonden ze daar? Of wat,
5: nee, wat gewoon shoppen voor een shirt. Omdat ik niet hier kon krijgen in Nederland, ben ik helemaal naartoe gaan reizen voor haar. Zo.
2: Maar je hebt haar niet meegenomen?
0: Ook wel net vragen.
5: Nee, zelf. Ze was aan het werk.
2: Oh, wauw.
0: Je bent het gewoon voor haar gaan halen. En was het iemand waar je dan een relatie mee kreeg? Of was het gewoon puur date?
5: Nee, dat is het gekke. Ja. Ik vond haar gewoon leuk.
2: Nou, dat vind ik heel cute, Adil.
0: Oh, en is dat daarna wat geworden of wat?
5: Ja, niet eens iets.
2: Oh, ik vind wel dat ze dat shirtje forever moet bewaren, hoor.
0: Nee, dit is pech voor haar, hè. Als je een man hebt die zoveel voor je over hebt.
2: Snap je?
0: Nee, beter dat je daar een haar niet hebt. Je moet gewoon iemand hebben die dat wel verdient. Ja. En, laten we zeggen, waardeert vooral.
5: Zo, ja, ze had het wel gewaardeerd op dat moment zelf. Maar daarna, ja, je weet, vrouwen vergeten altijd...
2: Laten we dit niet doen hier in de JMI.
0: Nou ja, vrouwen vergeten wel, hoor, Mai.
2: Nee, ik vergeet niet, hoor. Als een man dit voor mij zou doen, ik zou het niet vergeten. Ik zou dat shirt inlijsten.
0: Snap je, Adil? Je hebt de juiste manier gevonden, denk ik.
2: Juist.
5: Oké, dan...
2: Dus blijf jezelf en blijf het vooral doen, oké?
0: Even een snelle oproep voor Adil, dames. Adil is een jongen die gewoon veel over voor je heeft als hij gek op je is.
2: Wil je ook een shirt uit Spanje?
5: Nee, Morkaas.
0: Oh my goodness. Nee. Hey, bedankt voor je belletje, Adil.
5: Dat is geen probleem, JMI. Nee,
0: zo zie je maar, Mai. Zo zie je maar, hè.
2: Ik vind wel, je moet altijd gewoon lekker moeite blijven doen voor de liefde.
0: Ja, man.
2: Hoe gek het ook is.
0: Nee, dit is helemaal correct. Ik ben helemaal met je.
2: Precies.

Delisa featuring FA. So amazing. Your city, your sound. Funny.

En ik laat je nu ook even niet alleen zien, maar ook even horen dat jij straks kans maakt op een gratis maaltijd. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Misschien betaal ik samen met Mahi zometeen jouw eten. Wat je ervoor moet doen, hoor je zo.

0: is toch altijd zo lekker. Ik zat nog even zo na te genieten van het geluidje van die track van Joey Dwetfilet. Hey, als jij track hebt, ik heb goed nieuws voor je.
1: Wat eten we vanavond?
2: Sushi?
3: Pizza?
2: Pasta?
3: Kebab?
1: Jij bepaalt, van niks betaald.
2: Wij mogen vandaag weer iemand blij maken met een gratis maaltijd. En dat gaan we natuurlijk niet zomaar doen, want Jay, wat moet je daar precies voor doen?
0: Heel simpel, zometeen hoor jij door je speakers dit geluidje.
1: Bel nu 0909-3869-3869. Bel nu.
0: En op het moment dat je dat geluidje hoort, dan moet je als een gek bellen naar 0909-3869-3869. En als wij dan opnemen, dan is het aan jou om ons te overtuigen waarom jij boven iedereen die gratis maaltijd verdient. En wees creatief, je moet het zien als een pitch. Je moet gewoon ons overtuigen door ons te laten lachen of misschien ons te ontroeren. Of iets anders doen wat origineel is. Ik kan je in ieder geval vertellen wat niet meer werkt, toch Mai?
2: Ja.
0: Zeggen dat je aan het werk bent of de hele dag hebt gewerkt. Nou, dat werkt niet meer.
2: Oh, nee, zeker niet. Of een kind, je kind laten bellen, dat vind ik ook echt een no-go.
0: Ja, die hebben we al een paar keer gehad, hè? Ja, dat vinden we ook niet zo.
2: Of dagjes uit.
0: Ja, we hebben de hele dag, zijn we naar het pretpark geweest. Ja, dan verdien jij die maaltijd
2: nee,
0: helemaal niet.
2: Nee.
0: Andere mensen hebben een zwaardere dag bij zich. Ja. Nou goed, zo hebben we wat voorbeelden genoemd van wat niet werkt. Maar wat wel werkt, dan moet jij daarmee komen. En we wachten eigenlijk met smart daarop.
2: Lekker creatief zijn.
0: Ik zou zeggen, zet je radio wat harder. En dan hoor je ook heel goed tussen de nummers door als het geluidje voorbij komt. Tot zo.

0: 3869. Bel nu. Wat eten we vanavond?
1: Sushi?
2: Pizza?
3: Pasta?
2: Kebab?
0: Jij bepaalt. Phonix betaalt.
1: Ja, je hoorde het heel goed. Het alarm is afgegaan. Dat betekent dat je vanaf nu kan bellen naar 0909-3869-3869. En kan gaan pitchen waarom jij nou die gratis maaltijd hoort te krijgen.
4: Juist. En ik kan je zeggen, als je opneemt, tenminste als wij opnemen, zorg dat je radio uitstaat. En kom gelijk binnen knallen met je verkooppraatje, met je pitch. En dan, ja, wie weet, pak jij gelijk die warme maaltijd. Wat zit je te
1: zeggen? Kom dan binnen knallen. En ik dacht dat je bijna zou zeggen, met je ballen.
4: Ik jouw mind is apart. Okay. Ik probeer mensen gewoon te enthousiasmeren, een beetje gek te doen. Een
1: ja,
4: beetje...
1: Je bent enthousiast, dus het is helemaal top.
4: Ja, je moet aan ballen denken, dan word je in één keer enthousiast, hè? Ja, mooi.
1: Okay,
4: goed, misschien wil jij gehakte ballen. Laat het dan even weten. Kom gewoon dan lekker bellen en pitch. Gewoon heel rustig waarom we jouw maaltijd moeten betalen. Je kan bellen naar 0909-3869-3869. En dan betalen wij jouw gratis maaltijd misschien wel.
1: Nou, we hebben bellers.
4: We hebben gewoon nul bellers.
1: We hebben al heel veel bellers gehad. We kennen er mee door. Dus,
4: ben je serieus?
1: Ja.
4: Oh, hallo. Waarom moet Phonix jouw eten voor je betalen?
1: Hallo?
5: Hallo?
4: Hallo?
5: Hi.
4: Vertel maar.
5: Nou, mijn vrouw is afgelopen week bevallen.
4: Oh, gefeliciteerd.
5: Dank je wel.
4: Jonge, meisje? Allebei?
5: Een meisje.
1: Hij moet de pitch doen, hè, Jay?
4: Ik wil weten wat...
1: Nee. Ga door.
5: Sorry. Een mooi, gezond meisje is geworden.
1: Gelukkig.
5: En, mijn vrouw die heeft de hele zwangerschap geen sushi kunnen eten.
1: Oh.
5: Het lijkt me wel een mooi moment om haar daarmee te verrassen.
1: Dus jij hebt haar een week laten wachten op deze sushi? Nee, dat gaan we niet doen. Jij had de volgende dag al die sushi moeten brengen.
4: Oh, wacht even. Is een week geleden bevallen?
5: Nee, ze is afgelopen donderdag bevallen.
1: Ja, dat is al lang geleden.
4: Ja, sorry man. Echt sorry. Ja, je hebt gelijk. Maar je kan niet je vrouw vanaf donderdag laten wachten tot...
1: Hij
4: zei nog vorige week donderdag, dus gewoon nog langer dan een week.
1: Hij zei iets, ja. Ja.
4: Oh my goodness. Nou goed, waarom vind ik jouw eten wel voor je betalen dan?
6: Hallo. Hallo. Ik ben Fens en ik heb net heel erg het gezongen. Ik heb afgezongen en ik heb nu met zijn vaagheid 2. En mijn moeder is jarig en ze heeft haar dag opgeofferd om naar mijn zwemles te komen. En ik ben net klaar.
4: Oh, wauw. Allereerst gefeliciteerd en nog een keer gefeliciteerd. Want zwemvaardigheid is geen grap en verjaardag van je moeder is altijd iets wat groots gevierd moet worden. Ik kijk Maya aan, is dit een reden om het eten te betalen? Maar je schudt al nee. Okay. We weten genoeg. Ja, ik ken zo
1: simpel. Zeiden net nog geen kinderen laten bellen.
4: Ja, dat is waar. Nou, dan gaan we naar de volgende. Waarom moet Phonix jouw eten voor je betalen?
7: Hoi, ik ben Lorenzo. Hi. Het is mijn vrouwtjes en ik anniversary weekend. 17 jaar samen, drie kinderen verder.
4: Mm-hmm.
7: Dat was hem, hoor.
4: Oké, en wat heb jij georganiseerd daarvoor dan?
7: Nou ja, morgen gaan wij het eten en zo. Ik heb net de kinderen naar oma en opa gebracht. En ik zeg, gaan we vandaag ook uit eten? Nee, schat, gaat te veel kosten. Kom, ga lekker naar huis. Rij me naar Albert Heijn. En ik zit nu in de auto te wachten totdat ze wat bij Albert Heijn
1: gaat. Dus jij bent gewoon naar de Albert Heijn gereden? We gaan toch niet luisteren naar de vrouw die gewoon zo lief doet? Ja, sorry.
4: Oh, sorry man, we moesten je deze geven.
1: Ja.
4: Maar wel mooi. Weer iemand die we ook mogen feliciteren. Dat is al wel weer mooi. Maar misschien mogen we de volgende wel feliciteren met de gratis maaltijd. Let's go. Wie heb ik aan de lijn en waarom moeten we jouw eten voor je betalen?
8: Hallo, je hebt Gerard aan de lijn. En mijn moeder is er met mijn vriendin vandoor gegaan. Toen werd ik opgenomen bij GGZ. Toen ben ik weggestuurd vanwege de luids gedrag. En nou zit ik zonder eten thuis.
4: Oké, Gerard, ik wil even voor de duidelijkheid even begrijpen. Hoe is je moeder er vandoor gegaan met jouw vriendin? Heeft ze je vriendin gepikt en heeft ze een relatie met haar? Of heeft ze haar gewoon mee uitgenomen waardoor jij nu alleen bent? Nu alleen bent, bedoel ik.
8: Maar de eerste optie.
4: Wat? Je moeder heeft jouw vriendin afgepakt? Dit geloof ik niet. Gerard, ben je serieus?
8: Nou, dat zou ik niet zeggen, toch?
4: Jeetje, man. Hey. Hoe lang is dit geleden dan?
8: Ja, best wel lang geleden.
4: Ah, man.
1: Sorry.
4: Ah, man. Hey, het is alsnog erg. En ja, maar hier, we kunnen wel doen.
1: Sorry,
4: ja,
1: maar ik mag niet lachen.
4: Nee, maar we kunnen wel zeg maar zo doen. Oeh, het is lang geleden, maar het is wel een traumatische.
1: Het is super vreselijk.
4: Het is wel een traumatische ervaring.
1: Maar om dat ineens erbij te halen, om een pitch te doen voor. Ja, sorry, dat is
4: dat vind ik dus. Dat is hetgene waar ik om moet lachen.
1: Eigenlijk zouden we hem wel moeten geven, omdat het zo hilarisch is.
4: Ja, ik vind het wel. Ben je er nog, Gerard?
8: Ik ben er nog.
4: Nee, jij verdient
1: het toch wel.
4: Ik vind dat jij die gratis maaltijd gewoon verdient. Klaar.
1: Ik vind het heel creatief om zo diep te duiken in je eigen geschiedenis om iets te verzinnen. Dat is fantastisch.
8: Ja, hartstikke bedankt.
4: Wil je de radio heel even uitzetten, of tenminste zachter zetten bij jou, Gerard?
8: Ja, ik heb geen radio aan.
1: Oh, we horen de hele tijd echo.
4: Nou, nu niet meer, hè?
8: Oké, okay, nou, ik weet niet. Misschien had u hem zelf aanstaan.
4: Nee, Gerard, je loopt ons de hele tijd, je loopt ons de hele tijd in een zeik te nemen, Gerard. Ik kan de beslissing nog terugtrekken. Gaan we dat doen of wat ga je eten? Kies, wat ga je eten?
8: Je kan hem ook voor jezelf bestellen, maar dan heb ik wel mijn rondjes gedaan.
1: Nee, wij hoeven geen eten.
4: Weet je wat? Hij verdient het niet.
1: Dit is zo ondankbaar.
4: We gaan gewoon naar de volgende. Waarom moet Van ik jouw eten wel voor je betalen en niet voor Gerard?
8: Je mag hem maar geven, echt maar.
4: Hardnekkige Gerard. Oh my god, vind je het gek dat je moeder er vandoor gaat met je vriendin? Sorry, grapje. Wie heb ik aan de lijn? Waarom moet Van ik jou eten voor je betalen?
2: Hey, goedenavond, ik spreek met Ed. Mijn zoon had net gebeld. Jullie zeiden geen kinderen.
4: Juist.
2: Ja. Maar hij heeft net afgezonden voor zijn vaardigheid 2.
4: Ja.
2: Ik die behaald natuurlijk. Mijn vrouwtje is jarig. En ja.
1: Maar waarom heb jij net niet gebeld dan gewoon?
4: Ja, en waarom heb je gewoon niet iets voor je vrouwtje gekocht?
2: Weet je wat het was? Ik had dat helemaal niet meegekregen. Wat ik zeg, we kwamen net van zwemles, we hadden de radio aan, Phoenix. En toen hoorde ik opeens dat. Ik denk, ja, hij ging bellen. Hij is fan van Phoenix, zoals gewoonlijk. Dus toen dacht ik, ja.
4: Kijk, weet je waarom? Ik ga het je gewoon eerlijk vertellen.
2: Ja,
4: ik ga het je heel eerlijk en heel straight zeggen gewoon.
2: Ja.
4: Hou je vast. Puur om Gerard te pesten krijg jij het. Huppa!
2: Oh, echt zo. Lekker man.
4: Ja, ja, ja, ja.
1: Je moet wel Gerard bedanken, niet ons.
4: Ja, je moet Gerard bedanken. Want hij heeft zijn woordje gedaan. En hij heeft hem wel aan jou weer gegund eigenlijk, zo indirect.
2: Oh, zo.
4: En wat gaat het worden dan?
2: Sushi.
1: Oké, nou, het is... nogmaals gefeliciteerd voor beide. Yep. En volgende keer wel gewoon iets leuks kopen voor je kleine en je vrouw, hè?
2: Nou, dat komt helemaal goed.
1: Oké, okay, afgesproken.
3: Dank jullie wel voor de sushi.
1: Graag gedaan. Dank,
4: gefeliciteerd nog. Oh ja, maak ook even lekker foto's, hè jongens. Dat is belangrijk.
2: Foto maken.
4: Maak foto's, herinneringen en stuur dat ook lekker naar de NPO Luisterapp.
2: Dat komt zeker goed.

0: Ja, dat was ik zelf met de Trek Mij en Alles. Hé, hey, gek hè? Wat zeg je?
1: Wat een vervelende man was dat zeg.
0: Nou ja, in ieder geval over vervelende mannen of vrouwen gesproken. We gaan zo meteen gaan wij checken wanneer iets nou vreemd gaan is. Want wij hebben daar een heel ander blik op, jij en ik. Jij ziet sommige dingen anders dan ik.
1: Oh, zeker weten.
0: Ja, iets is al heel snel vreemd gaan bij jou, wat bij mij misschien niet zo is. En andersom bij mij ook wel weer.
1: Oké, okay.
0: Ja?
1: Ben benieuwd.
0: Nou goed, we hebben het er zo over.

0: theorietoppers.nl.
1: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: BME Legends, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Nieuwe baan, minder werken of samenwonen heeft invloed op je geld. En op je toeslagen als je die ontvangt. Soms is het best lastig om het overzicht te houden. Maar je hoeft het niet alleen uit te zoeken. Jongeren.070 helpt je en geeft je gratis advies. Check jongeren.070.nl/geldzaken.
4: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak effectief.

0: vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: Maas College introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
2: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar €10. Ja, je hoort het goed. Voor maar €10. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
3: chicken. Hermanos. Ja, dat

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3 uur 's nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken. Vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. Wie de hulpdiensten heeft ingeschakeld is onbekend. De man werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar getuigen van de mishandeling. Het Zuid-Afrikaanse voetbal is opgeschrikt door het overlijden van middenvelder Jayden Adams. De 25-jarige voetballer stond 2 weken geleden nog op het WK voor Zuid-Afrika. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. In Amerika is toestemming gegeven voor lancering van een satelliet die zonlicht moet weerkaatsen. Het licht zou gebruikt kunnen worden in de landbouw of om 's nachts steden te verlichten. Arendelle 1 is een experimentele satelliet waarmee wordt bekeken of de techniek werkt. In milieukringen is veel kritiek op het project. De ruimtespiegels zouden planten en dieren verstoren. Sterrenkundigen zijn bang dat ze door de zonnespiegels niet meer goed naar de ruimte kunnen kijken. Na verlenging op verlenging valt dit weekend definitieve doek voor de musical Soldaat van Oranje over het leven van verzetstrijder Erik Hazelhoff-Rolsema. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen. Bij de meeste mensen is de show vooral bekend om het feit dat hij na grootse aankondiging over een potentieel einde keer op keer toch weer bleef spelen. Vandaag spelen de acteurs de laatste voorstelling voor publiek en genodigden. Morgen is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer volop zon en 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon, in het noorden wat meer bewolking. 24 graden in Groningen tot 32 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week het moment. Check funnits.nl of de NPO Luister-app.
3: Ja, wat is nou echt vreemd gaan? Vanaf wanneer ben je echt over die grens gegaan? Maya en ik hebben het er zo meteen met je over. Eerst Kevin.

0: Hiervoor hoorde je Kevin samen met Roxy Dekker.
1: Jay, ik heb het gevoel dat iedereen tegenwoordig een andere definitie heeft van vreemdgaan. Voor de een begint het bij een zoen en bij de ander, zoals bij mij, bij een appje. Complicated
0: question. Ja, soms zit je met levensvragen.

0: complicated question.
1: Ja.
0: Vandaag hebben we eentje van Alicia. En Alicia die zegt: hey Jay en Mahi, ik ben echt pist. Mijn vriend stuurt de hele tijd goedemorgen en wat doe je appjes naar vrouwelijke collega's.
1: Oh.
0: Sorry hoor, maar waarom moet je dat naar je collega's sturen? Dat heeft toch helemaal niks met werk te maken? Volgens hem ben ik jaloers en is het gewoon zielig. Maar voor mij...
1: Nee, gewoon gezellig.
0: Oh, gewoon gezellig. Oh, sorry, ja. Maar voor mij voelt dit gewoon als vreemdgaan. Ben ik gek? Of gaat hij hier echt een grens over?
1: Ik verander in een groot alarmbel. Ja, nee. Ja? Dit is voor mij echt een no-go. Je kan niet vrouwen gaan appen en nou helemaal niet collega's met wat doe je? En dan vooral die WDJ, dat is
0: WDJ
1: zo.
0: WDJ gaat ver, man.
1: WDJ is fuckboy gedrag.
0: WDJ is wel, gaat wel ver, moet ik eerlijk zeggen. Maar gewoon in general, een appje moet gewoon kunnen.
1: Ja, als je een vraag hebt of er is iets, dan moet je gewoon elkaar kunnen appen. Wij appen elkaar ook wel eens gewoon van, yo, heb je gehoord? Of is er...
0: Ja, maar wij sturen niet random goedemorgen, sunshine of zo.
1: Nee. Oh, hell no. Of dat je me appt met WDJ. Dat zou ik echt
0: zeggen. WDJ, waarom?
1: Ik zou echt antwoorden met, gaat het?
0: Je zou ook weten dat ik dat niet zou sturen.
1: Nee.
0: Dus dat.
1: Echt
0: ja,
1: niet.
0: Maar is het vreemdgaan, doe?
1: Ja, ik vind van wel.
0: Ik vind het geen vreemdgaan. Ik vind het scheefgaan. Ik vind het disrespect.
1: Scheefgaan.
0: Maar ik vind het geen vreemdgaan.
1: Je komt met lijns. Ik hoor al een nieuwe pokoe. Maar vreemdgaan, scheefgaan. Nee? Oké. Okay.
0: Nee, maar er is tussen trouw zijn en vreemdgaan. Er is nog wat daartussen. Je kan daarvoor ook al fout zijn zonder dat je vreemd bent gegaan, hè?
1: Nee.
0: Niet pas als je vreemdgaan ben je fout.
1: Nee, daarvoor, die pre-vreemdgaan is al pre-vreemdgaan.
0: Pre-vreemdgaan?
1: Ja, pre-vreemdgaan.
0: Wat is pre-vreemdgaan?
1: Ja, dus voordat je de daad gaat verrichten, maar je praat en je kijkt, ja, je gaat vreemd.
0: Ja, die inleiding. Pre-vreemdgaan is vreemdgaan.
1: Het gevoel die jou in je lijf creëert, dat is vreemdgaan.
0: Oké, maar een berichtje sturen is geen vreemdgaan.
1: Het is vreemdgaan.
0: Ja?
1: Ja, weet je wat? We gaan
0: nee, maar wacht even. Nee, maar snap ik. Maar Alicia heeft een vraag.
1: Ja.
0: Alicia is gewoon boos omdat haar vriend dus regelmatig goedemorgen en wat doe jij? Kijk, die gaat wel ver, sorry. Maar ja, ik wil eigenlijk weten, is dit vreemdgaan?
1: Nou, laten we het vragen.
0: En misschien helpen we Alicia ook met antwoord op die vraag. Want als... Ja, maar jij zegt, ja, oké.
1: Ik ben heel benieuwd hoe andere mensen hierover denken.
0: Ja, daarom, ik kom er echt niet uit.
1: Nee.
0: Laat alsjeblieft even weten wat jij hiervan vindt in de NPO-luisterapp. Gaat hij vreemd? Gaat hij te ver? Laat het allemaal gewoon lekker los in die NPO-luisterapp.
2: Hey, what's up everyone? This is Tua Savage.
3: Dit is Jonah Vreese.
2: Your city, your sound.

0: doe je nou vrouwelijke collega's? Ja, volgens hem is het onschuldig, maar volgens Alicia is dit gewoon vreemdgaan. Complicated
1: question. Ja, je kon het laten weten in de NPO Luisterrap, want Jay en ik kwamen er echt niet uit. We denken allebei zo anders. Dus Danny R. zegt no-go zone. Hij gaat te ver, 100%. Appen werk-related fijn, maar daarna klaar. Ja, zie je?
0: Nee, ben ik het helemaal mee eens, maar is het vreemdgaan?
1: Ja.
0: Oké, okay. Nigel die zegt, hahaha, the juice. Maar dit is wel disrespect naar je relatie, man. Je vrouwelijke collega polsen van wat doe je is wel gek. En rond hoe laat het was en wat doen ze op werk? Sorry voor de speculatie, maar het is gewoon crazy.
1: Ja, want kijk, wat doe je is die ene lijn van die fuckboy van ik wil nu komen. Weet je toch?
0: Oké.
1: Okay. Nee, toch komen.
0: Oké, okay, nee. Ik, ja. Ja, ik weet dat die fuckboys die appen mij niet, snap je?
1: Dus als jij een collega hebt met WDJ, dan is de vraag van, oké, wat ben jij doen? Want ik heb interesse om... Ja, dat gaat.
0: Maar dan moet er toch een soort basis al zijn van een bepaalde type relatie dat je dat kan sturen, toch?
1: Nou, blijkbaar vindt hij dat wanneer hij een vrouw gewoon...
0: Nee, je hoort me niet goed. Wat moet er tussen jou en die collega spelen dat jij comfortabel genoeg bent om een WDJ naar je collega te sturen?
1: Daarom is het al vreemdgaan.
0: Dus het vreemdgaan is al gebeurd voordat die app er was, maar de app zelf...
1: Is vreemdgaan.
0: Oké. Okay.
1: Het is vreemdgaan.
0: Okay.
1: Tarzan die zegt, WDJ sturen naar je collega's is raar, maar nog steeds geen vreemdgaan.
0: Ja, Tarzan, leg dat even uit.
1: Vreemdgaan is... hij is aan de lijn.
0: Ja, hij is zeker aan de lijn. Vertel even.
2: Ja, zeker, hallo.
1: Hallo, waarom vind jij dat nog steeds geen vreemdgaan?
2: Kijk, ik ben van mening, vreemdgaan is de daad doen met iemand anders, zeg maar. Oké, het is raar, hè? Als je een brief een collega, wat doe je? Ja, dat is raar. Ik zou dat zelf ook nooit doen. Maar het is geen vreemdgaan in mijn ogen.
1: Nee? Tarzan, ik moet je iets heel erg zeggen. Er is een collega aangeschoven en er is één collega binnen van X die hier heel veel over te zeggen heeft en dat is Tante Chanel.
0: Oh my.
1: Tante Chanel loopt net de studio binnen.
0: zelfs Tarzan is even geschrokken.
1: Tante Chanel, wat heb jij te zeggen tegen Tarzan?
3: Nou, ik word toch gek. Ik hoor gewoon net vanuit die andere studio dat telt niet als vreemdgaan. Een berichtje sturen telt niet als vreemdgaan. Tarzan, kan je mij even uitleggen waarom?
2: Ik heb het net al gezegd. Vreemdgaan is iets doen met de daad.
3: Maar,
2: daad erin. Iets anders. Dat is je partner.
3: Maar het moment dat jij dat bericht stuurt, hè, als ik jou die goede morgen stuur, hé, wat doe je? Wat is mijn intentie om jou uiteindelijk te ballen? Dus dan ben ik eigenlijk al bezig met die proces. Toch, Tarzan?
0: Dus jij bedoelt dit dan een poging tot vreemdgaan?
3: Het is een poging tot vreemdgaan, inderdaad. Toch, Tarzan?
2: Ja, klopt.
1: Oh,
0: maar, wat wil Tarzan zeggen? Luister maar. Ja.
2: Ik weet niet wat de intentie is van die persoon. Ik kan niet mensen hun hoofd gaan kijken. Ik ben geen helderzin in mijn glazen bol.
0: Oké, okay, Chanel, mag ik wat aan jou vragen?
3: Ja hoor.
0: On behalf of de mensen, van de mensen die zeg maar de mening delen van Tarzan. Kijk, poging tot vreemdgaan is geen vreemdgaan. Poging tot moord kan je niet bestraffen als moord.
3: Dus als ik nu een relatie heb met een guy en ik weet toch, ik doe een poging tot vreemdgaan met zijn broer, heb ik dan niks ergs gedaan?
0: Dan heb jij nog steeds iets gedaan wat een strafbaar feit is. Dat heb je nog steeds gedaan. Maar het strafbare... Dat feit is nog niet gebeurd. Maar je bent strafbaar.
1: Weet je wat
0: je kan uit de relatie gekikt worden.
1: Weet je wat ik heel hilarisch vind, Chanel? Dat wij twee vrouwen dan weer zeggen dat het vreemdgaan is. En dat de mannen dan weer zeggen, nee, dat kan er weer door.
3: Ja, ik vraag me af hoe ze hierop zouden reageren als het hun chickie was. Juist. Die dat deed. Dan waren de pijpen aan het dansen.
1: Ja.
3: Stel voor jouw vrouw deed dat. Jay, wat zou je doen?
0: Dan had ze dus een poging tot vreemdgaan. En wat ik al zeg, dat is strafbaar.
3: Dus ik heb toch gelijk. Oké, succes met de show.
0: Ja, nee, Tarzan. Zoals je het hoort, bij de vrouwen gaat het helemaal niet om wat de waarheid is. Het gaat om gelijk krijgen.
1: Nee.
2: Ja,
3: 100%. Dan moet ik toch weer teruglopen. Nee,
0: maar jongens, we moeten onszelf even vergeten. En wat gaan we tegen Alicia zeggen?
1: Alicia, run, girl, run.
0: Ja,
3: maak
0: ik ben
3: het
0: mee eens.
3: Blok hem.
1: Toch wel, hè?
3: Date met zijn vader.
0: Mahi weet dat ik niet zomaar zou zeggen, stap uit de relatie. Maar sorry, dit is wel run waardig.
1: Dit is net zo run en red als jouw shirt vandaag, Jay Johnson.
0: Ik heb een shirt van Marokkaan
1: aan.
0: Dat is de boodschap. Hey, stel dat je ook een complicated question hebt, dan kan je die lekker sturen naar itscomplicated@funnix.nl of gewoon gerust in de NPO Luisterapp droppen.

0: Jay, heb je meegekregen dat er een broek van de Zara helemaal viraal gaat?
1: Nee, niet echt, nee.
2: De Jay en Mahi Show.
3: Met Jay en Mahi.
0: Ja, er zijn blijkbaar meerdere mensen zo hard gestruikeld dat sommigen zelfs in het ziekenhuis zijn beland.
4: Wat?
0: Ja, een broek.
1: Maar wat doet die broek dan?
0: Ja, heel veel mensen die denken dat het gewoon aan die mensen zelf ligt. Maar blijkbaar heeft die broek bepaalde wijde broekspijpen. Waardoor je voet gewoon eraan blijft hangen als je een stap wil zetten.
1: Ah, dan struikelen mensen over die broekspijpen. Ja. Oh, die pijpen zijn te wijd waarschijnlijk dan.
0: Ja, iets in een ronding geknipt of iets. Waardoor die dan aan de onderkant gewoon iets te breed is. Het lijkt volgens mij op zo'n ballonachtige...
1: Hey, maar Zara heeft de laatste tijd veel, veel negatieve publiciteit, man.
0: Zo.
1: Hele rare ontwerpen maken, omdat er gekke teksten of afbeeldingen op staan. En nu een broek waar mensen gewoon hun lip overbreken, bij wijze van.
0: Letterlijk. Maar ik ben blij dat ik die broek nooit heb gekocht, want ik ben sowieso een lullo. Ik val over alles. Ik struikel
1: gewoon op
0: mijn
1: eigen ding. Maar zijn die broeken
0: nog te koop? Oh,
1: ja. Er zijn wel een paar mensen die ik deze broek wil geven, eigenlijk.
0: Ik hoor je.
1: Ai,
0: maar het is toch wel crazy dat iedereen dan gewoon precies over die broek struikelt. En dat gewoon dat een broek het nieuws haalt. Vind je dat niet gek?
1: Ja.
0: Een fucking broek. Nee? Oké.
1: Wauw, ik zit gewoon zo te denken van, je test die dingen toch eerst voordat je het verkoopt? Of ben ik nou raar?
0: Nou, ik weet
1: en
0: het
1: loopt
0: niet.
1: En loopt toch iemand ergens op een catwalk met je broek? En die struikelt dan als het goed
0: niet,
1: is, toch dan?
0: Als een keten als Zara echt zo'n modeshow heeft en dat iemand daarmee gaat lopen. Ik denk dat je gewoon iets ontwerpt en dan een pasvorm checkt en dan is het prima.
1: Ik vind het gek, want als ik een auto ontwerp, dan doe ik toch ook een proefritje?
0: Ja, maar dat
1: je
0: heeft toch met een veiligheid te maken.
1: Ja, dat is waar. Maar een model, nou nu dus ook dus. Ja. Maar een model, die trekt dat toch eerst even aan, die wandelt en denkt van, hé, deze broek, ja, misschien moet dit aangepast worden. Zo, dat is wat ik denk dat je doet als je die broek aanvliegt, toch?
0: Blijkbaar vond iedereen wel die broek heel mooi, want iedereen heeft het wel maar zo gekocht.
1: Dat is dan wel weer zo. Hey, wie mooi moet zijn, wel
0: pijnlijk. Letterlijk. Dus wil jij broeken gaan designen? Testen vooral even vanaf het begin.
1: En als je broeken bij Zara koopt, loop even een rondje in de winkel.
0: Oh ja, zeker.
1: Doe dat eerst even.
0: Zeker.
1: Nou, wauw.

0: Roxanne. Ik vind het altijd zo mooi als nummers, zeg maar, een vrouwennaam als titel hebben. Heb ik dat wel eens gedaan? Niet dat ik weet.
1: Jay en Mahi.
2: De Jay en Mahi Show.
0: Maar één collega waarbij dat sowieso al een paar keer, waarschijnlijk twee keer is gebeurd in de afgelopen jaar tijd. Dat is de collega die net aangeschoven is. Dat is Chanel.
3: Ja, ze gaat het zonder schaamte doen.
4: Ja, ik ging net ook al zingen. Chanel, Chanel.
3: Ja, het houdt niet op, hè?
4: Nee, ja.
0: Maar je hebt ook die andere poeder in Chanel. Poeder in Chanel, die heb je ook nog.
3: Ja, daar hebben we er echt veel te veel.
0: Chanel, wat ga jij zo meteen doen? Laat het even aan iedereen weten.
3: Nou, Jay, zo makkelijk ben ik niet. Want normaliter is het gewoon een spel. Zometeen, jullie moeten erachter gaan komen.
0: Nee, maar er is wel een show die jij toch gaat doen.
3: Ja, ik ga voor Imani invallen. Want Imani is op aan het leven op Tomorrowland. En die kan er niet bij zijn. Maar ik
0: geef haar gelijk. Maar ik ben blij dat jij erin kan vallen. Want jij gaat dus Chanel Invites doen vandaag. In plaats
3: Chanel
0: van
3: Chanel Invites. We hebben vandaag hele leuke gasten.
0: Ja.
3: En gasten die jullie ook wel zouden kennen.
0: Ja, wij moeten dus gaan raden. Ja. Wij moeten dus gaan raden wie die gasten zijn.
4: Oké, laten we het spel gewoon spelen. We hebben 30 seconden. We mogen jou alleen vragen stellen met ja en nee.
3: Ja.
4: Ja?
0: Ik dus je mag alleen maar antwoorden met ja en nee. Chanel, je mag ook gewoon extra hint geven als je echt aardig wil zijn.
3: Vandaag ben ik echt in een goede stemming. Het zijn twee mensen die komen. Dat is alles wat ik ga zeggen.
0: Dat is wel belangrijk. Nou goed, Maya, als jij zegt dat je klaar bent.
4: Zijn twee mensen dan ook een duo?
3: Nee, ze zijn niet normaliter een duo.
4: Oh, oké.
0: Oké, als we één van de twee goed hebben, hebben we al een goed, toch?
3: Ja, daar ben ik al heel blij.
0: Oké, als jij dat zegt dat we mogen beginnen, Maya, dan kunnen we beginnen.
4: Ik zeg begin. Het zijn twee mannen, hè?
3: Ja.
0: Zijn het DJ's?
3: Eén is een DJ, ja.
0: DJ Dylan.
3: Ja.
0: Maar
3: is er nog één?
0: Die andere is Karel.
3: Nee.
0: Die andere is Kleine John.
3: Nee.
4: Savante.
3: Nee.
4: Hè?
3: Jullie moeten meer de tv-richting kijken.
4: De tv-richting.
3: Hij is onlangs in het programma geweest.
4: Heel Kleine? Nee.
0: Oh, hoe heet deze guy?
4: Nee.
0: Hoe heet deze guy? Ex van de Beach Geikie?
3: Nee.
0: Ook niet, oké. Dan is
3: het... Het is Alessio van Ticket to the Vibes. Samen met DJ Dylan. Hun hebben... Doe niet lang, sorry. Jongens, het is mijn tweede show vandaag. Ik ben ook een beetje moe.
4: Ja,
3: Doe niet lang uit. Uitgebracht.
4: Heel nice. Nou, dat wordt heel gezellig.
3: Ja, het wordt hartstikke gezellig.
4: Gaat DJ Dylan ook draaien?
3: Nee, iemand anders gaat draaien. Een internationale DJ. Wie dat is? Ja, daar hebben jullie niet naar gevraagd. Dan moet je lekker blijven luisteren.
0: Daar heb je helemaal gelijk in. Hey, jij had het net over een nummer waar je helemaal gek van werd.

0: Wil jij een nieuwe tattoo of een cover-up?
1: Tattoo of een cover-up?
0: Tattooholics Den Haag is dé specialist in award-winning cover-ups. Renteloos betalen in termijnen? Geen probleem. Draai nu aan het rad op tattooholics.nl en win een complete dagsessie.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
5: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
6: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
5: Zonnebrandcreme?
7: Ja. Want na 1 tosti onbeschermd in de zon, kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
4: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
8: It's complicated met Jay
4: en Mahi.

0: phoenix.nl.
1: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
2: Motorrijden? Pak nu de zomerdeal bij Rijschool Oscar. 12 rijlessen plus je AVB en AVD-examens voor maar €1000. Claim je beperkte plek op rijschooloscar.nl.
3: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar €10. Ja, je hoort het goed. Voor maar €10. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
2: chicken. Ben je gezakt? Bij Rijschool Oscar krijg je herexamen helemaal gratis.
4: Volg Phoenix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
5: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
6: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
7: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
8: Kijk op kwf.nl/voor wie. KWF.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische raketaanvallen verspreid over Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. De raketten van Oekraïnse afweersystemen beginnen op te raken. Het land mag Amerikaanse Patriot-raketten maken, maar het duurt nog zeker een jaar voordat die geproduceerd zijn. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3 uur 's nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. De man wist zelf de hulpdiensten in te schakelen. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar getuigen van de mishandeling. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een 6-daagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. De nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader. De Amerikaanse schaatser Jordan Stoltz breekt met zijn trainer. De 22-jarige medaillewinnaar trainde sinds 2018 met Bob Corby. Stoltz heeft mooie woorden voor zijn coach, maar zegt ook dat hij naar de lange termijn wil kijken met de Spelen van 2034. Trainer Corby zegt geschokt te zijn door het besluit. Hij zegt niet te zijn geraadpleegd. Het weer, tot een uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen volgt opnieuw een zonnige dag met wat bewolking in het noorden. Het wordt 24 graden in Groningen tot 32 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week het moment. Check forex.nl of de NPO Luister-app.

0: Ja, Controlando van Jay. En het is tijd voor Vissa. Vandaag doen we het net ietsje anders.
1: Hey, Imani.
2: Imani.
3: Imani.
1: Got the club going crazy.
4: Imani Invites.
0: Ja, je hoort het goed. Je bent ingetuned bij Imani Invites.

0: Tomorrowland Festival. Maar ik ga Tomorrowland thuis voor je brengen. Waar je nu ook bent. We gaan de komende 2 uur een gezellig feestje bouwen. En ik heb natuurlijk heerlijke muziek voor je klaarstaan. Ik heb ook een keiharde DJ die vanavond een setje voor je gaat draaien. En dat niet alleen. Er komen ook nog hele gezellige gasten langs. Wie dat zijn, dat hou ik nog even geheim. Maar ik wil ook weten van jou. Wat is de motion? Wat is de planning? Wat ga je doen? Ga je een feestje vieren? Ga je je weekend vieren? Ga je voetbal kijken met Matties? Laat het even weten in de NPO Luisterapp. En je weet dat de spraakmemo het allergezelligst is.
1: En dan zie je hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde ga dat zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life.

0: Zomerse vibes met Punta Cana. Het is zaterdagavond en daar hoort natuurlijk wat lekkere muziek bij om je mood nog ietsjes beter te maken. En de man die hier bij mij aan tafel is aangeschoven, die catchen we net nog op tijd voordat hij op tour gaat door Azië. Give it up for DJ Undercover!
1: We zijn er weer, we zijn er.
2: Imani Invites.
0: Ja, Imani Invites vandaag net ietsje anders, maar dan met Tante Chanel. Ik zit hier met DJ Undercover. En jij gaat dus bijna op tour door Azië. Waar ga je allemaal heen?
1: Ik heb Singapore op de planning staan. Bali, Jakarta. Even kijken, Macau. Seoul voor het eerst, daar heb ik super veel zin in.
0: Oeh, Korea.
1: Ja, Tokio, Osaka. Kuala Lumpur. Nog wat landen. In totaal 8 landen en dat ga ik in 4 weken doen.
0: Oké, maar waarom een tour specifiek door Azië?
1: De muziek die ik zeg maar online aan het uitbrengen. Mm-hmm. Dus dat zijn zeg maar remixes van bekende nummers voor eigenlijk edits. Dat slaat het meeste aan in Azië, heb ik gemerkt. Dus ik dacht, ja, weet je wat, ik ga die markt gewoon wat steviger aanpakken. Ik heb sowieso wat vaker gedraaid in de jaren. Mm-hmm. En ik dacht van, ik wil even iets groots organiseren. Dus echt een grote tour van 4 weken.
0: En je hebt het allemaal zelf gefixt zonder hulp van een bookings agency. Waarom heb je dat gedaan en hoe heb je dat geregeld? Want het lijkt me kapot veel werk.
1: Ik heb zeg maar in het begin van mijn carrière, en dan praten we echt over 2015, 2016, heb ik bij een agency gezeten. En ik merkte dat die agency of de meeste agencies, die rennen vooral voor de grotere namen die ze hebben. Mm-hmm. En de kleinere namen denken ze van, nou oké, dan kunnen we misschien deze boeking meepakken. En ja, ze regelen niet heel veel voor je per se, omdat ze juist hun best doen voor de grotere namen. En ik heb dus besloten van, weet je wat, ik ga het gewoon allemaal zelf doen. Ik ben ook best wel een perfectionist, dus ik vind het ook wel fijn om zelf te regelen. En ik ben daar actief mee bezig sinds 2 jaar geleden. En ik moet zeggen, vorig jaar was al echt een van mijn beste jaren. En dit jaar is nu al mijn beste jaar, omdat ik alles zelf regel.
0: Ja, je investeert natuurlijk de meeste moeite en de meeste tijd in jezelf. Want ja, jij bent het. Ja. Maar hoeveel werk is dit? Hoe kan je het een beetje beschrijven, zodat we het ons kunnen voorstellen? Want ik word al helemaal gestrest als ik erover nadenk. Uh-huh. 4 weken lang door heel Azië.
1: Wat ik eigenlijk doe is, ik ga gewoon een lijstje voor mezelf maken. En alles doe ik in notities gewoon op mijn iPhone. En maak voor een lijstje van, oké, welke landen wil ik bezoeken? En dan ga ik per land ga ik dan gewoon googlen van, oké, welke clubs hebben ze? Mm-hmm. Welke clubs zijn interessant voor mij? Want ik draai dus Afro-Amapiano, dus waar kan ik dat draaien? Dan ga ik vervolgens kijken of ze een e-mailadres hebben. Ga ik ze mailen? Krijg ik geen antwoord? Een week later weer opvolgen? Krijg ik dan nog geen antwoord? Ga ik op Instagram hun account opzoeken en hun daar lastigvallen? En er zijn zo gevallen geweest dat ik dan nergens antwoord kreeg. Dan ging ik dan op zoek naar de eigenaar van de club of het event. En stuur ik die een DM. En dan krijg ik opeens wel antwoord. Dus het is echt een kwestie van koppig blijven en aanhouden wind.
0: Geen nee voor antwoord nemen. Je bent gewoon... Het is echt hosselen, zeg maar.
1: Ja, precies. Ik zit echt bovenop. En zodra je antwoord hebt, dan moet je ook nog alles gaan regelen. En ja, wat ik zei, ik ben een perfectionist. Het scheelt dat ik zeg maar, toen ik nog bij een agency zat, best wel van alles wat wilde weten. Dus zodra ze iets regelde, zei ik van oké, hoe zit dat nu? En mag ik de mailing zien? En hoe hebben jullie dat geregeld? Dus ik weet zeg maar contractueel wel wat geregeld moet worden. Qua logistiek, visa, daar komt ook nog bij kijken. Dus dat moet je allemaal ook regelen. Daar komt wel veel bij kijken, ja.
0: Het is helaas niet alleen maar muziek, maar ik wil het toch even met je hebben over muziek. Want je zei net, de muziek die ik maak, die slaat toch iets beter aan in Azië. Hoe kies je wat je allemaal gaat draaien daar? Zit daar veel verschil in een set die je bijvoorbeeld hier in Rotterdam zou draaien in verhouding tot in Seoul?
1: De grap is, juist omdat ik al die edits zeg maar uitbreng, dus dat is Afro-Amapiano, slaat het daar gewoon ook aan. En er zijn veel gevallen geweest dat ik gewoon precies hetzelfde heb kunnen draaien. En dan praat ik echt zelfs over tracks met Jonah Fraser, Frenna Tunes. En dat kan ik dan gewoon gooien, want dat begrijpen ze. Want die hele Afro-scene is zeg maar zo groot in Azië momenteel. Dus het zijn eigenlijk dezelfde sets als die ik hier in Rotterdam of in Amsterdam zou kunnen draaien.
0: Oh, dat vind ik wel heel vet om te horen. En je gaat ons zometeen ook blij maken met zo'n live set. Wat heb je voor ons vanavond? Wordt het een voorproefje van je tour? Hoor ik allemaal piano? Vertel me.
1: Ja, het was sowieso een soortgelijke set als wat ik in het buitenland draai. Dus we praten over Afrotech, uptempo Afro, allemaal piano. Dus het gaat helemaal goed komen.
0: Je hoort het zometeen, DJ Undercover hier live in de mix. Je gaat genieten.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Hollands Nieuwe heeft iets.

0: Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Vol Fun is op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
4: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag.

0: Funnix.nl. Your city, your sound.
1: Wil jij ook ervaring opdoen binnen de mediawereld? Check onze vacatures op www.funnix.nl/vacatures.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Tsjechische tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. De als negende geplaatste Noskova was te sterk voor haar landgenote Karolina Muchova. Ze kreeg al in de tweede set 5 matchpoints, maar verloor die set uiteindelijk toch. In de derde set trok Noskova de partij alsnog over de streep. Morgen is de finale in het mannentoernooi op Wimbledon. Jannik Sinner speelt dan tegen Alexander Zverev. Polen richt een monument op voor slachtoffers van massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leiden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. De Amerikaanse regering klaagt journalisten van de New York Times aan nadat ze negatief hadden geschreven over het nieuwe Air Force One vliegtuig van president Trump. Het toestel dat Trump cadeau had gekregen van Qatar voldoet volgens bronnen van de krant niet aan de strenge eisen voor het beveiligen van de president. Een van de eerste vluchten zou deze week daarom niet door zijn gegaan. Het Witte Huis ontkent dat er problemen zijn. Dat de regering nu journalisten aanklaagt, druist rechtstreeks in tegen de grondwet, zegt de krant. Het Zuid-Afrikaanse voetbal is opgeschrikt door het overlijden van middenvelder Jayden Adams. De 25-jarige voetballer stond 2 weken geleden nog op het WK voor Zuid-Afrika. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Het weer, tot 1 uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen volgt opnieuw een zonnige dag met wat bewolking in het noorden. Het wordt 24 graden in Groningen tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week het moment. Meer info. Check Funnix.nl of de NPO Luister-app.
3: Zometeen Alessio en DJ Dylan in de building. We gaan lekker kletsen over een nieuwe tune. Want het is Oriana Drake en dit is Molly.

0: It's complicated at phoenix.nl.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Phoenix Vibes. Van Joe tot Chris.

met Nokia. En Tante Chanel zit hier inmiddels niet alleen. Ja, Imani is lekker de boel aan het slopen op een festivaletje, maar wij gaan hier ons eigen festival maken. Ik zit hier niet met één, maar met twee artiesten aan tafel. Hun nieuwe track Doe Niet Lang.

0: Yeah, give it up for Alessio and DJ Dillo. Nou, boys, gelijk een ding wat ik me dan meteen afvraag. Als ik jullie nieuwe track hoor, Doe Niet Lang. Wie van jullie is nou echt altijd te laat? Of zijn jullie beide best wel punctueel?
1: Zo. Heel eerlijk, ik denk dat we allebei echt een handje van hebben om te laten komen, man. Pas.
0: Laten we zeggen, een studiosessie is om 6 uur afgesproken. Hoe laat komen jullie beide aan?
1: 6:30.
0: Normaal.
2: Ja, we maken het niet te gek. We maken het niet te gek.
1: Ja.
0: Oké. We hadden nu 7:45 afgesproken.
2: Ja.
0: Nou, Alessio was er perfect 7:45. Jij was er 8:00 ongeveer.
2: Ja, maar kijk, ik ben ook kind aan huis bij Funnik, snap je? Ik wist het begon nu, snap je? Dus ik ben gewoon...
0: Je weet te goed hoe die line-up werkt hier.
2: Dat
0: dus je weet,
2: het.
0: Je kan...
2: Dus ik ben laat, maar ook op tijd, snap je?
0: En dan is het gewoon oké. Hey, ik heb begrepen dat deze track, Doe Niet Lang, eerst voor een andere artiest zou zijn. Hoe is deze link-up tussen jullie samen ontstaan?
2: Ja, Alessio en ik zijn sowieso cool. Ik geef hem altijd pak slaag, ook met FIFA, dus we werken ook.
1: Dat is echt niet waar. Dat is echt niet waar. Die man heeft me nog nooit verslagen op FIFA.
2: Nee, even serieus gewoon. We zijn sowieso cool, dus we werken sowieso vaker samen.
1: Ja.
2: En... soms zitten we gewoon in de studio. Mijn laptop was open. Hij was even hoorde wat ik allemaal had gemaakt de laatste tijd. En toen vond hij die tune dik. Toen heeft hij er een verse op gezet. En uiteindelijk ging ik niks meer met de tune doen. Want zo gaat het gewoon vaak in muziek. En toen zei hij van ja, maar kom op, dit is gewoon te dik. Als ze niks meer gaat doen, dan wil ik er wat mee doen. Toen zei ik, ja, grote vriend. Be my guest. En zo is het gegaan.
0: Bray staat er ook op. Dat vond ik ook een interessante combinatie dat van is... jullie drie samen. Ja. Ik heb nog nooit zeg maar zoiets soortgelijks gezien.
2: Bedankt voor het compliment.
0: Waarom de keuze om dan Bray er ook op te zetten?
2: Ik zeg je eerlijk, die credits moet ik gewoon aan Alessio geven. Normaal zijn zulke goede ideeën mijn ideeën. Maar dit keer, ik pas de mic door.
1: ja, ik denk het is een idee van ons samen wel. Ik weet niet, het is gewoon, hij tapte en het was gewoon hard. Toen zeiden we gewoon van ja man, dit is hem eigenlijk.
2: Ja, maar toch wel, het was wel echt Alessio. Hij doet bescheiden nu. Ik zeg eerlijk, hij was wel echt van ja, Brace. En hij kende Brace en hij zei, jij kent Brace, check hem. Toen heb ik Brace gecheckt. En Brace was ook gewoon druk en alles. En toen had Alessio gewoon zelf de schoenen aangetrokken. En zei, yo Brace, had hij hem zelf gecheckt. Van ja, even tempo erin. En vanaf dat moment ging het gewoon hard en snel. En was alles gefixt man, Brace een legend.
1: Ja man.
0: Oké. En Alessio, ik heb je muziek gehoord, maar ik heb je ook kunnen zien op tv in het programma Ticket to the Tribes. Ik heb me echt kapot gelachen. Mocht je het programma niet kennen, het is een soort groeten uit de rimmel, maar dan een vernieuwde versie.
1: Ja.
0: En je gaat dus dan naar een stam en de mannen en vrouwen zijn daar gescheiden. Je komt daar met allemaal Nederlanders, jullie kunnen de taal niet. Wat was het lastigste om je aan te passen daar?
1: Het lastigste was dat je met z'n vijven gewoon op de grond slaapt, tegen elkaar aan ligt. Kijk, Jordy ken ik dan, maar de andere drie heren, ja, die kende ik nog niet. Nee, toch, dat is niet iets wat je in het dagelijks leven zou doen, ook niet op de grond liggen. Dus dat was voor mij het zwaarste. En dan voornamelijk op de grond liggen.
0: Mm-hmm.
1: Voor de rest heb ik er echt van genoten. Heel veel geleerd. Het was lekker warm daar, 50 graden.
0: Maar went het op een gegeven moment wel?
1: Ja, oprecht, het went echt. De eerste 3-4 dagen waren echt voor iedereen wel een hel. Heel slecht eten. Heel
2: maar
1: warm.
2: Ik zeg eerlijk, SO naar jou man. Ik vond het echt prachtig om te zien. Love ik moet nog man. Alles zien hoor, maar ik vond het echt mooi om te zien hoe jij je gelijk ging aanpassen. Mensen
1: ja,
2: wilden
1: toch,
2: vechten,
1: ik was wel snel.
2: Maar jij was wel een van de eerste die was van nee man, respecteren en wij kijken het met vertaling. En we zien eigenlijk nu dat jij die mensen ook gelijk ook vaak begrijpt eigenlijk.
1: Ik heb die kids daar Anne-Maria Koekoek geleerd. Ik heb ze Uno leren spelen, ik had Uno stiekem meegenomen. Ja, ik heb daar gewoon een leuke tijd gehad man.
2: Ja, je deed echt goed man.
0: Ja, ik vond het ook heel mooi om te zien hoe aardig en lief je overkwam. Weet je, er zit natuurlijk een stigma bij muzikanten. En
1: dat ben ik niet hoor.
0: Ja, dat merk je wel als je je vaker hebt gezien. Maar in dat programma kwam dat heel mooi naar voren.
1: Lief,
0: en Dylan, jij bent onze zomer aan het maken. Weet je, hit na hit schud je al jaren uit je mouw. Maar ik ben nieuwsgierig naar deze zomer. Hoe ziet de zomer voor jou eruit? Komen er dingen aan? Ga je op plekken optreden? Vertel me.
2: Ja, sowieso veel shows. Dus de vraag is, waar ga ik jou zien, man? Wanneer kom jij langs?
0: Vertel me iets over Rotterdam, over Amsterdam.
2: Rotterdam, morgen Den Haag, Hindi Fest.
0: Oh! Hindi Fest.
2: Ik weet niet wat je afkomst is.
0: Ja, ik ben Hindustaanse Surinaams. Ja.
2: Oké, okay, Hindi Fest morgen, man.
0: Ik ben er.
2: Ik verwacht je nu echt.
0: Hey, ik ga morgen echt komen. Okay. Zometeen gaan we lekker verder kletsen, maar eerst gaan we naar jullie nieuwe tune luisteren. Willen jullie hem zelf aankondigen?
2: Alessio, Brace, DJ Dylan.
1: Doe niet lang.
0: Hier op FunX.

0: fans zijn van wachten en getreuzel, heb ik een spelletje voor jullie dat we even snel gaan doen. 30 seconds.
1: Imani invites.
0: Ja, vandaag zonder Imani, die is lekker op een festival, vandaag lekker met Tante Chanel. En het spel is heel simpel. Jullie spelen straks tegen elkaar. Jullie krijgen om de beurt een kaartje met daarop 5 woorden. Het is de bedoeling dat je het woord zo goed mogelijk omschrijft, zodat de ander het kan raden. Yes. Je mag geen woorden gebruiken die rijmen op het woord of ervan zijn afgeleid. En degene die aan het einde van het spel de meeste woorden goed heeft laten raden, dus niet als je ze zelf raadt, maar iemand anders laat raden, je tegenspeler, die wint. En natuurlijk als je nu thuis luistert, ja, kan je ook lekker meespelen. Wie van jullie wil als eerst gaan?
2: Jij mag me aftrappen.
3: Let's go.
0: Oké, nou, Dylan gaat uitbeelden voor Alessio. En dat 30 seconden, die gaan nu in.
3: Oké, als je naar Curaçao gaat, wat doe je altijd op het water?
2: Jetskiën.
3: Oké, en als je met een vliegtuig gaat, wie helpt je als je drinken wilt?
2: Stewardess.
3: Oké, waar plas je op een festival?
2: WC, Dixie.
3: Beste voetballer van de wereld?
2: Ronaldo.
3: Nee, de beste.
2: Ronaldo.
3: Bro, die wint of niet?
2: Ronaldo.
3: Ja, hij wil niet winnen, hij weet het al. Ronaldo. Iedereen weet het. Oké,
2: Mbappé.
3: Als je uitgaat, hoe kom je in de VIP? In de zomer bij zo'n groot feest? Wat heb je om je pols? Ja.
0: Hoeveel woorden had hij goed?
3: Ja, 3. Hij zal alles hebben, maar ja, hij is koppig, snap je? Dan hoeft het al niet meer.
2: Ja, ik denk dat iedereen het weet, toch?
3: Ik denk dat iedereen het weet.
2: Voetballer, toch? Wie was het dan? Dembele?
0: Nou, DJ Dylan, je heeft er 3 goed laten raden door Alessio. Alessio, ben jij ready? Want het is tijd voor jouw beurt.
2: Ja.
0: Oké, jouw tijd gaat nu in.
2: Wow.
0: Wil je opnieuw?
2: Oké, wat hebben we allebei deze zomer?
3: Shows.
2: Nee, hoe noem dat?
3: Optredens.
2: Nee, hoe noem je dat?
3: Zomertour.
2: Ja. Als het warm is, ga je naar het in Scheveningen.
3: Strand.
2: Jij staat hier heel vaak. Niet in de club, maar op een...
3: Festival.
2: Ja. Wat zijn Diante en Do?
3: De beste danseressen van Nederland. Nee, met danseressen.
2: Ja, en nog met een woordje ervoor?
3: 2 danseressen.
2: Nee.
3: 2 danseressen.
2: Nee. Zeg maar... Ja. Ah. Eigenlijk was dat goed, toch?
0: Ja. Ik moet zeggen, jullie hebben er beide 3 goed.
2: Ja,
0: dus
2: ja, gelijk spel.
0: Jullie staan gelijk. Het woord was eigenlijk achtergronddanseressen.
2: Ja.
3: Oh, ja, maar...
0: Ik mocht
2: geen voorgrond.
3: Maar kijk, ik zet hun op de voorgrond, snap je? Dus ik snap die verwarring.
0: Oké. Nou, jullie zijn vandaag beide winnaars.
2: Ja, top.
3: Ja, toch?
0: Zijn jullie ook een beetje trots op jullie zelf? Je hebt het hartstikke goed gedaan.
3: Ja, ik vond het top, man.
0: Nou, jongens, dank jullie wel dat jullie er waren. En wat komt er nog meer aan de komende tijd? Komen er nog nieuwe tunes aan, dingen in het festival, boeken in het buitenland?
2: Zo deze zomer zomertour, Portugal, Italië, Spanje. En na de zomer met de album, mijn eerste album.
0: Oeh, ja, dat wordt spannend.
3: Sowieso shows, maar muziek gerelateerd denk ik dat ze de track Mag Jouw Vrouw nog heel vaak voorbij
0: gaan zien. Oh mijn god, ik heb een snippet ervan gezien met Boekoe Sam.
3: Klopt.
0: Die moet het liefst gisteren uitkomen.
3: Eigenlijk is dat jouw tune, want kijk, ik luister wel eens Phonics en ik weet dat Tante Chanel echt voor de vrouwen is. Hè? En deze tune is echt voor de vrouwen. Dit is gewoon een ode, een serenade van...
0: Vrouwen mogen alles.
3: Vrouwen mogen alles. Jullie bepalen, jullie zijn de baas. Het draait hier om de vrouwen, niet om de mannen.
0: Nou, ik hoop dat die volgende week uitkomt.
3: Dat niet.
0: Dat niet, helaas.

Zometeen nog meer blessings jouw kant op. Want jij kan tickets winnen voor het Moment Festival. Hoe dat kan? Ja, dat hoor je zo. Maar kunnen de echte Yo Silvio fans zich even melden in de NPO Luister app? Beats by Esco.

Jonna Fraser, Idali, Yo Silvio, Soar, Mr. Polska, Rijk en many more. Deze artiesten ga je allemaal zien op 25 juli tijdens het Moment Festival in Sportzone Tilburg. Er zijn nog kaartjes te koop, maar waarom zou je iets zelf kopen als je het gewoon van Funnix kan krijgen? Funnix!

bij jou doen. Dus wil je naar het moment in Tilburg? Ja, dan moet je even opletten. Ik zei het net al, als je een echte Jo Silvio fan bent, dan is het jouw moment. Zometeen ga ik jou een fragment laten horen uit een Jo Silvio track. En dan moet jij hem afmaken waar die stopt. Wil je hier aan meedoen, dan moet je nu je NPO Luisterapp erbij pakken. En het moment sturen. Wie weet bel ik jou zometeen op. En win jij die tickets voor het moment 25 juli in Tilburg. Dus nu het moment in de NPO Luisterapp.

0: maar heftig, heftig.
1: Ja, weet je wat ik dus echt ongelooflijk heftig vind? Dat over 2 weken het alweer tijd is voor het hip-hop festival van het jaar. Het moment, 25 juli in Spoorzone Tilburg. Met optredens van Idali, Sor, Bukusam, Ares, Jonna, Fraser. De line-up is echt bomvol. En Romy gaat nu strijden voor kaarten.
2: We up in the club. Imani.
1: Ja, vandaag even zonder Imani, vandaag met Tante Chanel en met Romy. Hallo! Hallo, Romy. Hallo, Romy.
3: Hoi, goedenavond.
1: Hey, Romy, goedenavond.
3: Hoi, hoi.
1: Ben jij een echte Yo Silvio fan?
3: Ja, zeker weten.
1: Je kent al zijn tracks, je kan ze meespelen.
3: Ja, ik hoop het nu wel op dit moment.
1: Nee, je moet niet zenuwachtig worden, want het is super simpel. Ik ga jou zo meteen een hele bekende Yo Silvio track laten horen. Die kap op een gegeven moment. En dan wil ik van jou dat jij de tekst afmaakt. Zo simpel is het.
3: Helemaal goed. Nou, we gaan een poging doen.
1: Oké, ben je ready?
3: Yes, zeker. Kom maar door. Ben je down om te doen wat je moet doen? Voor je family, je homies en je doekoes. Blijf je bij me tot het einde...
4: Ben je down om te doen wat je moet doen? Voor je family, je homies en je doekoe.
1: Romy, jij gaat naar het moment in Tilburg.
3: Hey, gezellig!
1: Oh, wat leuk. Met wie ben je daar allemaal?
3: Ik ben met vriendinnen, dus die gaan lekker met mij mee.
1: Oh, die gaan lekker met je mee. Hartstikke leuk, dames. Maak er een leuke avond van. Ik zou zelf zeggen, je bent met je...
5: En wat vind je de beste nummer van hem die dit zover heeft uitgebracht?
6: De nieuwe Rider Dordy.
3: Rider Dordy.
1: Je bent met je Rider Dordy, schat. Maak er wat leuks van. Blijf even hangen aan de lijn. Dan gaan we het regelen met die tickets. En jij die nu luistert, ja. Tante Chanel moet ook een keer naar huis. Je hebt me vandaag al 2 shows op een rij gehoord. En je denkt misschien morgen ben je van me af. Nee, zelfde tijd, zelfde plek. Niet deze tijd, maar om 1 uur tot 4 hoor je mij weer. En morgen natuurlijk in de avond van Ik Stel Het Met Joes. Geniet van je avond. Je hoort nog een mix van DJ Wef.

0: je nu een event, merk of actie wilt promoten? Wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Check de leukste Funnix podcast nu via de Funnix app. Abonneer je snel en luister wanneer het jou uitkomt. Onderweg naar school of in de tram naar werk. Check ze nu allemaal in de Funnix app. Funnix.
3: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
4: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
3: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
5: Hey, zin in Afro vibes? Check dan nu Funnix Afro. De heetste Afrobeats en Amapiano. Funnix Afro. Luister op funnix.nl of in de gratis NPO luisterapp.
6: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische raketaanvallen verspreid over Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. De raketten van Oekraïnse afweersystemen beginnen op te raken. Het land mag Amerikaanse Patriot-raketten maken, maar het duurt nog zeker een jaar voordat die geproduceerd zijn. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd vannacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. De Amerikaanse regering klaagt journalisten van de New York Times aan nadat ze negatief hadden geschreven over het nieuwe Air Force One vliegtuig van president Trump. Het toestel voldoet volgens bronnen van de krant niet aan de strenge eisen voor het beveiligen van de president. Een van de eerste vluchten zou deze week daarom niet door zijn gegaan. Het Witte Huis ontkent dat er problemen zijn. Dat de regering nu journalisten aanklaagt, druist rechtstreeks in tegen de grondwet, zegt de krant. Tennister Linda Noskova.

0: Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muchova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt van de Britse prinses Catherine. Morgen is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt er zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakt de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer, tot een uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week het moment. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister-app.

0: appje. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
1: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering.

0: gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Het flexibele zakelijk krediet van Bridge Fund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.

0: bijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
2: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
3: Zin in Afro-vibes? Check dan nu Phonics Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano. Phonics Afro. Luister op phonics.nl of in de gratis NPO-luister-app.
4: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via phonics.nl/nieuws.

0: dieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Brazilië is een vrouw bevrijd die bijna haar hele leven zonder salaris in de huishouding van een familie had gewerkt. De vrouw van 62 was 55 jaar lang in dienst van drie generaties van een rijke familie. Ze kan niet lezen, heeft geen bankrekening, vrienden of familie. De situatie lijkt volgens de autoriteiten op slavernij. De familie ontkent de beschuldigingen en heeft geschikt met het Openbaar Ministerie. Ze moeten een schadevergoeding betalen en een huis voor haar kopen. Ook krijgt de vrouw begeleiding om zelfstandig te kunnen leven. Polen richt een monument op voor slachtoffers van de massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leiden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. De brandweer ziet liever niet dat mensen jerrycans vol benzine gaan tanken in het buitenland. In Zeeland gebeurt dat veel, meldt Omroep Zeeland. Hoewel het niet verboden is, kleven er risico's aan, waarschuwt de brandweer. Zo kan er brand ontstaan en is het inademen van benzinedampen slecht voor de concentratie van automobilisten. De Amerikaanse schaatser Jordan Stoltz breekt met zijn trainer. Stoltz, die dit jaar twee keer goud won op de Olympische Spelen, trainde al 8 jaar bij Bob Corby. Stoltz heeft mooie woorden voor zijn coach, maar zegt ook dat hij naar de lange termijn wil kijken, met het oog op de Spelen van 2034. Trainer Corby zegt geschokt te zijn door het besluit. Hij zegt niet te zijn geraadpleegd. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 5.

0: 10. Morgen opnieuw een dag met veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week het moment. Meer info. Check funnits.nl of de NPO Luister-app.

0: blijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
2: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sans. Altijd een sterke wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sans.nl.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.

0: It's complicated at phoenix.nl.
1: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
2: Woehoe!
1: Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand.
2: Woehoe!
1: Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Hey, zit in Afro-vibes? Check dan nu Phonix Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano.
4: Phonix Afro.
3: Luister op phonix.nl of in de gratis NPO luisterapp.
5: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
6: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
5: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
6: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
5: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
6: Handig?
5: Ja, van de Belastingdienst.

0: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd vannacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. In Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen bij Russische luchtaanvallen. Tientallen mensen raakten gewond, melden de autoriteiten. De doden vielen in Sumy in het noorden en Odessa in het zuiden. Kiev waarschuwde eerder al dat het steeds moeilijker wordt om Russische raketten tegen te houden. De VS gaf Oekraïne toestemming om Patriot-raketten te produceren, maar die hulp komt voor nu te laat. Rusland meldt Oekraïnse drone-aanvallen bij de zee van Azov. Daar zijn volgens Oekraïne meer dan 20 Russische schepen geraakt. De Tsjechische tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. De als 9e geplaatste Noskova was te sterk voor haar landgenote Karolina Muchova. Ze kreeg al in de tweede set 5 matchpoints, maar verloor die set uiteindelijk toch. In de derde set trok Noskova de partij alsnog over de streep. Morgen is de finale in het mannentoernooi op Wimbledon. Jannik Sinner speelt dan tegen Alexander Zverev. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt er zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakt de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden en 18 graden in het zuiden en westen. Morgen opnieuw een dag met veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week het moment. Check Funnix.nl of de NPO Luister-app.

0: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een tweejarig abonnement.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.

0: vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
2: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
3: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
4: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
5: Kijk op kwf.nl/

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd afgelopen nacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. De Amerikaanse journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times aan te klagen. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De journalistenbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid die rechtstreeks indruist tegen de grondwet. In Brazilië is een vrouw bevrijd die bijna haar hele leven zonder salaris in de huishouding van een familie had gewerkt. De vrouw van 62 was 55 jaar lang in dienst van drie generaties van een rijke familie. De vrouw kan niet lezen, heeft geen bankrekening, vrienden of familie. De situatie lijkt volgens de autoriteiten op slavernij. De familie ontkent de beschuldigingen en heeft geschikt met het Openbaar Ministerie. Ze moeten een schadevergoeding betalen en een huis voor haar kopen. En ook krijgt de vrouw begeleiding om zelfstandig te kunnen leven. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakte de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden en 18 graden in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week het moment. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister-app.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd afgelopen nacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. Polen richt een monument op voor slachtoffers van massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leiden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. Tennisser Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muchova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt van de Britse prinses Catherine. Morgen is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer. Vannacht koelt het af naar graad of 14 in het noorden tot 18 graden in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week het moment. Meer info. Check Funnex.nl of de NPO Luister-app.
3: Bell and nice. Yeah. Oh, baby. Huh? What? Fuck that shit.

Voor de grote wedstrijden en de volle stadions was er dat ene pleintje. In een nieuw seizoen van Het Pleintje Van keren profvoetballers terug naar